0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Het beste van de jaren 80,
3: 90
2: en nu.
3: Dit is Radio Rijnmond. Radio
4: Fuck it.
2: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Yes, het is 6:00 precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. Wat ontzettend fijn dat je er weer bij bent deze ochtend. Misschien ben je wel blijven hangen na die glorieuze Feyenoord-coma van gisteravond. In ieder geval, je bent van harte welkom. En hetzelfde geldt natuurlijk voor onze nieuwslezer van dienst, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Berkel en Roderijs is een loods van een autobedrijf volledig uitgebrand. Dat was aan de Noordijdse weg. Het vuur ontstond om 2:45. Er kwam veel rook vrij en die trok richting Zoetermeer. Op hetzelfde terrein was 2 jaar geleden ook al eens brand. Toen werd in de loods een drugslab aangetroffen. Ook stond er destijds een auto in de loods met een lichaam. 2 mannen werden daarvoor veroordeeld tot ruim 3 jaar cel. Iets voordat de brand uitbrak aan de Noordijdse weg was er ook een

0: In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een ontploffing geweest bij een portiekflat. Dat was aan de Herman Robbersstraat. De klap was rond 14:15. Bij de centrale hal liggen meerdere ruiten eruit. Ook in dit geval geldt dat het nog niet duidelijk is of er iemand is aangehouden. Feyenoord heeft het Champions League duel tegen Como gewonnen met 3-2. In de Kuip scoren Zegiel en twee keer Hacz Moussa. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League wedstrijd van dit seizoen, waar de Rotterdammers met 5-1 onderuit gingen. Maar na de winst tegen Como staat Feyenoord nu 23ste op de ranglijst. Ploegen moeten bij de eerste 24 eindigen om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer, veel zon, het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het dan bewolkt. Morgen begint droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En het begint al een beetje druk te worden op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Tussen havens 5500, 5700 en afrit Oostvoorne. 5 kilometer, daar doe je 6 minuutjes langer over.
2: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Peter en Wendy.
3: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Elvis Presley en JXL. A little less conversation. A little more action, please. Maar dat komt wel goed door vandaag. Want er is genoeg te doen. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent deze ochtend.
1: Ja, en je bent weer een stap dichter bij je weekend, want het is donderdag.
0: Wij maken deze donderdag de moeite waard voor je met Peter en Wendy.

0: Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag wordt opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag wel wat meer bewolking, maar het blijft overal droog. De temperatuur komt misschien wel uit op 20 graden. En dat zou een record betekenen. Zo. Want dan hebben we dit jaar 126 warme dagen gehad. En dat is nog nooit eerder gebeurd sinds de geschiedenis van de metingen.
1: En op de A15 begint het alweer druk te worden. Rotterdam richting Maasvlakte tussen havens 5500, 5700 en afrit Oostvoorde. 5 kilometer, daar doe je 10 minuutjes langer over.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit aan de andere kant van de radio. Maar echt, ik heb gejuicht in de woonkamer gisteravond. Wat was het genieten, zeg. Feyenoord boekte een glorieuze 3-2 zege in de Champions League tegen het Italiaanse Como. En die Rotterdamse doelpunten, die klonken zo op Radio Rijnmond.
2: Luciano van Lente. Feyenoord een meter of 20 bij de goal vandaan. Sergio
3: is nog steeds draaien. Ja! Wat een goal! Wat een goal! Wat een goal! Sivai Zegio op aangeven van Van Lente uit de draai. 16 meter gebied. Wat een fantastische goal. 1-1.
2: De aanname daarvan Hans Moussa in de 16 inmiddels terug te winnen. Gaat naar binnen. Goed. Het schot daarvan. Hans
3: ja!
2: Moussa! Hoppa! Een hele goede paas van Diarra over de gehele breedte van het veld. De aanname van Hans Moussa en hij gaat naar binnen. En de rost hem in de korte hoek. En Feyenoord op 2-1. Mooi de passen weer bij Feyenoord, ook bij het verdedigen. En dan Hartz Moussa, die naar binnen toe kruipt. Ja, Hartz Moussa, de bal wordt aangeraakt.
3: Hij wordt aangeraakt, de plof binnen, de bal binnen. 3-1, 3-1. De grote Hartz Moussa show.
0: Ja, dat schijnt. Dennis en Dennis die doen dit alleen op koffie. Hè? Ze gebruiken verder geen drugs voor de duidelijkheid. En we gaan nog wel vaker terugblikken op die geweldige overwinning dus gisteren van Feyenoord op Como. 3-2 werd het. Maar er is meer aan de hand, hè Wendy?
1: Ja, zeker. Want het was echt een onrustige nacht in onze regio. Er waren explosies in Dordrecht en in Rotterdam. En er heeft een grote brand gewoed in Berkel en Roderijs. En daarover bellen we straks met de brandweer. En horen we onze verslaggever Jacke van Giessen.
0: En we hebben natuurlijk ook vandaag weer de Peter en Milou puzzel. Want Milou is nog even in Engeland. Wendy neemt de honneurs waar. Maar die puzzel die gaat onverminderd verder natuurlijk. Ben je nou al wakker? Geef dan even een teken van leven. Even een seintje via de Rijnmond-app. Vinden we altijd gezellig. Al is het maar een smiley of een duimpje of een goeiemorgen. Dan weten we in ieder geval dat je wakker bent. Draaien wij zo meteen die prachtige single van Zara Larsson. Pet Shop Boys komen eraan. Maar eerst, Jamie Miller. Dit is Baby Doll bij Peter en Wendy.

0: Jamie Miller, nieuwste single die heet Baby Doll bij Radio Rijnmond.
1: Ja, en Berkel en Roderijs heeft vannacht een brand gewoed in een loods van een autobedrijf aan de Noordeindseweg. En van het pand is weinig meer over. René van der Linden is woordvoerder namens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, beter bekend als de brandweer. René, goedemorgen. Wat is er vannacht gebeurd?
2: Goedemorgen. Ja, we kregen met exacte tijdstip dat schiet me nu even, maar zeg maar rond een uur of 3:30, 4:00 melding van een uitslaande brand aan de Noordeindseweg. Dat is inderdaad een bedrijf ook met auto's handelt. Het voorste gedeelte is het woonhuis en daarachter ook een stuk schuur. Volledig uitgebrand. Het was in 2024 is daar ook al brand geweest. Ze waren allemaal weer net aan het opbouwen. Mm-hmm. Maar dat kunnen ze nu inderdaad nog een keer gaan doen.
1: En er kwam ook veel rook vrij, hè? Waar is die rook naartoe getrokken?
2: Ja, er kwam inderdaad rook vrij bij iedere brand. En dat trok richting Zoetermeer. Daar kwamen ook diverse klachten vandaan bij de meldkamer van collega's van Haaglanden. Mm-hmm. Rook is altijd hinderlijk, maar het is vooral geur en stank geweest. En we adviseren uiteraard dan ook mensen om ramen en deuren te sluiten. Maar die rook is nu helemaal weg. De brand is geblust. Dus die stank die zal ook in de loop van de ochtend ook alweer weer verdwijnen.
0: Nu vertellen jullie natuurlijk altijd bij ons als eerste wat er is gebeurd. Het is een locatie, je zei het net al, waar 2 jaar geleden ook al een brand is uitgebroken. Toen werd daar een drugslab aangetroffen. En een auto met een omgekomen man erin. Hebben jullie bij het blussen van deze brand ook weer iets aangetroffen waarvan je zegt, hey, dat is verdacht?
2: Nee, gelukkig niet. Dat wisten we. We hebben natuurlijk ook heel goed gezocht dat we niet voor verrassingen kwamen te staan. Er wordt wel in de loop van de ochtend verder onderzoek gedaan door de politie naar waardoor deze brand heeft kunnen ontstaan. Hè? Want midden in de nacht, zo'n volledig uitstaande brand, dat roept vraagtekens op. En dat is nu verder ook aan de collega's van de politie om dat te gaan onderzoeken.
0: Je bevestigt dus, jullie hebben echt helemaal niets aangetroffen wat verdacht is.
2: Nee, zeg nooit nooit, maar we hebben echt goed gekeken. Die panden die zijn leeg, we treffen daar geen vreemde dingen in. Maar goed, bij daglicht zie je misschien toch iets meer. En dat is nu ook even aan de politie om dat goed uit te lopen.
1: Ja, René, we hoorden net in het nieuws, het is een druk nachtje geweest voor de brandweer. Hè? We hoorden over meerdere explosies in onze regio. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, ik heb dat inderdaad ook gehoord. En er was bijvoorbeeld aan de Industrieweg, ook in Berkel, was er een explosie en een wat kleinere brand. Ik begreep ook in Rotterdam, ook in de buurt van Overschie. Maar bij deze brand was er absoluut geen sprake van een explosie gevolgd door brand. Dat kunnen we echt wel uitsluiten.
0: Dankjewel, René van der Linden, woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ja, ik dacht dat je met pensioen was, maar het komt er maar niet van, hè, elke keer.
2: Ja, maar dit is mijn hobby nog, hè, zeg ik dan altijd maar.
0: Ja. Ja, zo is het inderdaad. Je hebt passie voor het vak, laten we het zo zeggen. En je doet het fantastisch.
2: Ja, leuke dingen doen, toch?
0: Dankjewel, René van der Linden, woordvoerder van de brandweer.

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met de Pet Shop Boys. En It's a Sin bij Peter en Wendy. En wat was het genieten, hè, gisteravond. Oh.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws uit de regio. Ja, en Feyenoord boekte gisteren echt een glorieuze overwinning. De eerste Champions League zegen van het seizoen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kwam wel op achterstand, maar maakte via Givay Zegiel al snel de 1-1.
2: Cristiano van Lente. Feyenoord een meter of 20 bij de goal vandaan. Zegiel is nog
3: steeds draaien. Ja!
4: Dit is op momenten train ik best wel veel, dus zeg maar, krijg hem vanuit Luus. En dan weet ik van oké, hij zit aan die kant, ik draai met mijn links. En meestal als je dan draait en je schiet snel, keeper staat meestal vast. In dat soort momenten, keeper. En als je dan nog een keer dribbelt, dan kan die keeper weer reageren. Maar in die eerste draai staat hij meestal vast. Dus volgens mij schoot ik hem direct, toch? Ja, uit die draai. En dat, dan weet ik dat hij vast staat en dan verdekt. Ja, dat, moeilijk tegen te houden.
0: Heb je zo'n mooie naam, dan heet je Luciano en dan word je Luus genoemd door je ploeggenoot. Dat zou ik toch minder vinden. Maar goed, jongen, een hele blije zegiel tegenover Ziggo Sport over zijn fenomenale Champions League doelpunt. Zijn eerste. En daarna werd het natuurlijk de grote Hartje Moussa show, waardoor Feyenoord in de slotfase zelfs op 3-1 kwam. Ook zijn ploeggenoten zijn onder de indruk van hem, van de prestaties van Anis Hartje Moussa. Maar ze houden hem wel met beide benen op de grond. Toch, Givay?
4: Anis. Ja, Anis is gewoon een speler, denk ik, uiteindelijk voor de top. Dat wij dit jaar nog over hem kunnen en mogen beschikken, dat is, daar zijn we erg blij mee.
5: Ja, dat moet je toch wel vaak tegen hem zeggen?
4: Nee, nee. Beide voetjes op de grond houden bij hem. Vaak tegen hem zeggen dat hij niet zo goed is. Dan wordt hij boos en dan is hij helemaal aan.
0: Ja, dan wordt hij boos en is hij helemaal aan. Al dus Givay Zegiel over de man of the match, Hartje Moussa. Uiteindelijk deed Komen nog iets terug in die wedstrijd en eindigde de wedstrijd in 3-2 voor Feyenoord. De eerste Champions League-overwinning dus voor de Rotterdammers. Ja, en dan kan je als trainer toch ook alleen maar tevreden zijn.
6: Redelijk hebben verdedigd. En, voor mij heeft hij alleen een aantal afstandsschoten gehad. Een paar steekballen die net niet aankwamen. Dus ik denk dat we wel de angel uit Como hebben gehaald. En voor ons natuurlijk een hele welkome overwinning. De eerste punten dit seizoen in de Champions League. En geeft dus ook vertrouwen om verder te gaan in dit toernooi.
0: Al dus trainer Gio na afloop. Zometeen blikken we ook nog terug met Rijnmond-presentator Frank Stout op deze heerlijke Champions League-avond in de Kuip.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl.

0: Prince en I Would Die For You bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: We zijn meteen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Nou, Feyenoord won gisteren dus met 3-2 van Como in de Champions League. Je hoorde het net al. Peter heeft al de hele ochtend een grijns van oor tot oor. Maar eens even kijken hoe de andere kenners kijken naar die winst. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
5: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
4: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
4: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: In de donkerste dagen van het jaar schittert één plek feller dan ooit. Het Ashton Brothers Kerstcircus in Rotterdam Ahoy. Een feest vol magie, humor en verwondering voor de hele familie.
8: Ashton Brothers Kerstcircus. Een klein wonder in de kerstvakantie. Kerstcircus.nl.
9: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok. Plof neer bij het bankhangconcert. Kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
1: Het is 6:45 en je bent bij Rijnmond. Je krijgt van mij meteen een blik op de weg. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne staat 5 kilometer file. Daar doe je een kwartier langer over. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer. Daar doe je 30 minuten langer over. En dan de N218 Spijkenissen richting Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 3 kilometer, 10 minuutjes vertraging.
0: En stevenen we vandaag af op de 20 graden en daarmee dus ook een weerrecord. De 126e warme dag van het jaar. Het kan zomaar gebeuren vandaag, of niet? Steven van der Gijzen, goedemorgen.
10: Nee, goedemorgen. Nou, dat heb je inderdaad keurig bijgehouden, Peter, want het ziet er vandaag weer goed uit. We krijgen een mooie najaarsdag met veel zon. Het blijft ook overal droog. Wel krijgen we in de loop van de dag ook wat gezelschap van bewolking, maar tot regen komt het niet. En we hebben te maken met een zuidenwind. En die voert inderdaad hele warme lucht aan voor de tijd van het jaar. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen toch wel weer dus 20 graden. Zitten we ruim boven de norm van een graad of 15. Morgen, Peter, dan gaat het veranderen. Maar hoe dat zit, dat vertel ik uiteraard zometeen.
0: Nou, dat is goed om te horen. Het is overigens niet zo dat ik zelf heb zitten turven, hoor. Ik neem niet jouw werk over. Dat ik denk van, hey, nummer 126 of zo. Dat doe ik niet. Daar zijn jullie voor, hè, voor de duidelijkheid.
10: Zeker weten, maar het scheelt wel. Heel goed.
0: Ja, oké, heel goed. Het is 6:30 precies, Radio Rijnmond. Met het laatste nieuws. En dat krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. In Berkel en Roderijs is vannacht een boerderij met een loods van een autobedrijf aan de Noordeindse weg volledig uitgebrand. Het is al de tweede keer in 2 jaar tijd. De vorige keer werd in de pand ook een drugslab gevonden en een auto met een lichaam erin. De brandweer die wist dat natuurlijk ook.
11: We hebben natuurlijk ook heel goed gezocht dat we niet voor verrassingen kwamen te staan. Er wordt wel in de loop van de ochtend verder onderzoek gedaan door de politie. Maar waardoor deze brand heeft kunnen ontstaan. Hè? Want midden in de nacht, zo'n volledig uitstaande brand, dat roept vraagtekens op. En dat is nu verder ook aan de collega's van de politie om dat te gaan onderzoeken.
2: In Rotterdam-Spaanse Polder was vannacht een explosie bij een fruitbedrijf. Gisteren gingen bij datzelfde bedrijf nog 4 vrachtwagens in vlammen op. De explosie was rond een uur of 3. Gisteren liet het personeel van het fruitbedrijf aan Rijnmond weten dat op beveiligingscamerabeelden te zien was dat iemand in de nacht ervoor dus een explosief had neergelegd bij het pand van de buren. En Feyenoord won gisteren voor het eerst in de Champions League dit seizoen. Como ging in de Kuip met 3-2 onderuit. Maar hoe kijken de andere media naar die overwinning? Nou, de Telegraaf denkt dat het een voorbode kan zijn voor een mooi en succesvol seizoen. Zeker nu de directie erin is geslaagd dat spelers als Reed en Hartsmoussa zijn gebleven. Voetbal International trekt de conclusie dat je vooral met veel plezier kijkt naar dit Feyenoord. De ploeg speelt aantrekkelijk. Bepaalde spelers maken grote sprongen. En het AD is vooral positief over de andere doelpuntenmaker, Zegiel. De krant zegt dat hij steeds meer op een sensatie begint te lijken. Overigens zat hij er gisteravond wel goed doorheen en moest hij een flesje augurkensap drinken om de wedstrijd uit te kunnen spelen. En de speler zelf zegt erover: dat is niet lekker.
0: Nee, klopt. En dan denk je van, nou, dan kan hij vanavond misschien een wijntje drinken na zo'n wedstrijd. Vergeet het maar. Want, zei hij, het vizier gaat meteen weer op de wedstrijd tegen Telstar aankomende zaterdag. Maar dat zegt iets over de drive die gasten hebben. En ook het familiegevoel. Ze streden voor elkaar. Ze gingen echt voor elkaar door het vuur. Ik vond het zo mooi.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik moet nog steeds, het is al meer dan een seizoen, maar nog steeds wennen dat je eerst de Champions League speelt en het weekend daarna tegen Telstar.
0: Ja, dat moet voor die spelers helemaal wennen zijn. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Angelique Kidjo, maar eerst Joss Stone en Super Duper Love voor je.

0: Het is 6:06. Joss Stone hoorde je en Super Duper Love. En we zijn nog steeds op zoek naar een vroege vogel. Dus ben je al wakker op dit moment? Geef dan even een teken van leven. Even een seintje dat je al wakker bent. De Rijnmond-app staat voor je open. Rechtsboven de Apples-button. En dan kom je zo bij ons in de studio. Al stuur je maar een goeiemorgen of een smiley. Dat vinden we hartstikke gezellig.
1: In Berkel en Roderijs heeft vannacht een brand gewoed in een loods van een autobedrijf aan de Noordeindseweg. Van het pand is weinig meer over. Dat hoorden we net van René van der Linden, woordvoerder van de brandweer. En opvallend is dat op die plek eerder ook een brand is uitgebroken, waarna een drugslab en een lichaam werd gevonden.
0: Onze verslaggever Jacco van Giessen is daar op dit moment bij die brand aanwezig. Ja, die brand is inmiddels zo goed als onder controle, lijkt me. Jacco, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Nou, het is, de brandweer is bijna vertrokken. Die is weer ingerukt. En ook de straat, de weg, die is niet langer gestremd. Dus het verkeer kan er weer gewoon overheen. Dus ja, alles is weer bijna terug naar normaal, zou je kunnen zeggen. Maar ja, het is natuurlijk niet normaal wat er vannacht is gebeurd. Want er was toch een enorme brand. Ik zie een karkas van een boerderij. Het hele dak is eruit. En rondom die boerderij, daar staan allerlei auto's. En die zijn ook voor een deel verbrand, heb ik gehoord.
0: Ja.
2: Dat is een flinke gebeurtenis vannacht.
0: Ja, en wij spraken over met de veiligheidsregio. Wendy zei dat al net met de brandweer, René van der Linden. En die zei al dat er dus 2 jaar geleden een brand had gewoed. En dat ze dus op zoek waren naar verdachte omstandigheden. Of zaken die wijzen op een soort gelijk incident. Want toen werd er een lichaam aangetroffen in een auto. En werd er ook een drugslab aangetroffen daar. Hij zei het volgende daarover.
3: We hebben natuurlijk ook heel goed gezocht dat we niet voor verrassingen kwamen te staan. Er wordt wel in de loop van de ochtend verder onderzoek gedaan door de politie naar waardoor deze brand heeft kunnen ontstaan. Hè? Want midden in de nacht, zo'n volledig uitstaande brand, dat roept vraagtekens op. En dat is nu verder ook aan de collega's van de politie om dat te gaan onderzoeken.
1: Ja, en Jacco, bij die eerdere brand, jij was daar ook bij, hè, als verslaggever?
2: Klopt, ja. En dat was niet in die boerderij, maar er was een schuur daarnaast. Dat was in april 2024. In die schuur bleek een cocaïnewasserij te zitten. En tijdens die brand waren 2 mannen er vandaan gevlucht. Maar de volgende auto, de volgende ochtend wordt in een uitgebrande auto het lichaam gevonden van de 20-jarige Youssef uit Rotterdam. En zijn lichaam werd ontdekt door de 13-jarige zoon van de eigenaar van de schuur. En daarom is het natuurlijk ook een beetje een pijnlijk verhaal destijds werd dat lichaam niet tijdens het blussen gevonden. Pas de volgende dag bleek dat daar toch iemand was overleden.
0: Ja.
2: Het was dus een cocaïnewasserij. Er zijn ook mannen veroordeeld. Ook omdat het werd aangerekend dat ze gevlucht zijn zonder hulp te halen voor de Youssef, die dus bij die brand om het leven kwam.
0: Jeetje, Mina, zeg, wat een verhaal. Dat was dus 2 jaar geleden, nu opnieuw een brand. Nou, zodra er nieuws is, dan hoor je dat uiteraard als eerste op Radio Rijnmond en op Rijnmond.nl. Je hoort de verslaggever Jacco van Giessen.

0: Prachtige stem heeft hij toch, Teddy Swims. Perfect Man. En wat gebeurt er veel trouwens? We moeten nog terugblikken op Feyenoord. Maar we hebben ook die explosies die vannacht plaatsvonden. Een reeks van explosies. Een brand die plaatsvond. Dus er gebeurt van alles bij ons in de regio.
1: Ja, en het wordt vandaag misschien wel 20 graden. Dus je verwacht het niet. Maar de oliebollenkramen gaan vanaf vandaag ook weer open. Ja. En ook die van Mo en Daisy, die bekend zijn geworden van het RTL 5-programma 010 Rotterdam. En ze hadden nog meer goed nieuws, want in dat televisieprogramma konden we zien dat ze een vurige wens hadden om vader en moeder te worden, maar die was nog na hele lange tijd niet vervuld.
2: Klopt, ja. Nou, al 8 jaar.
1: 8 jaar?
0: Ongelooflijk. Ja, ja. 8 jaar hebben jullie erover gedaan?
2: Ja, Mo en ik zijn dit jaar 10 jaar samen. Ja. En inderdaad, we waren 8 jaar bezig. En dit jaar is het eindelijk gelukt.
1: Ik heb het eindelijk. Superfijn. Wat een mooi nieuws.
0: Ja, dat is zeker mooi nieuws.
1: Hoe voelt dat? Hoe voelt het om te weten dat je straks moeder wordt?
2: Ja, ik ben zo... Ik word alweer... Sorry. Nee, we zijn echt zo ontzettend gelukkig en dankbaar dat het eindelijk gelukt is. En ik weet gewoon dat we gewoon de allerleukste ouders ever gaan worden.
0: Ja, nou, mooi zeg.
2: En ik ben heel trots dat er een oliebollenopvolger komt.
0: Ja, een kleine oliebollenbakker. Hey, hoe hebben jullie het gedaan? Ik bedoel niet in dat opzicht, maar hoe hebben jullie het uiteindelijk aangepakt? Want 8 jaar, dan ga je ook uitwijken naar andere methodes, denk ik, op een gegeven moment, of niet?
2: Ja, klopt. Ja, we hebben wel hulp erbij gehad.
0: Ja, dus ik kan me voorstellen. Ja.
2: Ja. Zo. Maar goed, hè, de uitkomst, je moet nooit opgeven. Dat is in ieder geval onze wijze les die we kunnen meegeven. En altijd dankbaar blijven.
0: Nou, dat is inderdaad zo. Want hoe ver ben je en hoe voel je je?
2: Ik ben vandaag precies 21 weken. Dus ik ben al net iets over de helft.
0: Ja.
2: En ik ben eind februari uitgerekend. Dus precies na de oliebollen even nog een klein maandje rust. En dan mogen we onze baby verwelkomen.
0: Dan komt die kleine oliebol ter wereld. Dat is toch fantastisch. Mo en Daisy, de oliebollenbakkers van Rotterdam Centraal. Die dus in verwachting zijn. En wij zijn ook in verwachting van een nieuw seizoen van 010 Rotterdam. Waar zij dan weer in zitten natuurlijk. Maar de oliebollen die worden dus vanaf vandaag verkocht. Waar ben jij trouwens fan van? Wat is jouw favoriete oliebol?
1: Ja, oliebol met krenten en met heel veel poedersuiker.
0: Echt waar?
1: Ja, ik heb er echt al helemaal zin in.
0: Die krenten. Ja, ik ben van team zonder krenten.
1: Nee joh.
0: Jawel. Jawel.
1: Dat is hartstikke saai. Zonder krenten, dat is toch geen oliebol?
0: Ja, maar ik vind die krenten altijd zo'n beetje zo zuurig. Ik weet niet, dat vind ik dan weer minder. Dat verpest eigenlijk de oliebol. De oliebol zelf, zo als die knapperig is en dan dat je hem echt zo hoort kraken
1: in je
0: mond.
1: Ja, en dan zo lekker warm van binnen.
0: Ah, dat vind ik fantastisch
1: inderdaad.
0: Maar
1: wel met krenten.
0: Echt van de krenten, ja?
1: Ja, zeker.
0: Ik ben wel benieuwd, we willen onze luisteraars natuurlijk ook altijd wat beter leren kennen. Ben je nou team Wendy en ben je van de krenten? Of ben je van team Peter en ben je zonder de krenten? Ik ben heel erg benieuwd. Hoe eet jij je oliebol? En misschien ben je wel van de Dubai Bol of een hele andere oliebol. Het kan allemaal, de wolkenbol bijvoorbeeld. Hallo.

0: Chris Norman. Stumbling In, later nog gecoverd door Surreal. En dan, als je het gezellig hebt, is het zomaar 7:10 voordat je de erger hebt. En dit kan gewoon niet waar zijn, maar iedereen is team Wendy. Iedereen gaat voor de oliebol met krenten.
1: Verbaas je dat?
0: Nou, dat verbaast me zeker, want ik heb bijna het idee van waarom worden er überhaupt oliebollen zonder krenten verkocht, als ik onze steekproef zie hier. Brandy zegt met krenten en liefst nog met sucade en ander gedroogde fruitsnippers. Die ken ik dan weer niet. Chantal die zegt, goedemorgen, een warme oliebol met krenten en poedersuiker. Ruud die zegt, ik ben ook team Wendy. En dan degene die mijn broer op oudejaarsavond bakt. Eerder neem ik ook geen oliebol. Dus dat is voor hem echt het start zijn van vanaf nu mag je echt een oliebol. En Brian die zegt, Peter, ik hou veel van je. Maar een oliebol is met krenten. Je koopt toch ook geen tv die in het plastic blijft zitten?
1: Ja, dan ben je een hele goede vergelijking.
0: Ja, vind ik ook een hele goede vergelijking, inderdaad. Dankjewel voor je bericht. Maar ik vind het wel zorgwekkend, want je kan wel inpakken met je oliebollenkraam zonder krenten.
1: Ja, dat lijkt me ook, ja. Irma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ben jij team krenten of team geen krenten?
2: Team krenten.
1: Kijk.
2: En dan heerlijk met poedersuiker. Ja. En wat dan ook is, dat je hem lekker krakend wordt. Ja,
1: ja precies.
0: Ja, daar zijn we het allemaal over eens.
1: En Irma, vandaag kan het, hè? Sta jij vandaag al voor die kraam, voor de eerste oliebollen?
2: Ja, ik ga dadelijk eventjes wat boodschapjes doen. En dan om 11:00 ga ik eventjes bij de kraam even 1 oliebol halen. Of 2. Want ik ga er ook alleen.
1: Ah, dat is lief.
0: Je partner Bram mag er ook wel
1: een. En waar is dat? Waar staat die kraam van jou?
2: In Schiphoek.
1: Oh ja. Oh, wat heerlijk.
2: Op de peppel weg.
1: 11:00, ja, kopje koffie, oliebol erbij.
2: Ja, absoluut.
0: En wat doe je verder in het dagelijks leven?
2: Ik ben gepensioneerd. Ja, nou, een beetje vrijwilligerswerk. Ik heb een wandelgroep op woensdagmorgen. Ik ga mijn kleinkinderen uit school halen. Bram mag er aan zitten.
0: Nou, wat gezellig zeg. Je hebt zoveel te doen volgens mij. Je hebt haast geen tijd om die oliebol te halen. Maar je gaat het wel doen vandaag. Vandaag staat ze voor het eerst weer voor die kraam om die oliebol te veroveren. Hartstikke goed. Hey, nou, doe je partner Bram ook de groeten.
2: Ja, doe ik. En mag ik nog even wat over Feyenoord zeggen?
0: Ja, natuurlijk mag je wat over Feyenoord zeggen, lieve schat.
2: Ik vond ze geweldig gisteravond. Het lijkt me of het ballenartiesten gaan worden.
0: Wat echt, hè?
2: Een leuke dingen doen ze met die bal.
0: Ja.
2: Eentje die haalde zijn benen achter en die kreeg die bal op zijn schoen. Ik denk, wat is dit, jongens? En
0: ja.
2: En Moussa is echt een fantastische speler.
0: Ja, het is af en toe echt acrobatisch, hè? Ja, vasthouden. Of verkopen voor, 60 miljoen. Niet verkopen, zeg jij.
2: Nee, zeg je ook niet.
0: Nee, zo, die was ook zo goed, hè? Oh, wat
2: die
0: hebben we genoten
2: zo.
0: Gisteren.
2: Dat is echt een teamleider eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Ja, het is echt genieten met een hoofdletter G. Echt fantastisch met de hoofdletter F van Feyenoord.
2: Zo is het.
0: Hey, we gaan je uitroepen tot onze vroegste vogel vandaag. Daar komt hij aangefladderd.
2: Oh.
0: Ik ben benieuwd hoe hij eruit ziet vandaag. Het is spannend. Daar komt hij. Ja!
1: Heb je hem?
2: Ja, ik heb hem.
0: En hoe ziet hij eruit?
2: Ja, rood-wit met een zwart broekje.
0: En wat kan die jong leren met die bal? Ongelooflijk. Hey, fijne dag.
2: Ongelooflijk.
0: Doei, hoi. Dit is van Dikhout.

0: van Dikhout is stil in mij. En het was ook heel stil in mijn team. Maar ik moet zeggen, ik heb nu eindelijk reacties van mensen die in mijn team zitten. Namelijk krentenbollen zonder krenten eten. Peter die zegt, heerlijke oliebol Peter, want anders heet het toch een krentenbol, zegt hij erbij. En Sophie die zegt, ik wil ook echt ik zweer bij een oliebol zonder krenten.
1: Nou fijn, je hebt ook een paar mensen in je team.
0: Ja, het staat inmiddels 15-2 of zo. Maar toch,
1: ja, en ik weet niet of jij een beetje van spelletjes houdt, maar er is nu een speciaal spel ontwikkeld voor mensen met Alzheimer.
0: En over spellen gesproken, wij gaan ook weer de Peter en Milou puzzel spelen. Zometeen rond 19:30 hoor je hem voorbij komen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. Haha, de griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
7: De lekkerste oliebollen van Rotterdam en omgeving vind je bij oliebollenkraam Richard Visser op de Heemraadsingel in Rotterdam.
8: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
9: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
8: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
10: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
8: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
0: Het is bijna 7:00. Dit is Radio Rijnmond. Goedemorgen. Zometeen Morgan Wallen. Kim Wilde staat ook alweer te trappelen. Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
11: Goedemorgen. In Berkel en Roderijs is een gebouw van een autobedrijf volledig uitgebrand. Dat gebeurde vannacht uit de Noordeindse weg. Het vuur ontstond rond 14:45. Er kwam veel rook vrij en die trok richting Zoetermeer. Van het pand is maar weinig over, zegt verslaggever Jacco van Giessen.
12: Ik zie een karkas van een boerderij. Het hele dak is eruit. En rondom die boerderij, daar staan allerlei auto's. Ja, die zijn ook voor een deel verbrand.
11: Op hetzelfde terrein was 2 jaar geleden ook al eens brand. Toen was er op het terrein heel wat aan de hand, zegt Van Giessen.
12: In die schuur bleek een cocaïnewasserij te zitten. En tijdens die brand waren 2 mannen er vandaan gevlucht. Maar de volgende auto... De volgende ochtend wordt in een uitgebrande auto het lichaam gevonden van de 20-jarige Youssef uit Rotterdam. En zijn lichaam werd ontdekt door de 13-jarige zoon van de eigenaar van de schuur.
11: Iets voordat de brand uitbrak aan de Noordeindseweg afgelopen nacht was er ook een explosie aan de Industrieweg in Berkel. Of er een verband is tussen de 2 gevallen is nog niet duidelijk. In Rotterdam-Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om hetzelfde bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Dat bedrijf zit aan de Vlaardingweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden de medewerkers dat op camerabeelden was te zien dat iemand ook een explosief had neergelegd bij het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Feyenoord heeft het Champions League-duel tegen Como gewonnen met 3-2. In de Kuip scoorden ze Giel en 2 keer Hartsmoussa. Vorige maand ging Feyenoord voor de eerste wedstrijd naar Barcelona en ging met 5-1 onderuit.

0: Spanje voor de wedstrijd tegen Real Betis uit Sevilla. Dan nog het weer. Veel zon, het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. 20 graden en dat is best zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond bewolkt, morgen begint droog met plaatselijk wat zon, maar in de middag enige tijd regen en dat wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog een blik op de weg. Want het begint alweer een beetje drukker te worden. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 5 kilometer. Sta je 5 minuten in de file. De A15 Rotterdam richting Maasvlakte tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer. Doe je een kwartiertje langer over. En dan de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15 3 kilometer. Doe je een kwartier langer over en dat komt door een ongeluk.
2: En zet je radio zo meteen lekker hard. Want dan draaien we Marco Schuitmaker. Hoe lekker is dat?
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
3: Met Peter en Wendy.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostoren. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostoren. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
6: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Klinkt lekker hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Dit is Radio Rijnmond.
17: Eruit!
3: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: Kim Wilde en Never Trust a Stranger. En die oliebollen-discussie die gaat maar door, hè, via de Rijnmond-app. Ben je team Wendy en ben je van team met krenten? Of ben je team Peter, team zonder krenten? Nou, Dirk die weet het wel. Die zegt, toen ik zelf nog oliebollen bakte, moest dat met krenten, rozijnen, sucade en gesnipperde appel. Dus een krentenloze oliebol komt niet op mijn bordje.
1: Heel goed.
0: En de kramen gaan vandaag open voor de duidelijkheid. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Ja, het is donderdag. Je bent al ruim over de helft richting je weekend.
0: En je kunt deze donderdag glans geven op de magische 93.4 FM met Peter en Wendy vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Opnieuw wordt het een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag wel wat bewolking, maar het blijft overal droog. Temperatuur komt uit op misschien wel 20 graden.
1: En de langste file op dit moment staat op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Tussen afrit Briele en afrit Oostvoorne. 5 kilometer doe je een klein kwartiertje langer over.
0: En aan de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is een flinke brand uitgebroken in een boerderijloods waarin een autobedrijf is gevestigd. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling in de omgeving. En in 2024 was er ook een brand. Toen werd er een drugslab aangetroffen en vond de politie uiteindelijk een lichaam in een auto.
2: We hebben natuurlijk ook heel goed gezocht dat we niet voor verrassingen kwamen te staan. Er wordt wel in de loop van de ochtend verder onderzoek gedaan door de politie naar waardoor deze brand heeft kunnen ontstaan. Hè? Want midden in de nacht, zo'n volledig uitslaande brand, dat roept vraagtekens op. En dat is nu verder ook aan de collega's van de politie om dat te gaan onderzoeken.
0: Aldus woordvoerder van de brandweer René van der Linden.
1: En verschillende Amerikaanse staten duiken de rechtbank in om OpenAI, de maker van ChatGPT, aan te pakken. Want ze vinden dat de populaire chatbot gevaarlijk is en onvoldoende bescherming biedt aan jonge gebruikers en hun privacy.
0: Ja, en Feyenoord boekte natuurlijk een glansrijke 3-2 zege op het Italiaanse Como, de nummer 7 in de Serie A in de Champions League. Zegiel en Hartz Moussa die scoorden namens Feyenoord. Was ook nog een eigen doelpunt. Hartz Moussa kroonde zich vervolgens tot de man of the match. Zag ook zijn ploeggenoot Givai Zegiel. Toch, Givai?
3: Anis. Ja, Anis is gewoon een speler, denk ik, uiteindelijk voor de top. Dat wij dit jaar nog over hem kunnen en mogen beschikken, dat is, daar zijn we erg blij mee.
4: Ja, dat moet je toch wel vaak tegen hem zeggen?
3: Nee. Beide voetjes op de grond houden bij hem. Vaak tegen hem zeggen dat hij niet zo goed is. Dan wordt hij boos en dan is hij helemaal aan.
1: En ben jij een spelletjesmens? Blijf dan zeker hangen, want Michiel de Wit heeft een nieuw familiespel bedacht en de opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk onderzoek naar dementie.
0: Ook lekkere muziek onderweg. Wes komt eraan met Alane en Marco Schuitmaker met zijn grootste hit. Die staat ook alweer te trappelen. Maar eerst Morgan Wallen. Dit is Love Somebody bij Peter en Wendy op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.

0: Voor de mensen die meekijken via de livestream en via de Rijnmond-app. Wes Alane hoorde je. En ondertussen voert onze collega Wendy een soort van exotische dans uit.
1: Ik vind het zo'n heerlijk nummer. Dan kan je toch gewoon niet stil blijven zitten.
0: Nee, ik zie het inderdaad. Wel heel leuk.
1: Hey Peet, hou jij een beetje van spelletjes?
0: Ik hou wel van spelletjes spelen, maar ik vind het leuk om ze te bedenken. Bijvoorbeeld voor de radio, weet je wel. En ik heb laatst thuis, en heb ik echt een tip voor de mensen thuis. Huh? Ik heb laatst een eigen kwartetspel gemaakt. Samen met mijn zoontje.
1: Oh?
0: Dus pen en papier, potloden en stiften en weet ik veel. Alles op tafel, van die kaartjes gekocht en zo. En allemaal op maat geknipt. En dan een eigen kwartetspel.
1: Met een bepaald thema?
0: Met tekeningen, allemaal categorieën. Opa's en oma's. Dus dat is hartstikke leuk. Dan ben je aan het spelen. Mag ik van jou van de opa's en oma's? Oma Joyce.
1: Oh, ja.
0: Mag ik van jou van de gekke familieleden, tante Sjaan, weet je, allemaal dat soort dingen. Het is zo leuk om te doen.
1: Wat leuk, joh. Ja, en bordspellen zijn natuurlijk ook ontzettend gezellig om te doen. Maar niet alleen maar gezellig, want ze kunnen het brein ook scherp houden. En spellenmaker Game & Biz heeft een heel bijzonder spel gelanceerd. Namelijk Lost & Found. En aan de telefoon Rotterdammer en maker en dus bedenker van het spel, Michiel de Wit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Lost & Found, wat is het voor spel? Hoe werkt het?
2: Ja, het is een geheugenspel. Het lijkt een beetje op memory, alleen moet je samenwerken in plaats van dat je tegen elkaar speelt. Dus als je niet zo goed geheugen hebt zoals ik, dan is het ook een leuk spel, omdat je niet per se de beste hoeft te zijn in dingen onthouden.
1: Oh, memory, maar dan als team. Maar hoe help je elkaar dan? Ja.
2: Nou ja, je probeert dus, het gaat over vergeetachtigheid en dingen kwijtraken. En er liggen dus allemaal dingetjes op tafel, kaartjes met dingetjes erop, hè, sleutels of een bril of in je portemonnee.
1: Mm-hmm.
2: En die liggen allemaal door elkaar heen. En het advies is altijd, leg die dingen allemaal bij elkaar, dan weet je waar je ze moet vinden. Daar hou ik mezelf ook altijd aan. En je probeert dus samen om die dingen die onzichtbaar op tafel liggen, toch weer in de goede volgorde terug te leggen. Zodat je terug gaat vinden. En dan moet je mee samenwerken.
1: Oh ja, zonder dat je dus tegen elkaar mag praten.
2: Ja, precies. Dus je kan wel allemaal even twee kaartjes bekijken, zoals bij Memory. Ja. En je mag ze ook wel omwisselen, maar je mag niet vertellen wat je ziet.
1: Ah ja, wat goed. En want je zegt het al, hè, je moet dingen onthouden. Het is ook echt gekoppeld aan een serieus doel, want de opbrengst gaat naar onderzoek naar dementie. Waarom vind je dat belangrijk?
2: Ja, nou ja, ik heb jammer genoeg zelf van behoorlijk dichtbij meerdere mensen zien wegkwijnen aan Alzheimer. Echt ook op jonge leeftijd.
1: Mm-hmm.
2: Dus voor mij is dat echt een nare ziekte. En ik weet ook dat 1 op de 5 mensen die ziekte krijgt. Dus ik maak me er ook altijd wel een beetje zorgen om.
1: Mm-hmm.
2: En toen we begin dit jaar contact kregen met Team Alzheimer, toen kwam het idee dus ook op om daar een fundraiser spel voor te maken.
0: Mooi.
2: Natuurlijk.
0: In het spel draait het ook om herkenning en dingen terugvinden, zei je al. Wat direct natuurlijk aansluit bij adviezen rondom dementie. Hoe hebben jullie die medische inzichten verwerkt in dit leuke bordspel?
2: Ja, het mooie is dat Team Alzheimer dus oorspronkelijk is gekoppeld aan het Amsterdams Medisch Centrum. En dat is een soort van spin-off stichting waar young professionals dus allerlei projecten opzetten om geld in te zamelen. En die hebben dus ook al die kennis. Dus die wisten ook echt te vertellen waar mensen hun spullen kwijtraakten. Je ziet op het spel bijvoorbeeld een illustratie in de voorkant van een wasmachine waar dan allemaal dingen uitkomen. Een telefoon of sleutels, gekke dingen. Maar dat zijn ook echt uit het leven gegrepen dingen. Dus je ziet ook in het spel bijvoorbeeld een vaas met een paar sokken erin. Ja, en dat zijn dingen die ze echt gewoon terugzien in de dagelijkse praktijk.
0: Wat grappig zeg. En waar kunnen we het spel halen tot slot?
2: Je kunt het online kopen bij teamalzheimer.nl en Donner heeft het bijvoorbeeld.
0: Dankjewel. Je hoorde Michiel de Wit, Rotterdammer, geboren en getogen daar van Game & Biz over het Lost & Found spel, waarvan de opbrengst dus wordt gedoneerd aan onderzoek naar dementie. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Marco Schuimmaker, Engelbewaarder bij Radio Rijnmond. En zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datum. En met ongetwijfeld meer over die brand in Berkel en Roderijs. En we gaan weer puzzelen. De Peter en Milou puzzel komt eraan.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
7: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
10: Jouw bedrijfsevent over een andere boeg? Ontdek Z-Eventships. Elektrische schepen voor jouw borrel, meeting of bedrijfsfeest. Volledig verzorgd op het water. Z-Eventships.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ben jij net als ik mantelzorger? Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. De dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Wil je weten wat er bij jou in de buurt wordt georganiseerd? Kijk op mantelfoon.nl of bel naar 0800 777 3333.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
14: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
15: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
16: Het is 7:58. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. En je krijgt van mij de drie langste files op dit moment in de regio. De A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Tussen havens 5500, 5700 en afrit Oostvoorne 5 kilometer. Nog 7 minuutjes vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer, daar doe je 10 minuutjes langer over. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, een dikke 5 minuten vertraging.
0: En dan gaan we naar Hellevoetsluis, naar onze weerman Steven van der Gijzen. Steef, wat brengt deze dag? Goedemorgen.
17: Een hele goede morgen. Nou, we krijgen vandaag een mooie najaarsdag. Vrij veel zonneschijn. Wel krijgt de zon in de loop van de dag ook gezelschap van bewolking, maar het blijft droog. We hebben te maken met een matige zuidenwind en die voert warme lucht aan. Vanmiddagtemperaturen opnieuw zo rond de 20 graden, daar waar 15 graden normaal is voor deze tijd van het jaar. Nou, morgen wordt het toch wel anders. Er is veel bewolking. Plaatselijk nog een streepje zon, maar in de loop van de ochtend en zeker morgenmiddag dan gaat het vanuit het westen af en toe wat regenen. Voor de regen uit wordt het nog 19 graden, maar in de middag daalt de temperatuur morgen naar een graad of 16 bij een aantrekkende naar noordwest draaiende wind. Nou, in het weekend, Peter, hebben we een steeds dikkere jas nodig. Maar hoe fris het precies wordt, dat vertel ik in het volgende uur.
0: Dankjewel, je hoorde Steven van der Gijzen, onze weerman. En het is precies 19:30, tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In Berkel en Roderijs is vannacht een boerderij met een autobedrijf volledig uitgebrand. Dat gebeurde aan de Noordeindse weg. Het was niet de eerste keer dat daar brand was, zegt de veiligheidsregio.
19: 2024 is daar ook al brand geweest. Ze waren allemaal weer net aan het opbouwen. Ja, dat kunnen ze nu inderdaad nog een keer gaan doen.
18: Ja, bij die vorige brand werd in het pand een drugslab aangetroffen. Ook stond er een auto in de loods die met een lichaam erin. Daarvoor werden destijds twee mannen aangehouden. Die zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Dit keer is er niets aangetroffen. getroffen, zegt de brandweer. Op iedere plek in de regio zijn vannacht explosies geweest. In Rotterdam-Spaanse polder bij een fruitbedrijf, waar gisteren ook al 4 vrachtwagens in vlammen opgingen. In Krooswijk was een explosie bij een portiekflat aan de Robbersstraat. In Dordrecht heeft brand gewoed bij een huis aan de straat De Molen de Goliath, nadat er ook een klap was gehoord. Op een veiling in Londen zijn miljoenen betaald voor een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky. Het werk Die Boente Leben hing tientallen jaren in een museum in München, maar bleek in de Tweede Wereldoorlog te zijn gestolen door de nazi's en werd later teruggegeven aan de erfgenamen. En nu kwam het dus onder de hamer.
20: 20 miljoen. 21 miljoen, back with Catherine. 22. 500.000. 23. 26 miljoen. En selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 miljoen pounds. Congratulations.
18: Voor 27 miljoen pond verkocht, dus dat is omgerekend zo'n 32 miljoen euro.
0: Heerlijk.
18: Je zou het hier binnen zak hebben.
21: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen de police. Eerst David Bowie, Let's Dance.

0: David Bowie, Let's Dance bij Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Ja, Milou is een paar dagen in Engeland, maar dat weerhoudt ons er niet van de Peter en Milou puzzel te spelen natuurlijk. En jij kunt weer meedoen. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht tegenwoordig, maar we hebben wel heel speciale hier liggen voor
2: ja,
0: je.
2: Ja, echt een hele speciale met Sudoku, Sudoku Extreme, woordzoeker, kruiswoord, Zweedse puzzel, echt van alles.
0: En je hoort elke dag een andere puzzel, geregeld ook andere categorieën. En aan jou dan de taak om de puzzel van vandaag op te lossen en het goede antwoord door te geven via de Rijnmond-app. En het is vandaag wel weer een taaie puzzel, want wie heeft hem bedacht? Dat is de vrouw tegenover mij met het blonde haar, namelijk Wendy Hoogendijk. Wendy, wat heb je gedaan?
2: Ja, ik ben echt helemaal losgegaan dit keer. Ik vind hem echt leuk, maar ook moeilijk, denk ik. Want je hoort zometeen 3 nummers en in die nummers zitten kleuren verstopt. En die hebben wij er natuurlijk uitgehaald. Wat zijn die kleuren? Dat is eigenlijk de eerste vraag, maar het wordt nog leuker, want daarna, waar het eigenlijk echt om gaat, de grote vraag: welke vlag zoeken we? Dus de kleuren uit de nummers vormen samen een vlag.
0: Ja, ook die volgorde, hè?
2: Precies.
0: De volgorde van die kleuren. Dus het is natuurlijk niet de Nederlandse vlag, maar stel het is rood, wit, blauw.
2: Ja.
0: Dan weet je, je hoort eerst rood, dan wit en dan blauw. Maar dat is natuurlijk niet.
2: Dat
0: dus
2: is
0: de kleuren die het wel zijn,
2: vlag.
0: Die moet je raden en doorgeven via de Rijnmond-app. De kleuren zitten dus verstopt in de nummers.

0: En toen was het afgelopen. Heb je enig idee welke kleuren dat waren? Zullen we nog één keer laten horen? Misschien is die toch wel een beetje te snel gegaan. Laten we hem nog één keer horen. Want zeker die eerste is misschien moeilijk, hè? Even kijken of ik hem hier nog heb.
1: We krijgen al antwoorden van de kleuren, maar we zoeken dus de vlag die daarbij hoort.
0: Ja, precies. De vlag. Welke vlag hoort erbij? Look at me.

0: Welke vlag hoort hierbij? Je hoort dus drie kleuren. Welke kleuren zijn dat? En welke vlag vormen die kleuren tezamen?
1: De Peter en Milou Puzzel.
0: Heb je enig idee dat Heimond App staat voor je open rechtsboven de App ons button?

0: Dat is de laatste keer dat jij een spelletje hebt bedacht, hoor, Wendy. Ongelooflijk. Hoe kan je een spelletje zo verzieken? Nee, valt reuze mee. Maar je moet even eerlijk vertellen wat er aan de hand is.
1: Nou, ja. Nou, er zijn gewoon meerdere antwoorden mogelijk.
0: Ja, er zijn, zullen we zeggen, zonder een hint verder te geven, meerdere wegen die naar Rome leiden, zullen we zeggen.
1: Ja.
0: Want je had een vlag in gedachten en dan hoor je dus die kleuren voorbij komen in die liedjes. Maar er zijn dus meerdere landen met die kleuren.
1: Ja, want je kan ze natuurlijk horizontaal of verticaal zien. Ja. En dan zijn er verschillende antwoorden mogelijk. Dus we hebben gelukkig hele goede, scherpe luisteraars.
0: Scherper dan jij. Laat ik het zo zeggen. Maar dat maakt niet uit. Rekenen we dat ook goed dan?
1: Tuurlijk, goed is goed.
0: Goed is goed. Zo is Wendy dan ook wel weer. Dat is leuk aan Wendy. Goed is goed.
1: Goed is goed.
0: Ja, er is geen spel tussen te krijgen. Wat ook goed was trouwens, was die wedstrijd gisteren. Oh, wat heb ik gejuicht zeg. Want was ik sowieso al blij dat die wedstrijd op een tijdstip begon. Dat ik het ook nog kon meemaken allemaal. Mm-hmm. En dan dat trompetgeschal in de Kuip aan het begin van die wedstrijd. Dat was fenomenaal. Het hand in hand werd op die manier instrumentaal ingezet. Een mooi spandoek sierde de Kuip. En dan de aftrap. Dan hoor je die Champions League hymne. En dan gaat het allemaal beginnen. Het gejuich uit 1000 kelen van het legioen. En dan denk je, oeh, die gasten zijn wel goed hoor. Dan heb ik het over het Italiaanse Como, de nummer 7 van de Serie A. Dan denk je, oeh, we worden aardig onder druk gezet. Dit wordt een hele spannende wedstrijd. Dan kom je ook nog op achterstand en dan vrees je met grote vrezen dat het weer zo zeperd wordt als in die wedstrijd tegen FC Barcelona. Dat je er met 5-1 afgaat. Maar wat gebeurt er dan? Dan is daar weer een moment van genialiteit. Van Luciano Valente. Misschien wel de beste Italiaan op het veld, zou je kunnen zeggen. Want die had een fenomenale steekbal op Zegiel. Die draaide weg van zijn tegenstander. En vond in één keer met een geweldig schot het net. En maakte de gelijkmaker. Het was fantastisch. En daarna was het de Aris Hartsboussa show. Het was fantastisch wat deze man deed vanaf de rechterflank. Ongelooflijk. Hij draaide zijn tegenstander horendol. En dan denk je, wat zijn we toch blij met zo'n geweldige aanvaller bij Feyenoord. En ze wonnen dus met 3-2 in de Champions League. De eerste Champions League zegen van het seizoen. En we mogen Aris Hartsboussa wel heel erg dankbaar zijn. Of niet? Dennis en Dennis in de verlenging.
2: En hij combineert het inmiddels ook echt met rendement. Het overzicht komt er steeds meer. Ja, en als je op dit soort, op de grote avonden laat zien, zoals hij zich laat zien. Dan kan dat niet anders. Of die gaat alsnog een klapper maken. Maar dan misschien in financieel opzicht ietsjes minder dan richting Arabië. Maar wel misschien naar een veel grotere club in een veel grotere competitie.
3: Als je dit doortrekt wel. En als je ziet welke acties die nu maakt. Dennis zegt, hij koppelt ook aan rendement. Maar normaal was het natuurlijk heel vaak. Hij ging naar binnen en dan met links schieten. Maar hij ging nu ook een aantal keer buitenom. Ja, en je ziet die verdedigers ook echt. Hij stond op een gegeven moment een paar keer tegenover die Chalobah. Ja, is toch ook geen jongen die sinds kort op voetbal zit. Die gaat echt vanavond nog een paar keer wakker worden. Dat hij denkt, wat is me nou eigenlijk overkomen vanavond? Want hij wordt af en toe gewoon best wel tureluurs ook gedraaid.
0: Al dus onze enthousiaste verslaggevers die gisteren ook weer die wedstrijd becommentarieerden in de Champions League. Feyenoord won dus 3-2 tegen Como.
4: De Peter en Milou puzzel.
5: Puzzel.
4: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, en jij mag weer lekker meepuzzelen met ons. We hebben een geweldig Peter en Milou puzzelboek voor je klaar liggen. Voor de winnaar klaar liggen. Ja, en Wendy zei het al. Het is een beetje een puzzel met hindernissen vandaag, zou je kunnen zeggen. Want er zitten dus landen verstopt. Nee, er zitten kleuren verstopt in de liedjes die hier voorbij hoort komen. En die
1: Precies.
0: vormen tezamen een vlag. Maar wat blijkt nou? Die vormen tezamen een vlag van wel 3 verschillende landen.
1: Klopt.
0: Dus één van die 3 landen, die moet je zien te raden. Oh nee, ja, dit moet niet doen. Nee, dit is een makkelijke versie. Nu ga ik ernstig de fout
1: in. Ja, een beetje moeilijk. Kunnen we hebben.
0: Ja, we moeten het iets... Nee, want hier zitten die kleuren in. Dat moeten we niet hebben.
1: Nee.

Ja, welke kleuren hoorde je? En welke vlag vormen die tezamen? Je hebt dus 3 goede antwoordmogelijkheden. Laat het maar weten. De Rijnmond-app staat voor je open, rechtsboven de app ons button. En alleen het goede antwoord wordt beloond met het puzzelboek.

0: Jenna Spyro, wat een mooie stem heeft ze toch, hè? Great Expectation bij Radio Rijnmond. Nou, die verwachting hebben we nu ook wel in de Champions League natuurlijk, na die glorieuze 3-2 zegen gisteren tegen Como.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: We zijn lekker aan het puzzelen, hè, Wendy?
3: Jazeker.
0: Het is gezellig ook op de Rijnmond-app. Mensen reageren op de puzzel. Maar we kwamen erachter dat je toch een beetje... Ja, je kan er meerdere kanten mee uit met deze puzzel. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, dus er zijn gewoon meerdere goede antwoorden mogelijk.
0: Inderdaad. Je hoorde drie flarders van liedjes voorbij komen. Er zitten kleuren in verwerkt. En die kleuren vormen tezamen een vlag. Maar die blijken wel de vlag van drie landen te vormen. Nou, dat kan natuurlijk. Geen probleem. Vier.
3: Ja.
0: Er is toch een vier erbij gekomen. Die moet je zo meteen maar even noemen.
3: Maar eerst gaan we kijken of Lenny het goede antwoord ook heeft gevonden. Lenny, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hoe zit je erbij? Ben je je dag lekker gestart?
4: Ik ben mijn dag lekker gestart. Ik ben om 6 uur opgestaan.
3: Zo.
4: En ben nu... Ja, ik werk in Noodorp. Ik woon in Barendrecht. Dus het is altijd wel even met de file, weet ik, voor alles voor zijn. Maar ik ben... Ik heb dacht, dat is Italië.
3: En heb je dan... dan kom je meteen met het antwoord.
0: Meteen met de deur in huis vallen. We gaan zo meteen bij de jury checken of dat goed is. Ik ben ook nog wel even benieuwd. Wat doe jij dan in het dagelijks leven dat je zo vroeg begint?
4: Ik ben apothekersassistente.
0: Ah, oké. Heel belangrijk werk. En je weet ook alles van allerlei recepten. Zoals mensen informatie willen, kan je ze die ook geven?
4: Dat is wel de bedoeling, ja. En met alle nieuwe medicatie die er komt, moet je af en toe wel even zoeken. Maar het lukt me goed.
0: Nou, ik vind dat heel mooi. En dankbaar werk lijkt me ook. Want
4: je
0: helpt mensen wel op die manier natuurlijk.
4: Ja, een praatje is altijd heel fijn naar de mensen toe.
0: Nou, dat denk ik ook inderdaad. En hou je van puzzelen toevallig?
4: Ik hou zeker van puzzelen, ja.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Want je kan dus een puzzelboek verdienen. En is Italië, want dat hoorde ik je net zeggen, is dat het goede antwoord? Ja, natuurlijk is dat het goede antwoord. Gefeliciteerd! Jij gaat er vandoor met het exclusieve nergens anders te winnen Peter en Milou puzzelboek.
4: Nou, daar ben ik heel erg blij mee.
0: Hartstikke goed. Die komt jouw kant op. En dan wens ik je nog een hele fijne dag verder. Werk ze nog, hè?
4: Nou, jullie ook. Veel plezier met de uitzending.
3: Dag Lenny, goeiedag. Okay, doei, doei.
1: Peter en Milou puzzel.
0: Welke antwoorden waren
3: er
0: mee?
3: Ja, dat moeten we natuurlijk nog even zeggen. Want we kregen ook Hongarije en Iran. En dat waren inderdaad ook goede antwoorden.
0: Maar dan kom ik op drie.
3: Ja, Bulgarije ook.
0: Oh, Bulgarije.
3: Maar die is niet gezegd.
0: Ongelooflijk. Geweldig. Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark.

0: De Robert Cray Band op Radio Rijnmond. Don't be afraid of the dark. Sommige mensen zijn wel bang voor oliebollen zonder krenten. Dat is echt ongelooflijk. En anderen zeggen juist van een oliebol is juist zonder krenten. Want anders is het een krentenbol. Dus ik vind eigenlijk de discussie waanzin, zegt Bart bijvoorbeeld. En we hebben inmiddels, ja, ik moet even de balans opmaken. Ben je team Wendy, dan ben je dus team oliebollen met krenten. Ben je team Peter, ben je team oliebollen zonder krenten. En het is gewoon 91-8 geworden voor jou.
1: Ja, dat had ik je ook zelf wel kunnen voorspellen.
0: Ja, maar ik wist niet dat het zo... Bizar was die uitslag inderdaad. Ja, nee, maar meeste mensen gaan dus voor de krenten. Dat had ik echt niet verwacht.
1: Ik heb zo'n zin in een oliebol nu.
0: Ja, ik ook.
1: Echt, misschien is er wel een luisteraar die denkt... Hey, ik rij even langs de redactie.
0: Mag altijd. Oliebollen zijn van harte welkom.
1: Gorinchem wordt aangevallen. Niet door een vijandelijk leger, nee, maar door een plant. Straks meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
8: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
9: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
17: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
0: Bijna 8 uur, dit is Radio Rijnmond. Peter en Wendy. Zometeen de nieuwste single van Douwe Bob. Aretha Franklin is onderweg, maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
18: Goedemorgen. De politie doet onderzoek naar de brand bij een autobedrijf aan de Noordeindse weg in Berk en Roderijs afgelopen nacht. Het pand brandde volledig uit. 2 jaar geleden werd in het pand al een drugslab aangetroffen. Toen stond er ook een auto met een lichaam erin, in die zaak. Daarom ging de brandweer vannacht voorzichtig te werk.
19: We hebben natuurlijk ook heel goed gezocht dat we niet voor verrassingen kwamen te staan.
6: Er wordt wel in de loop van de ochtend verder onderzoek gedaan door de politie. Maar waardoor deze brand heeft kunnen ontstaan. Hè? Want midden in de nacht, zo'n volledig uitslaande brand, dat roept vraagtekens op. En dat is nu verder ook aan de collega's van de politie om dat te gaan onderzoeken.
18: Kort daarvoor was er ook al een ontploffing bij een bedrijfsverzamelgebouw in de Industrieweg, ook in Berkhout-Roderijs. Volgens de woordvoerder van de politie is er geen verband tussen de explosie en de brand. In Rotterdam-Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om een bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het gaat om het bedrijf aan de Vlaringweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers van het bedrijf dat op camerabeelden was te zien dat iemand een explosief had neergelegd bij het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. In Rotterdam-Krooswijk is vannacht ook een ontploffing geweest. Dat was bij een portiekflat aan de Herman Robbenstraat. De klap was rond 2:15. Bij de centrale hal beneden lagen er meerdere ruiten uit. Ook in dit geval geldt dat er nog niet bekend is of er aanhoudingen zijn verricht. 2 jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen ruzie met een andere jongen. Die ruzie draaide om een meisje. Een van de 2 jongens regelde een vriend om te helpen om zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 aan Café de Keuvel en op het Gebrandieplein. Het slachtoffer hield de verwonding aan als zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelde 2 jongens uit Zwijndrecht tot taakstraffen van 80 en 40 uur. Dat is veel minder dan normaal wordt gegeven bij openlijke geweldpleging, maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad. Wel moeten ze allebei €1.400 schadevergoeding betalen. Het weer, veel zon, droog, in de loop van de dag meer bewolking en met 20 graden blijft het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt, morgen begint droog, plaatselijk wat zon, in de middag enige tijd regen en morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog een blik op de weg. De 3 langste files in onze regio. De eerste staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zwijndrecht. 20 kilometer. Daar doe je 18 minuten langer over. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland.

0: Peter en Wendy.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Jouw bedrijfsevent over een andere boeg? Ontdek Z-Eventships. Elektrische schepen voor jouw borrel, meeting of bedrijfsfeest. Volledig verzorgd op het water. Z-Eventships.nl.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010 307 4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
4: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
3: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
6: Voordeeluitjes.nl. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Achter Biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies Biologisch en jij draagt daar ook aan bij.
12: En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer.
11: Ja, dat smaakt naar meer.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Dit is Radio Rijnmond.
15: Eruit.
0: Met Peter en Wendy. Met een grote R.

0: Hey you, de Rocksteady Crew op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Welkom op deze prachtige nieuwe dag.
1: Ja, op deze donderdag, bijna weekend.
0: En wij zijn weer live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Opnieuw wordt het een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag wel wat meer bewolking, maar het blijft overal droog. De temperatuur die komt uit op misschien wel 20 graden vandaag.
1: Ja, en de langste file op dit moment in de regio staat op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Kleinpolderplein, 6 kilometer. Dan sta je een half uur in vertraging, of een half uur in de file. Er zijn bergingwerkzaamheden. Er was daar een ongeluk, maar de linker rijstrook die is nog steeds dicht.
0: Aan de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs is een flinke brand uitgebroken in een boerderijloods. Dat kan je niet zijn ontgaan. Daar was ook een autobedrijf in gevestigd. Nou, onze verslaggever Jacco van Giessen was in alle vroegte ter plaatse. Hij reisde door naar een explosie op de Industrieweg, ook in Berkel. En inmiddels is hij in de Spaanse polder, waar ook een explosie heeft plaatsgevonden. Jacco, lijkt er een verband tussen deze brand en die explosies? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, als je naar de adressen kijkt, valt er wel iets opmerkelijks te constateren. Want in Berk en Roderijs, dat was een bedrijfsverzamelgebouw waar die explosie plaatsvond. Dat was aan de Industrieweg 82. En de volgende explosie die was in de Spaanse polder bij een bedrijf dat tot voor kort zat aan de Industrieweg 28. Ja, even twee cijfertjes omgedraaid, maar die zitten nu dus op een andere plek. Daar is die explosie geweest vannacht. Een roldeur is flink beschadigd. En dat is ook het bedrijf waar gisteren ook al 4 bedrijfswagens in vlammen opgingen. Ik heb ook beelden bekeken van een persoon geheel in het zwart gehuld die dan hier de boel aansteekt. Die nog met lucifers hier probeert iets tot ontploffing te brengen. En dat is hem ook gelukt. Die roldeur is beschadigd en zelfs het deel van het beton onder die deur is helemaal kapot geraakt. Dus ja, opvallende overeenkomsten, verbanden. We weten natuurlijk niet zeker of het allemaal met elkaar te maken heeft, maar opvallend is het wel.
0: Het heeft er in ieder geval alle schijn van. Je hoorde onze verslaggever Jacco van Giessen nu dus vanuit de Spaanse polder.
1: Ja, en dan voetbal, want Feyenoord boekte een glansrijke 3-2-zege op het Italiaanse Como in de Champions League. Segio en Hartsmusa scoorden namens Feyenoord. En Hartsmusa werd de man van de wedstrijd, zag ook zijn ploeggenoot Segio.
3: Anis is gewoon een speler, denk ik, uiteindelijk voor de top. Dat wij dit jaar nog over hem kunnen en mogen beschikken, daar zijn we erg blij mee.
4: Ja, dat moet je toch wel vaak tegen hem zeggen?
3: Nee. Beide voetjes op de grond houden bij hem. Vaak tegen hem zeggen dat hij niet zo goed is. Dan wordt hij boos en dan is hij helemaal aan.
0: Mooi, dan wordt hij boos en is hij helemaal aan. Gorkum wordt aangevallen door een plant, namelijk de Japanse duizendknoop. Straks horen we hoeveel schade deze plant kan aanrichten. Eerst de nieuwe Douwe Bob. I can still see

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Met een grote R. Met Peter en Wendy.

0: Aretha Franklin, Soul Sister, op je favoriete radiozender. Dit is Radio Rijnmond met Think.
1: We gaan naar Gorinchem, want Gorinchem wordt aangevallen. Ja, door een plant. De Japanse duizendknoop rukt op langs de historische stadsmuren en dreigt daar schade aan te richten. Raadslid Alsem Krol van de ChristenUnie SGP slaat alarm. Alsem, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Wendy.
1: Hoe ernstig is het eigenlijk? Kan zo'n plant werkelijk een eeuwenoude stadsmuur beschadigen?
2: Nou, dat is echt wel serieus. En veel Gorinchemers maken zich daar ook ondertussen wel veel zorgen over. Want in een paar jaar tijd is het echt geëxplodeerd. En dit is een hele lastige plant die zich heel snel uitbreidt, maar ook heel erg lastig te vernietigen is.
1: Mm-hmm. Ja, want hij staat er al jaren, die plant. Maar hoe heeft het al zover kunnen komen dat echt hele stukken van Gorinchem overwoekerd raken?
2: Ja, het gaat vooral om een stuk van Gorinchem aan de rivierkant. Dus de oude vestingwerken, dus de stadswallen. Uiteindelijk komt het erdoor dat er gewoon nog geen geschikte aanpak is geweest hier in Gorinchem. Dus we hebben het een beetje laten gebeuren. En als je je hoofd een beetje in het zand steekt, dan breidt het uit. En straks hebben we vooral een bamboebos aan de rivier. Hebben we echt een probleem.
0: Ja, we hebben de gemeente Gorinchem hebben we wel om een reactie gevraagd. Die zegt dat de plant onder meer met stroom wordt bestreden. Maar dat er onvoldoende geld is om alles aan te pakken. En op onze vraag of de gemeente jouw zorgen deelt over de monumentale vesting, hebben we ondanks herhaalde verzoeken geen antwoord gekregen. Wat zegt jou dat?
2: Nou ja, ik denk dat men er een beetje mee in de maag zit. En dat is een onderwerp wat we politiek denk ik ook goed moeten gaan bespreken op heel korte termijn. Want niets doen is gewoon geen optie. Er is geen makkelijke weg om dit op te lossen. Dus het zal tijd, het zal geld, het zal energie gaan kosten.
0: Nou, woon ik zelf in de stad en ben ik niet zo bekend met het groen. Maar hoe moet ik het nou voor me zien? Zo'n Japanse duizendknoop, dan heb je een muur. Wat doet die Japanse duizendknoop nou precies met zo'n muur?
2: Ja, nou de muur moet ik iets nuanceren. Het grootste deel speelt zich af bij de stadswallen, die wel verstevigd zijn, ook met steen. Maar er is ook een plek waar inderdaad bovenop een oud stuk muur ook een groot stuk duizendknoop staat. Die wortels zijn vooral het probleem van deze plant. Die kruipen heel diep de grond in. Mm-hmm. En die zijn er gek op om vooral scheurtjes, gaatjes te zoeken in bijvoorbeeld metselwerk. Dus die wortels die kruipen in dat metselwerk en die wortels zetten uit. En die duwen eigenlijk de steen uit elkaar.
0: Ah, dat is wat er gebeurt.
2: Grote schade.
0: Anselm, jij bent van de ChristenUnie SGP, dus ik heb nog wel een Bijbelse vraag. Wie heeft God eerder geschapen, de mens of de Japanse duizendknoop? Ja.
2: Nee, ja, dat is een hele goede vraag. Nou, zullen we het op de mens houden?
0: Ja, precies. Dus de mens is belangrijker dan de Japanse duizendknoop.
2: Ja, nou weet je, alles gaat om balans. In bepaalde context, ergens in Azië zal dit duizendknoop heel goed tot z'n recht komen.
0: Klopt het nou dat jij varkens wil inzetten?
2: Nou, er zijn heel veel verschillende manieren van aanpak in het land bekend. En dus inderdaad zijn er plekken waar geëxperimenteerd wordt met varkens. En dat schijnt goed te werken. Wellicht is dat een optie om dat deels ook te proberen.
0: En wanneer kunnen we zo'n knorrende reddingsbrigade verwachten in Gorinchem?
2: Ja, wat mij betreft gaan we vanaf de start van volgend groeiseizoen, dus pak een beet maart, april, gewoon vol aan de slag om dit te gaan bestrijden.
0: Ja. Nou ja, en dat moet dus met die varkens zijn. Of ja, toch maar een keer maaien weer. Of die stroom zou misschien ook wel kunnen helpen. Eigenlijk van alles en nog wat.
2: Ja, precies. Nou, de stroom heeft niet zo heel veel geholpen, heb ik begrepen. Maar maaien kan, maar dat moet je op een heel voorzichtige manier doen. Want als dat maaisel zich verspreidt, dan krijg je veel meer van die planten. Dus het wordt alleen maar erger.
0: Jullie zijn er voorlopig nog niet over uitgesproken daar in Gorinchem.
2: Nee, we hebben het nog niet opgelost.
0: Nee, nog niet opgelost.
2: Neem niet weg. Ik kom vooral ons mooie, prachtige vestingstadje wel bezoeken. Want het is en blijft schitterend.
0: Voor het te laat is.
2: Dat is niet waar.
0: Anselm Krol, dankjewel. Raadslid van de ChristenUnie SGP. Fijne dag verder.
2: Graag gedaan, fijne dag.
0: Dit is Katy Perry en Firework. Do you

0: Katy Perry, Firework bij Radio Rijnmond. Dave Datema komt als de wiederweerga de studio ingerend. Is hij op tijd? Hij drukt nu de studio on-air. Vervolgens zet hij zijn koptelefoon op. Microfoon gaat open en hij zegt...
1: Zometeen in de hoofdpunten. Een jongen kreeg een ongeluk met zijn fiets, maar vervolgens was een onderdeel weg. Dat is na 3 jaar later is dat weer opgedoken op een hele bijzondere plek. Nee, niet die plek.
0: Straks meer. Dacht ik niet eens aan.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststof bedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen 1 dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: De lekkerste oliebollen van Rotterdam en omgeving vind je bij oliebollenkraam Richard Visser op de Heemraadsingel in Rotterdam.
6: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
7: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè? Elke woensdag is het woensdag wasdag. Gewoon hier ook bij Loogman Car Wash Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Ons beste wasprogramma voor maar 17,50. Niet lullen, gewoon wassen.
8: Jouw bedrijfsevent over een andere boeg? Ontdek Z-Eventships. Elektrische schepen voor jouw borrel, meeting of bedrijfsfeest. Volledig verzorgd op het water. Z-Eventships.nl.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
12: Oh ja joh?
11: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
13: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
14: Het is 8:55, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen, je krijgt van mij meteen de 3 langste files op dit moment in de regio. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer, doe je 40 minuten langer over. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 8 kilometer, een kwartiertje vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 4 kilometer, dikke 10 minuten vertraging.
0: Dan gaan we naar Hellevoetsluis, want daar is die weerman, onze weerman, Stefan van der Gijs. Een hele goede morgen. Wat brengt deze dag?
15: Een hele goede morgen. Nou, we worden vandaag opnieuw verwend met een mooie herfstdag. Vrij veel zon. In de loop van de dag verschijnt er ook wel wat meer bewolking. Maar blijft de hele dag droog en door een matige zuidenwind wordt het warm voor de tijd van het jaar. Op dit moment een graad of 12, maar vanmiddag op heel veel plaatsen toch weer zo'n 20 graden. Nou, morgen raken we het warme weer al snel weer kwijt als het in de middag af en toe gaat regenen vanuit het westen. Voor de regen uit wordt het morgen nog eventjes 19 graden, maar in de loop van morgenmiddag daalt de temperatuur naar een graad of 16 en krijgen we ook te maken met een stevige noordwestenwind. Nou, vanaf het weekend krijgen we een aanmerkelijk frisser weertype, noordenwind. Ja, die voert op zaterdag toch wel frisse lucht aan. Maximaal 14 of 15 graden met ook een aantal buien. Zondag dan blijft het wel weer op de meeste plaatsen droog. Maar dan is het echt wel fris met temperaturen van 12 of hooguit 13 graden.
0: Het wordt nu echt herfst, zou je kunnen zeggen, Steef.
15: Ja, je kan langzaam maar zeker toch wel je dikke winterjas aan gaan trekken.
0: Ja, precies. Ja. Dankjewel. Het is 1 minuut voor 8:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is geweest tussen de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roodrijs afgelopen nacht en een explosie bij een bedrijfsverzamelgebouw in Berkel kort daarvoor. Dat zegt de politie. Er wordt in beide gevallen wel onderzoek gedaan. Bij de brand ging onder meer een woonboerderij in vlammen op. Die brandde 2 jaar geleden ook al helemaal af. In het pand zat toen een drugslab en stond een auto met een lichaam erin. Oekraïne gaat weer energiedoelen in Rusland aanvallen. Volgens president Zelensky is het logisch gevolg van het feit dat Rusland de afgelopen dagen energiedoelen in Oekraïne heeft bestookt. Zondag kondigde president Trump ineens een energiebestand aan. Oekraïne en Rusland zouden elkaars energiesector ontzien. Zelensky zei dat hij daar niets van wist, maar akkoord zou gaan als Rusland zich eraan zou houden. Nou, Rusland reageerde niet op het bericht van Trump en volgens Zelensky gingen de Russische aanvallen gewoon door. En een bizar medisch verhaal uit Italië. Een jongen van 10 viel bij het fietsen. Daarbij verloor de fiets de remhendel. Nou, 3 jaar later is duidelijk waar die hendel is gebleven. Die is teruggevonden diep in zijn rug op een gevaarlijke plek vlakbij een zenuw, schrijft de Telegraaf. De jongen was 3 jaar geleden op 10-jarige leeftijd te val gekomen. Daarbij brak dus een remhendel af van, nou ja, wat zal het zijn, 5,5 centimeter. Nou, niemand wist waar dat metalen onderdeel was gebleven. Nou, via een kleine wond in zijn linkerzij bleek het ongemerkt in zijn lichaam te zijn binnengedrongen. Nou, toch bleef de jongen gewoon sporten, leidde een normaal leven zonder noemenswaardige klachten, tot hij een paar jaar geleden pijn begon te krijgen in zijn rechterbeen en later ook vage klachten in beide benen. Nou, toen besloten de artsen maar onderzoek te doen. Neurologisch leverde dat niets op, maar een röntgen foto van de wervelkolom die bracht een opvallende ontdekking aan het licht. Links naast de lendenwervels zat namelijk een langwerpig gebogen stuk metaal. En dat was dus die remhendel. Een CT-scan wees uit dat het metalen onderdeel tot vlakbij een zenuwwortel was, tussen de derde en vierde wervel. Nou, volgens de artsen had het lichaam het voorwerp in de loop van de jaren ingekapseld met bindweefsel. Daardoor bleef ernstige schade uit. Ja, dat de tiener al die tijd vrijwel symptoomvrij bleef, is eigenlijk gewoon een medisch wonder.
0: Echt bizar. Wel handig tijdens het hardlopen, zo'n inwendige remhendel.
1: Ja, maar je zou even met het vliegtuig moeten. Je moet door zo'n metaaldetector.
0: Ja, dat het nooit eerder is gemerkt, inderdaad. Er zat toevallig ook nog een afstandsbediening in en een dobbelsteen van mens erger je niet.
1: Ja, wie weet.
0: Bijzonder allemaal.
12: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Queen en Sven Sillers, maar eerst Vanessa Paradis voor je.

0: Vanessa Paradis. Be My Baby van begin jaren 90 hier op Radio Rijnmond.
1: Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws uit de regio. Het kan je niet zijn ontgaan. Feyenoord boekte gisteren de eerste glansrijke Champions League overwinning van het seizoen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kwam wel op achterstand, maar maakte al snel de 1-1 via Givay Segio.
2: Luciano van Lente. Feyenoord een meter of 20 bij de goal vandaan. Segio is nog
3: Segio draaien. Ja!
4: Dit is op momenten train ik best wel veel, dus zeg maar, ik krijg hem vanuit Luus. En dan weet ik van, oké, hij zit aan die kant, ik draai met mijn links. En meestal als je dan draait en je schiet snel, keeper staat meestal vast. In dat soort momenten, keeper. En als je dan nog een keer dribbelt, dan kan die keeper weer reageren. Maar in die eerste draai staat hij meestal vast. Dus volgens mij schoot ik hem direct, toch? Ja, uit die draai. En dat, dan weet ik dat hij vast staat en dan verdekt. Ja, dat moeilijk tegen te houden.
0: Heb je zo'n mooie Italiaanse naam, heet je Luciano. En dan word je door je ploeggenoten, word je Luus genoemd. Al dus Zegiel dus tegenover Ziggo Sport over zijn fenomenale eerste Champions League doelpunt. En daarna werd het de grote Hajj Moussa show, waardoor Feyenoord in de slotfase met 3-1 voorkwam. Ook zijn ploeggenoten zijn onder de indruk van de prestaties van Anis Hajj Moussa. Maar ze houden wel met beide benen op de grond. Toch, Givay?
4: Anis. Ja, Anis is gewoon een speler, denk ik, uiteindelijk voor de top. Dat wij dit jaar nog over hem kunnen en mogen beschikken, dat is, daar zijn we erg blij mee.
5: Ja, dat moet je toch wel vaak tegen hem zeggen?
4: Nee. Beide voetjes op de grond houden bij hem. Vaak tegen hem zeggen dat hij niet zo goed is. Dan wordt hij boos en dan is hij helemaal aan.
0: Even lekker prikkelen. Dat was Givay Segiel dus in gesprek met Ziggo Sport over de man of the match, Hajj Moussa. Uiteindelijk deed Como nog iets terug in die wedstrijd. En zo eindigde dat duel in 3-2 voor Feyenoord. De eerste Champions League overwinning van het seizoen dus voor de Rotterdammers.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio van
0: Met een grote R. Met Peter en

0: Sven Silliers en Somebody New. En ik wil niks insinueren hoor, maar ik zie jou de hele tijd met een soort... Je bent al vanaf ochtends 6 uur ben je aan met een kwijlende blik en een hongerige blik naar me aan het kijken. Wat is er aan de hand, Wendy?
1: Oh, ja. Nou, dat komt omdat jij een beetje op een oliebol lijkt, Peter.
0: Oh, is dat?
1: Ja.
0: Ik begin een beetje op een oliebol te lijken. Nee, we hadden sinds vanochtend natuurlijk
1: ja,
0: over die oliebollen.
1: Ja, vandaag kun je weer oliebollen halen. Dus de eerste dag dat de kramen weer open gaan. Dus ja, ik zeg eerlijk, ik kan niet wachten. Ik ga zo meteen naar de uitzending, ren ik naar een kraam. En die eerste, die is vandaag voor mij.
0: De halve regio zit in een Gloria-stemming. En het enige waar Wendy aan denkt, is een oliebol. Zo meteen gaan we nog 1 keer terugblikken, over die Gloria-stemming gesproken, op die glansrijke 3-2 zegen van gisteren in de Kuip van Feyenoord tegen Como, de Italiaanse nummer 7 in de Serie A. Wat was het fantastisch om mee te maken. Het begon al met het trompetgeschal. Daarna volgden de Champions League hymne. En daarna werden de 3 Rotterdamse treffers uitbundig gevierd door het legioen. We praten erover na zometeen met onze verslaggever Frank Stout.

0: UB40, Red Red Wine bij Radio Rijnmond. En het is inmiddels 13 minuten voor 9. Hoogste tijd om aan je dag te gaan beginnen. En misschien doe je dat wel met, net als ik, met een brede glimlach op je gezicht. Omdat Feyenoord zo'n geweldige Champions League zege heeft geboekt gisteravond. In een sfeervolle Kuip waren de Rotterdammers door doelpunten van Givay Zegio en Anis Hartsmoussa te sterk voor tegenstander Como 1907. Oh, dat is wel grappig. Zij komen dus uit 1907 en wij uit 1908.
1: Mooi.
0: Ja, dat weet ik nu pas eigenlijk.
2: Ja, ja. Mooi dat je gelijk bij, bij zegt.
0: Ja, ja, precies.
2: Dus Feyenoord... Als ze 3-2 hadden verloren, dan was het zij geweest.
0: Absoluut. Maar... Ja, ja, ja. Dan had ik afstand genomen van de club. Zo werkt het ook wel weer natuurlijk. Hoe vond je dat Feyenoord voor de dag kwam?
2: Ja, fantastisch. Het was echt ja, genieten. Kijk, natuurlijk in het begin een slippertje met Lopez natuurlijk. Gewoon blunder bij die 0-1 van Diaw. En daarna kregen ze gelukkig heel snel weer wat meer controle. Geweldige goal van Zegio. Vooral die aanname was mooi. In de tweede helft waren ze echt dominant.
0: Je hoort trouwens de stem van Rijnmond sportpresentator ja. Frank Stout. Was nog even vergeten te vermelden in de introductie. In mijn lyrische introductie over Feyenoord. Ja, is hij dan degene die toch een beetje dissonant was? Die een beetje tekort kwam, die Gabi Lopez?
2: Als enige, ja.
0: Als enige.
2: Ja, maar hij herstelde zich wel weer goed natuurlijk. Hè. Alleen zo'n fout mag je niet maken.
0: Mag je niet maken.
2: Niet in de Champions League.
0: En toch maakte Marmol ook zo'n fout.
2: Ja, zeker. Maar toen was de wedstrijd gelukkig al gespeeld. Dus afgelopen weekend loofden we nog die Spanjaarden.
0: Ja.
2: Met Marmol en Lopez. En ook Ferry natuurlijk. En nu waren ze even wat minder.
0: Ja, jij zegt die wedstrijd was al gespeeld. Die wedstrijd was nog helemaal niet gespeeld. Ja. Dat gevoel had ik niet. Maar dat gevoel hadden de spelers ook. Blijkbaar. En jij ook.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die duurde daarna nog minder dan een minuut. Nee, dat was
0: een moment van onachtzaamheid. Laten we vooral ook stilstaan bij de momenten die zo fantastisch goed gingen. Want wat hebben we genoten van sommige spelers? Wie waren wat jou betreft de absolute uitblinkers? Als je er drie mag noemen.
2: Oh, drie. Zegio... Valente in de eerste helft, denk ik. Ja, en je ontkomt er niet aan, hè. Anis Hartsmoussa, wat mag Feyenoord blij zijn dat die bankgarantie in de zomer niet rondkwam. Anders was hij gewoon weg geweest, hè, voor 40 miljoen. Dan was je en je beste en je meest creatieve speler kwijt. En nu ga je ook nog eens een veel hoger bedrag ontvangen dan die 40 miljoen. Dat kan haast niet anders. Alleen we hadden in die podcast, Feyenoord de verlenging, gaan we vooral terugluisteren. Een discussie, Dennis, de verslaggevers, die vinden dat je hem moet verkopen. Voor 50 miljoen in de winterstop, als er een club zich met dat bedrag meldt. Ik vind van niet. Ik vind dat je moet houden. En je moet hem, als je hem wegdoet namelijk, neem je ook gelijk afscheid van de titel, van andere Europese successen. Want Feyenoord is zo afhankelijk van hem. Je moet hem houden.
0: Maar je kan voor, laten we zeggen, 20, 30 miljoen toch wel een andere flankspeler kopen?
2: Dat dachten ze vorig jaar ook met Borges, die je voor 11 miljoen ophaalde. Nou, dat is een dramatische aankoop gebleven. Nee. Je gaat geen tweede Hartsmoussa vinden.
0: Nee, een tweede Hartsmoussa.
2: Hartsmoussa.
0: Ja, ja, precies. En wat wel mooi is, toen Diarra inviel, dacht iedereen van... oh jee, nu gaat het gebeuren.
2: Ja,
0: Feyenoord gaat het uit handen geven. Dit gaat niet de goede kant op. Want Diarra, ja, daar lever je toch in op kwaliteit. Maar hoe vond je hem spelen?
2: De eerste 5 minuten heel slecht. Hij pakte ook gelijk een gele kaart. Maar ja, daarna kort daarna had hij die assist op de 2-1 bij Hartsmoussa. En daarna ja, deed hij het eigenlijk... ja. Nou ja, verrassend goed. Want niet iedereen heeft een hele hoge pet op van Diarra. Maar hij deed het prima.
0: Ja. Nu kijk jij. Ondertussen krijg je een bericht van John. Die zegt, Peter, we hebben Schaken ook nog. Ja, die zegt natuurlijk, op het moment dat Hartsmoussa wegvalt... Ja. Hebben we nog Gerardo Schaken.
2: Ja, ja, dat is een jongen 17. Van 17. Ja. Precies. Die moet super wisselvallig. Daar kan je niet op bouwen.
0: Nee, precies. Daar kan je nog niet op bouwen. Vizier gaat nu weer op Telstar. Dat is wel even een omschakeling voor die spelers. Ja, de
2: blij.
0: Champions League.
2: Wees blij, want... Weet je, als je nu PSV uit had gehad, en die komt er ook aan binnenkort, maar Telstar uit, dan kan je gaan rouleren. En met alle respect voor Telstar. Dus dan kan je Valente eventjes aan de kant houden. Dan kan je met Diarra gaan spelen. Dan kan je misschien een wedstrijdje voor Sam Steijn ondertussen.
0: Ik wou net zeggen, is hij gedaald in de pickorder, Sam Steijn?
2: Nou, dit vindt Steijn en de rest van ook de familie Steijn, weet ik, die vinden dit niet leuk, nee. Dat hij zo weinig speelt.
0: Maar hoe kan het? Hij kwam redelijk voor de dag.
2: Niet goed genoeg. En Van Bronckhorst die houdt gewoon vast aan een vast aantal namen. Alleen als dan Van der Elshout in de tweede helft gaat invallen, in plaats van Sam Steijn, de voormalig topscorer van de Eredivisie en voormalig international. Misschien dat hij dat ook wel weer gaat worden. Ja, dat is wel een teken aan de wand natuurlijk.
0: Dankjewel. Frank Stout hoorde je. Onze presentator van Rijnmond Sport. En vol verwachting klopt ons hart wat er nog meer gaat gebeuren in de Champions League. Dit is Adele eerst nu.

0: prachtige Set Fire to the Rain van Adele voor je op Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op met vandaag onder andere Michael Jackson, de Red Hot Chili Peppers en Bruno Mars komt ook nog op visite in de
0: 5 na 9. Allemaal legendes zometeen in de 5 na 9. Ruud de Boer is er weer klaar voor. Ik hoop jij ook. Veel plezier tussen 9 en 12 met de Boer op.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Scherp zien. Zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
12: Goed voor het water
11: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. En jij draagt daar ook aan bij.
12: En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer.
11: Ja, dat smaakt naar meer.
13: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
14: Oh nee, verzekering.
13: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
14: Oh, wil ik wel.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: In Streefkerk is het 10 graden. Goedemorgen, hier ben bij Rijnmond.
18: Ja, en de boer is weer begonnen. Hè? De koffiecorner is weer geopend. Dus je kunt je verhaal weer kwijt. Dat is mooi. En ook je luisterpleisterplaats natuurlijk. Hè? Waar hang je uit in deze mooie regio? En zit je te luisteren naar Radio Rijnmond? Of lig je te luisteren? We eten met z'n allen minder vlees. Maar hoe vaak per week ligt er bij jou nog vlees op het bord? En waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken? Voor welk vleesgerecht? Nou, een van de onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me, maar je mag natuurlijk zelf ook je onderwerpen bijbrengen. Misschien wil je wel meepraten over dat je bent wakker geworden van een van de explosies van vannacht. Ik ben er in ieder geval wel van wakker geworden, omdat ik redelijk in de buurt woon van de ontploffing in Berkel in Roderijs. Maar goed, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Zometeen ga ik praten met Alexander en hij geef drumles. En nou ja, goed, dan hoef ik niet te vragen naar goede muziek, want daar heeft hij natuurlijk ook verstand van in de 5 na 9. Het laatste nieuws nu, Dave Datema, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is tussen een brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs en de explosie bij een bedrijfsverzamelgebouw in Berkel kort daarvoor. Dat zegt de politie. Er wordt in beide gevallen wel onderzoek gedaan. Bij de brand aan de Noordeindseweg ging onder meer een woonboerderij in vlammen op. Die brandde 2 jaar geleden ook al helemaal af. In het pand zat toen een drugslab en stond een auto met een lichaam erin. In Dordrecht is brand uitgebroken bij een bedrijfje aan de Smaragd op het bedrijventerrein Dordtse Kil. Die was op de bovenverdieping ontstaan in een koelkast of wasmachine. Omdat er veel rook is ontstaan en dat moet het pand uit, is de brandweer nog altijd aanwezig. Ook wordt onderzoek gedaan. Er is nog niemand gewond geraakt. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is ontruimd en dat rookontwikkeling is ontstaan. Het gaat om een deel van een verdieping waar de technische ruimte zit. De zorg in het ziekenhuis gaat wel gewoon door. Volgens de brandweer is er een lekkage van de stof Freon die kan gebruikt worden om te koelen. Vorige week was er ook al rookontwikkeling, toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Toen was ook een kabel gesmolten en dat veroorzaakte een stroomstoring. Of er een verband is tussen de twee gevallen is nog niet duidelijk. In Rotterdam Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om een bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het bedrijf zit aan de Vlaardingweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers van het bedrijf dat op camerabeelden te zien was dat iemand een explosief had neergelegd voor het bedrijf, bij het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt.

0: langer onderweg op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Kwartier vertraging op de 29 Berg op Zoom richting Rotterdam, tussen afrit Numansdorp en Rotterdam-Zuidplein. En een kwartier langer ben je onderweg op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid, tussen Kwinshul en de aansluiting met de A4. Zometeen de boer op, eigenlijk nu al. En je kunt langskomen in de koffiecorner, maar je kunt ook eigenlijk genieten van 5 heerlijke platen, uitgekozen door Alexander. En Alexander is heel goed met drumsticks.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
3: Rouwkaart, kerst,
4: uitvaartpraat.
3: Bloemstuk, koets met paarden,
4: uitvaartpraat.
3: Koffie, cake, bitterballen,
4: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Jouw bedrijfsevent over een andere boeg? Ontdek Z-Eventships. Elektrische schepen voor jouw borrel, meeting of bedrijfsfeest. Volledig verzorgd op het water. Z-Eventships.nl.
4: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De Boer op. Ruud de Boer.
15: Radio met een grote R.
16: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: strakke beat. Strakke beat.
1: Michael Jackson, Smooth Criminal, de eerste van...
2: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: Aangevraagd door... Alexander Bergman, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja. Goedemorgen,
1: Ruud. Oprichter van de Sound Community in Rotterdam. En Amsterdam ook, geloof ik.
3: Ja, eigenlijk voornamelijk Rotterdam.
1: Oké, okay, ja. Nee, dan we laten we het lekker bij ons in de regio houden. Ja,
3: ja, ja, ja, want we zijn hier wat gegroeid, dus de aandacht gaat meer naar Rotterdam. Nu.
1: Ja,
3: dus
1: precies. Dat, ja, jij, ja, geeft, ja. Jij geeft drumles.
3: Ik geef ook drumles daar, ja, zeker. Zo ben ik ook. Ik ben ook drummer en dus ook drumdocent. Ooit met een drumlesje begonnen en toen gaan uitbreiden.
1: En toen is het helemaal uit de hand gelopen.
3: Ja, dat kan je wel een beetje stellen, ja.
1: En want jij hebt de wereld rondgereisd samen met Hermes Houseband, hè?
3: Dat klopt, ja.
1: Ja, als drummer, fantastisch. Ja, ik heb wat beelden van je gezien. Ja, you're living the life. Als ik gewoon dat podium zie met dat immense publiek tegenover je, en dan zit je daar.
3: Ja, dan zit je daar achterin op je
1: drumstuk. Een beetje strak te houden, ja.
3: Ja, zeker. Maar dat is nog steeds, in wat je zegt, a dream. En nog steeds super tof. En ook natuurlijk een Rotterdamse band.
1: Ja, ja.
3: Daar ben ik ook trots op. Ja. Dus dat zal ik ook altijd blijven doen. Ja, dus,
1: wie had dat gedacht, hè? Je hebt gestudeerd aan de Rock Academie in Tilburg. En nou ben jij dus de oprichter van de Sound Community. Wie zijn jouw leerlingen eigenlijk?
3: Nou, ik ben dus een beetje, met name toch wel veel kids, kinderen, vanaf 7 jaar.
1: Ja.
3: En wij zitten in Rotterdam Kralingen, dus wel veel kinderen uit Kralingen, maar ook uit het centrum wel. Ja. Omdat wij ook we zitten een beetje richting het Oostplein, dus de mensen vanuit het centrum kunnen het ook wel goed bereiken.
1: Ja.
3: Dus eigenlijk wel veel kids in heel Rotterdam.
1: Ja. Ja. Kan iedereen leren drummen?
3: Ja.
1: Ja, ik dacht namelijk, sommige mensen die kunnen gewoon niet leren dansen, omdat ze gewoon geen ritmegevoel hebben. Of heeft iedereen een ritmegevoel?
3: Nou, misschien niet iedereen meteen, maar wij hebben natuurlijk ook van allerlei soorten leerlingen, ook kinderen die misschien wat minder ritmegevoel hebben.
1: Ja.
3: Maar wat wij wel proberen is om ze dus mee te laten spelen met bekende liedjes. Dan zie je toch wel dat er wat uit te halen is, vaak.
1: Dat is goed.
3: En dat is wel heel erg leuk.
1: Wie is wie adoreer jij als drummer? Ik denk dan gelijk aan Phil Collins, maar...
3: Nou, dat vind ik absoluut een held. Ja. Maar dat zijn er zoveel. Ja. Maar, net werd Smooth Criminal gedraaid.
1: Ja.
3: En de drummer van Michael Jackson uit die grote tournees van vroeger... Jonathan Mostert vind ik wel een hele grote held.
1: Ja, ja, ja.
3: Met name wat je net ook zei, die heeft zo'n strakke beat.
1: Ja,
3: en,
1: behoorlijk.
3: Daar gaan mensen toch helemaal op los.
1: Ja.
3: En dat is ook een beetje een drummer wat ik probeer te zijn. Gewoon strakke beat en dat mensen voetjes van de vloer hebben.
1: Ja. Maar jij bent toch in de lead, hoor? Of ik ben geen muzikant, dus ik weet niet hoe dat werkt. Het is natuurlijk een samenspel met de hele band. Maar jij als drummer ben je in de lead, toch?
3: Ja, dat is zeker. Ja, kijk, ik zeg het altijd zo. Als de drums erbij komen in een liedje, dan zie je toch wel bij mensen of publiek nu gaan we beginnen.
1: Ja,
3: en dan wil ik helemaal niet de andere muzikant tekort doen. Maar,
1: maar dat... goed, ik kan me bijvoorbeeld, want ik vraag me dat altijd af hoe dat dan werkt in samenspel. Hè? Want zit iemand een beetje te vertragen en dan moet jij mee. Of moeten ze met jou mee? Wie bepaalt uiteindelijk het tempo? Jij toch?
3: Nee, dat zijn wij. Ja.
1: Dat zijn wij. Dat zijn niet meer trots.
3: Ja, absoluut. Dat zijn wij. Ja. Dat is onze taak om het goed in het gereel en strak te houden.
1: Ja.
3: Absoluut. En dat is ook wat we de kinderen bij de Sound Community proberen mee te geven.
1: Ja, ja, ja.
3: Vandaar dat we ze daar ook altijd heel vroeg beginnen met in een bandje spelen. Want dan leer je het eigenlijk toch het snelst. Zie je wat je ermee kan.
1: En, goed voor het muzikale brein, denk ik.
3: Ja, dat is toch wel, dat lees je natuurlijk tegenwoordig best wel veel in de media. Het is echt wel bewezen dat het heel goed is, ook in samenspel, naar elkaar luisteren, focus. Ja. Je moet natuurlijk een beat proberen vast te houden voor gemiddeld 3 minuten.
1: Ja.
3: En voor een liedje. En dat is heel goed voor een kind. Helemaal in deze maatschappij waar we nu
1: ik wou zeggen,
3: zitten.
1: Orde en regelmaat. Ja, dan komen we wel gelijk al bij het drummen uit. Nou, je hebt lekkere plaat uitgekozen, maar ik had niet anders verwacht, Alexander. I Just Might van Bruno Mars.
3: Zeg maar.
1: Lenny Kravitz, Always on the Run.
3: Ja. Nou, ik heb die, dus I Just Might, ik heb even een plaat uitgekozen van, ja, nou, Bruno Mars is natuurlijk toch echt een populaire artiest. Een beetje een mix van Michael Jackson en Prince misschien wel. En dat is gewoon een liedje wat de afgelopen jaar bij ons op de sound community populair was. Okay, en dat hebben we ook geleerd aan een van onze bandjes. Ja. He, want bij ons kom je dus vrij snel in een bandje als leerling. En een van onze bandjes, en dat waren dan kinderen van 13, 14, hebben dat liedje gespeeld.
1: Fantastisch, fantastisch.
3: En uitgevoerd op de voorspelavond. Dus,
1: goed zeg. Nou, Lenny Kravitz hebben we ook nog. Red Hot Chili Peppers en Alex Warren gaan we nu draaien. Ja, ik moet er een beetje doorheen, want anders geven we geen ruimte voor die platen. En dan gaat het er natuurlijk ook om.
3: Nee, snap ik.
1: Jij zit al helemaal klaar om mee te drummen daar.
3: Ja.
1: Precies.
3: Dat ga ik niet zo doen, zeker.
1: Nou, gaan we nu Alex Warren voor je draaien. Alexander, leuk om je even in de uitzending te hebben. Soundcommunity.nl voor alle toekomstige Phil Collins.
3: Zeker weten, dank je.
1: Hoi.
3: Hoi. Hoi.

0: kon natuurlijk niet anders dat er een uitstekende 5 na 9 tevoorschijn kwam. Aangevraagd door drummer Alexander Bergman, die drumles geeft aan kinderen. En het is echt fantastisch werk wat hij doet. Bij de soundcommunity.nl kun je meer over hem lezen. Als je ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Open de mail-app, stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
8: Ben jij net als ik mantelzorger? Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. De dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Wil je weten wat er bij jou in de buurt wordt georganiseerd? Kijk op mantelfoon.nl of bel naar 0800 777 3333.
7: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee essen.
9: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
10: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Half tien geweest. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Even de verkeerssituatie bij de horens vatten. Nou, het valt allemaal wel mee. Nog wat restantjes van de ochtendspits. Files die leiden tot een vertraging van 5 minuten of meer. De A16, Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. Daar 10 minuten. Dezelfde kant op tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander nog eens 10 minuten. Ja, dus dan zit je uiteindelijk toch wel aan die 20. Even kijken. In de A20 zie ik er ook bij staan. Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt de Brisseplein en knooppunt Kleinpolderplein. 10 minuten staat er een vrachtwagen met pech in de rechterrij. Strook is voor de zekerheid afgekruist. Het weer voor Zuid-Holland. Toch wel weer een aardige dag hoor. Vandaag veel zon, blijft droog. Wel iets meer bewolking in de loop van de dag. 20 graden is het behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking, maar wel vrijwel overal droog. Bij minima tussen 13 en 16 graden. Morgen begint droog met bewolking, plaatselijk een streepje zon. Maar in de middag volgt vanuit het westen van Zuid-Holland enige regen. 19 graden morgen. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een deel van het Albert Zuidse ziekenhuis in Dordrecht is ontruimd nadat er rookontwikkeling is ontstaan. Het gaat op een deel van een verdieping waar de technische ruimte zit. De zorg in het ziekenhuis gaat wel gewoon door. Volgens de brandweer is er een lekkage van de stof freon. Die kan je gebruiken om te koelen. Vorige week was er ook al rookontwikkeling. Toen in de technische ruimte op een andere verdieping. Toen was er een kabel gesmolten. Nou, dat veroorzaakte een stroomstoring. Of er nou een verband is tussen de twee gevallen, dat is nog niet duidelijk. Oekraïne gaat weer Russische olieraffinaderijen aanvallen. President Zelensky zegt dat Rusland zich niet aan de pauze houdt die president Trump had aangekondigd. Nou, Oekraïne heeft het nu extra zwaar vanwege problemen met het satellietnetwerk van Starlink van Elon Musk. Het bedrijf heeft de snelheid teruggeschroefd, waardoor de Oekraïnse drones minder hard kunnen vliegen, zegt deze expert.
7: Door nu de snelheid terug te draaien waarop dat dan werkt, moeten de drones langzamer vliegen. Ja, en zijn ze dus ook kwetsbaarder geworden voor de Russische luchtverdedigers, waardoor minder drones hun vernietigende werk kunnen doen.
6: Zelensky zegt dat denkt dat de Amerikaanse regering achter de afknijpen van de snelheid zit, omdat zij nu een deal met Rusland hebben gesloten over de levering van diesel. En de Mont Blanc is een ruime meter minder hoog, meldt nu.nl. De Belg schommelt wel vaker qua hoogte. Nu komt het vooral door klimaatverandering en die lijkt dat proces te versnellen. De berg is nu gemeten op 4807 meter boven zeeniveau. Dat is 1 meter 30 minder hoog dan vorig jaar. Ja, de bergtop die verschuift voortdurend door het schommelende alpenklimaat. Uit gegevens blijkt dat het hoogste punt werd gemeten in 2007. Sindsdien is hij 3,5 meter gekrompen. En er zijn ook jaren dat de Mont Blanc groeide. Ja, die schommelingen zijn vrij normaal. De vaste rotstop die ligt op 4692 meter. Maar daarbovenop zit dus nog een ijs- en sneeuwkap. Die wordt meegeteld en dat is een meter of 15.
5: En toch heeft het me niet overtuigd om hem toch eens te gaan beklimmen.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De boer op.
5: En hij schudde zijn hoofd, maar niet voor de Dolly Dots.

Marshmallow en Bastille en Happier bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Ja, ik breng je van bakkie naar bammetje iedere dag tussen 9 en 12. En ja, de bakkie dat kun je ophalen in de koffiecorner. En daar vindt ook het gesprek van de dag plaats. Hè. Dat weet je toch inmiddels wel bij het koffiezetapparaat of de waterkoeler. Dan kun je met me meepraten over het nieuws. Of je kunt zelf natuurlijk een nieuwtje over het voetlicht brengen. Dus ja, is er iets niet pluis in de buurt van je huis? Of ben je ook wakker geworden van een klap? Vannacht, ja, dat was toch wel gek. In dat normaal altijd een beetje slaperige Lansingerland in één keer een explosie te horen. Maar het gebeurde dus in Berkel en Roderijs, waar ik vlak in de buurt woon, waar die explosie plaatsvond. Nou ja, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En ik las vanochtend dat we met z'n allen minder vlees eten. Hoe vaak per week ligt er bij jou nog vlees op het bord? En waar mogen ze je voor wakker maken? En kijk jij graag naar voorstellingen met dieren, zoals met dolfijnen of zeeleeuwen? De Tweede Kamer doet onderzoek naar deze voorstellingen met dieren. En in Dolfinarium is er zelfs een soort ontmoedigingsbeleid. Hè? Daar is een fokverbod aanstaande. Dus dan is er een soort natuurlijk verloop. En dan houdt het een keer op voor Dolfinarium. Overdreven of goed dat we nu tot deze inzichten zijn gekomen? Net zoals bijvoorbeeld circussen zonder dieren. Nou, laat me weten. Open de app. Rechtsboven klikken op app ons. Nou, Bram die zei net al tegen mij. Ruud, bedankt hoor voor je vraag over het lekkerste vleesgerecht. Voor mij is dat absoluut rendang. Dat is Indonesisch. En nu ik eraan denk, loopt het water mij in de mond. Ik ga er volgende week maar eens aan beginnen. Ik heb er wel een dag voor nodig. Maar ja, dan heb je ook wat. Praat mee. Open de app. Rechtsboven klikken op app ons. En dan sta je zo naast me in de koffiecorner.

Temper City en Self-Aware bij Radio Rijnmond. Ja, we gaan alweer richting 10 uur. Hè. Dan krijg je het nieuws natuurlijk te horen van bij jou om de hoek en daarbuiten. En als je wil reageren op dat nieuws, dan ben je van harte welkom natuurlijk om daar even een gesprek over aan te gaan in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. En als je naar die koffiecorner komt, dan hoor je uit die plafondspeakers van die heerlijke muziek. Nou, die doen we speciaal voor jou gewoon aanzetten. En zometeen moet je extra de oren spitsen. Niet alleen vanwege die fijne muziek bij de boer op Radio Rijnmond, maar ook vanwege de nieuwsquiz. Want ik heb weer een leuke prijs daar tegenover staan. Tot het nieuws van 10 uur, de Cranberries en Zombie.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
4: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
13: In Rotterdam is het 13 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Nog steeds bij de boer op en nog steeds de mogelijkheid om mee te praten in de koffiecorner. Heeft Ans ook gedaan, die kwam even net langs. Die wilde even ingaan op de vraag over dat we met z'n allen minder vlees eten. Ans zei net tegen mij, het kabinet maakt zich zorgen over het welzijn van de dieren. Oké, prima, maar wanneer gaan ze zich werkelijk zorgen maken om het welzijn van weerloze kinderen? En stoppen ze met onderzoeken en gaan ze eens een keer stappen nemen? Jeugdzorg schreeuwt om mensen, zei Ans net tegen mij. Nou, dankjewel, zei ik tegen haar. En ze nam een bakje koffie. Maar jij kunt ook meepraten. Open de app rechtsboven, klik op Apple. Zometeen ook de nieuwsquiz. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is tussen een brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs en een explosie bij een bedrijfsverzamelgebouw in Berkel. Kort daarvoor, dat zegt de politie. In beide gevallen wordt onderzoek gedaan. Bij de brand aan de Noordeindseweg ging onder meer een woonboerderij in vlammen op. Die brandde 2 jaar geleden ook al helemaal af. In het pand zat toen een drugslab en er stond een auto met een lichaam erin. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is vanmorgen ontruimd nadat een rookontwikkeling is ontstaan. Alleen een technische ruimte moest leeg. Het gaat om de ruimte waar behandelingen plaatsvinden aan de bloedvaten. Daar lekte een leiding en kwam stoom vrij. Om dat te repareren moet er onderdeel worden geleverd, maar dat gaat vandaag niet meer lukken. Er wordt nu onderzocht of er geplande behandelingen op andere locaties door kunnen gaan. Vorige week was er ook al rookontwikkeling, toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Er was een kabel gesmolten, dat veroorzaakte stroomstoring. Volgens het Albert Schweitzer ziekenhuis is er geen verband tussen beide gevallen. In Dordrecht is vanmorgen brand uitgebroken bij een bedrijfje op de bedrijventerrein Dordtse Kil. Er was op de bovenverdieping ontstaan van een bedrijf aan de Smaragd in een koelkast of een wasmachine. Omdat er veel rook is ontstaan, moest iedereen het pand uit en is de brandweer een tijdje aanwezig geweest om ook het pand te ventileren. Ook wordt onderzoek gedaan. Er is niemand gewond geraakt. In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Herman Robbersstraat. De klap was rond 2:15. Bij de centrale hal beneden lagen meerdere ruiten eruit. Of er verdachten zijn aangehouden is niet bekend. Het weer. Veel zon, blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt. Morgen begint droog. Plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. En dan wordt morgen zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. Het restantje van de ochtendspits van deze donderdag. En dan kom ik uit op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk ben je 10 minuten langer onderweg. En bijna 10 minuten langer ben je onderweg tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Een vrachtwagen met pech houdt de boel een beetje op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en Rotterdam over Schie. 5 minuten ben je daar kwijt. En de 20 de andere kant op. Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Bresseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Daar een kleine 10 minuten, ook door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgekruist. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen Billy Joel met een klassiekertje.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij

0: tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: With the OG's.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
8: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
7: Nou, toch wel.
8: Wel?
7: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
8: Oh ja, dat is ook zo.
7: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
8: Ga het meteen doen.
7: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De Boer op. Ruud de Boer.

0: Joël. Moet altijd denken, heb ik wel eens eerder gezegd, aan die Postbus 51 reclame tegen bosbranden. Dat werd er gezegd, kan ik er wat aan doen? Dat ging dan over bosbranden en onachtzaam gedrag. We didn't start the fire. Iedereen ontkende het. Billy Joel hoorde je als eerste van het tweede uurtje van de boer op. Goedemorgen. Weer een verse donderdag. Met redelijk weer natuurlijk ook. Hè. En weer genoeg te bespreken. Ben je ook wakker geschud door explosies? Danny wel. Die zei net tegen mij in de koffiekorn. Ik heb vannacht weer heel veel vuurwerkklappen gehoord. En trouwens, over dat vlees gesproken, zei hij net tegen mij. Een lekkere bal gehakt of een portie sperrips gaat er altijd wel in, zei Danny. Naar aanleiding van de mededeling dat we met z'n allen minder vlees eten, blijkt uit onderzoek. Maar mijn vraag aan jou is, hoe vaak per week ligt er bij jou nog vlees op het bord? En waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken? En kijk jij graag naar voorstellingen met dieren, zoals met dolfijnen of zeeleeuwen? De Tweede Kamer doet onderzoek naar deze voorstellingen en naar de wenselijkheid ervan. Ja, en er is een fokverbod aanstaande voor dolfinarium. Dus dan krijg je een soort natuurlijk verloop. Goed dat deze ontwikkeling plaatsvindt. Hè? Net zoals bij circussen die ook gestopt zijn met dieren. Nou ja, open de app. Rechtsboven klikken op Apple. Ons kun je meepraten over het nieuws. Je kunt ook je luisterpleisterplaats doorgeven. Hè? Dus waar hang je uit in deze mooie regio? Of misschien wel verder buiten? Ik ben benieuwd naar de plek waar jij zit, staat of ligt te luisteren naar deze zender. En je kunt meedoen met de nieuwsquiz. Koppersneller. Want ik heb die leuke linnen tas weer voor je in aanbieding. Met die eigenwijze tekst erop van Radio Rijnmond. Nou, dan weet je het wel. En er zitten ook nog gerse sokken in. Dus, als je die tas in de wacht wil slepen, is namelijk een collectors item met die gerse sokken erin. Gaat vanaf morgen weer wat kouder worden. Dan zou ik zeker even opletten. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. De nieuwskop is als het ware gesneld. De woorden zijn vermalen geraakt met de koffiebonen.
1: Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen ruzie. Die ruzie draaide om...
0: Ja, waar draaide die ruzie tussen de jongens uit Zwijndrecht om? A, om een fatbike. B, om een meisje. C, om een PlayStation. Open de app, rechtsboven klik op Apple's. Heel veel succes.

0: Direct hoorde je. En my friends.
1: Even kijken hoor. Ik kreeg een berichtje binnen van Rob. Die is aan het rondkachelen in Gouda en omgeving. En daar kan hij Radio Rijnmond nog prima ontvangen. En hij zegt, ja, dat dolfinarium. Ja, het is wel zonde dat het straks moeilijker wordt om de jeugd te leren over deze dieren als die dolfijnen er niet meer zijn. En hij reageerde ermee op de vraag. Is het goed dat er nu wat meer beleid komt op voorstellingen met dieren? Denk aan zeeleeuwen, maar ook dolfijnen en dat soort zaken. Daar buigt de Tweede Kamer zich over. Een van de onderwerpen waar je het zomaar over kan hebben met me. Dus praat mee. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En dan kun je ook je luisterpleisterplaats kenbaar maken, zoals Rob dus net heeft gedaan. Die is gewoon lekker aan het rondkachelen in Gouda. Nou, heerlijk. En rij voorzichtig, zou ik zeggen. Jij kan ook langskomen, dat weet je. Maar eerst even genieten van José en Sarah. Prachtig deze.

0: catch you. Chef Special hoor je in een Try Again. Bijna 10:30. Je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Even kijken hoe het staat met het verkeer in Zuid-Holland. De ochtendspits is bijna verdampt. Ik zie nog wel wat vertraging op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt de Bresseplein en knooppunt Kleinpolderplein. 10 minuten staat er een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is voor de zekerheid afgekruist. En rij voorzichtig natuurlijk. Hè, als je onderweg bent, een goede reis gewenst. Het weer voor Zuid-Holland ziet er goed uit. Tenminste, als je ervan houdt. Vandaag veel zon. Het blijft droog. In de loop van de dag wel iets meer bewolking. En ja, het kan 20 graden worden in Zuid-Holland. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. Minimaal liggen tussen 13 en 16 graden. En morgen begint droog met bewolking, maar plaatselijk ook nog een streepje zon. Maar morgenmiddag dan volgt vanuit het westen van Zuid-Holland enige regen. En voor die regen uit kan het nog een graad of 19 worden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een explosie vannacht in de buurt van de lijnbaan. Die ontploffing was bij een woning in de straat Molen de Goliath. Het kozijn van de woning is zwart geblakerd. Er is nog niemand opgepakt. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is ontruimd nadat er een rookontwikkeling is ontstaan vanmorgen. Het ging om een deel van de verdieping waar de technische ruimte zit. Het lek zat in een leiding die naar de kamer liep waar de behandelingen worden verricht aan bloedvaten. Die moeten worden gerepareerd. Maar er moeten ook vervangende onderdelen komen. Nou, vorige week was er ook een rookontwikkeling in het Dordtse ziekenhuis. Toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Toen was er een kabel gesmolten en dat veroorzaakte weer een stroomstoring. Volgens het woordvoerder van het ziekenhuis. Die zegt van ja, dat is eigenlijk twee compleet losstaande gevallen. Het is toevallig dat het net in één week gebeurt. En waarschijnlijk heb je hem al op je verlanglijstje staan, maar Celine Dion heeft een eigen Barbiepop gekregen.
0: Wat is dit nou weer voor flauws?
1: Dat schrijft RTL. Speelgoedfabrikant Mattel heeft een pop gemaakt die geïnspireerd is op het optreden van de Canadese zangeres. Okay. Tijdens de Oscars in 1998 toen zong ze het natuurlijk het nummer. My Heart Will Go On.
0: Oh, van Titanic.
1: Heel goed. Ja, ja, okay. De Barbie draagt een blauwe jurk die Dion destijds aan had.
0: Oh, dat is ook
1: heeft ze een ketting om en die is geïnspireerd op dat juweel uit de Titanic. Nou, Dion noemt het een enorme eer dat ze deel mag uitmaken van de Barbie-geschiedenis. Ze hoopt dat de pop mensen aanmoedigt om hun dromen na te jagen en hun stem daarin te geloven. Ja, Dion stond vorige maand natuurlijk voor het eerst weer op een podium. Ze leidt aan het stiff person syndroom. Dat is een zeldzame neurologische aandoening die onder meer pijnlijke spierspasmen veroorzaakt.
0: Ik vind het zo bizar dat zij gewoon het aandurft om dat gewoon te doen. En dat is heel, heel, heel mooi.
1: Ja, je merkt gewoon, daar leeft ze voor.
0: Ja,
1: dus dan wil je dat gewoon kosten wat kost doen.
0: Ja. Trouwens, Lenny Kravitz heeft ook een Ken-pop gekregen, geloof ik.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, dan zit je nou gewoon te doen alsof je dat niet weet.
1: Staat al lang op een lijstje.
0: Ik wou zeggen, dankjewel.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Sixpence None the Richer.
2: Radio met een grote R.

0: Nate Smith, Fix What You Didn't Break bij Radio Rijnmond. Ben je er ook klaar voor om te gaan flaneren met die leuke, geinige linnen tas van Rijnmond die je kan winnen in de nieuwsquiz?
1: Koppersneller.
0: Ja, die kun je inderdaad winnen. En er zitten twee gerse sokken in. Ja, links en rechts. One size fits all trouwens. Ja. En is goed voor de koude dagen. En het zijn collectors items. Dus, doe mee met de nieuwsquiz. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend, maar er zijn wat woorden weggevallen.
2: Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen ruzie. Die ruzie draaide om...
0: Ja, waar draaide die ruzie tussen de jongens uit Zwijndrecht om? A, om een fatbike. B, om een meisje. Of C, om een PlayStation. Open de app. Ja. Stuur je antwoord. Rechtsboven klik op Appons. Dankzij de regisseur Quentin Tarantino heeft George Baker weer wat leuke centjes op zijn spaarrekening. George Baker, een little green bag.

0: Roberts en Bleeding Love bij Radio Rijnmond. Kreeg een jaloersmakende foto van Bram in de postvakje gedeponeerd. Van een heerlijke oliebol met onvervalste poedersuiker met een heerlijk zwart bakje koffie ernaast. En hij zegt daarbij, dat werd zojuist bij mij binnengebracht door vrouw Lief, volgens mij. Ja, mijn vrouw kwam thuis met de tractatie, hij is nog warm. Nou, het is dat ik een uitzending heb, anders had ik je even opgezocht, Bram. En dat bedoel ik niet dreigend. Ook niet dreigend bedoeld, maar wel een beetje dwingend is dat je kunt meedoen met de nieuwsquiz. Want die tas die staat hier, hè? Die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met die eigenwijze tekst erop. Met die gerse sokken erin. Dit is de opgave.
1: Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen ruzie. Die ruzie draaide om...
0: Ja, waar draaide die ruzie om? Draaide de ruzie tussen de jongens in Zwijndrecht om een fatbike, om een meisje of om een PlayStation? Open de app. Rechtsboven klik op Apples. En dan wens ik je heel veel succes en natuurlijk ook wijsheid. Justin Timberlake nu en Meadows.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmé en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: In de donkerste dagen van het jaar schittert één plek feller dan ooit. Het Ashton Brothers Kerstcircus in Rotterdam Ahoy. Een feest vol magie, humor en verwondering voor de hele familie.
8: Ashton Brothers Kerstcircus, een klein wonder in de kerstvakantie. Kerstcircus.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd. Gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
12: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
13: Hey Remo!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
16: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
17: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
16: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
18: In Gorinchem is het 13 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. De boer op de luisteraar. Ik breng je van bakkie naar bammetje. En dat doe ik met lekkere muziek, het nieuws van bij jou om de hoek. Jouw bijdrage natuurlijk in de koffiecorner. Ja, bijvoorbeeld over jouw vleesconsumptie. Want we schijnen met z'n allen minder vlees te eten. Maar mijn vraag aan jou is, hoe vaak per week ligt bij jou nog vlees op het bord? En waar mogen ze je echt voor wakker maken? En het UWV heeft €55 miljoen door de plee gespoeld met een mislukt ICT-project. Waar maak jij je nog druk om? Of haal je steeds vaker je schouders op? Open de app, rechtsboven klik op App Ons en zet je schrap voor de uitkomst van de nieuwsquiz, waar je nog een verandering in kunt aanbrengen. Zometeen laat ik nog een hint horen. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
19: Goedemorgen. In Zuidland op Voorneputten zijn een motorrijder en een fietser gewond geraakt bij een ongeluk. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was vanmorgen op de Kerkweg in Zuidland. De vrouw op de fiets had een fikse hoofdwond. Volgens de politie ging het om een flinke klap. Wat wie er precies in de fout is gegaan, kon de woordvoerder niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht. Er zijn geen nieuwe meldingen binnengekomen van dode honden bij de gemeente Schiedam. De afgelopen weken zijn er 6 omgekomen nadat ze in een van de parken waren uitgelaten. De eerste 4 meldingen kwamen na een bezoek aan het park De Plantage. Daarna werd ook het Bachplein genoemd. Het onderzoek naar de dood van de honden loopt nog steeds. Het is vooral gericht op de gebruikte grond. Wanneer die uitkomsten er zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de gemeente worden de werkzaamheden volgende week hervat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van andere aarde. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is vanmorgen ontruimd nadat rookontwikkeling was ontstaan. Alleen een technische ruimte moest leeg. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis was er een lek ontstaan in een leiding en daar kwam stoom uit. De leiding liep naar een ruimte waar behandelingen plaatsvinden aan de bloedvaten. Om dat te repareren moet een onderdeel geleverd worden en dat gaat vandaag niet meer lukken. Er wordt onderzocht of geplande behandelingen op andere locaties door kunnen gaan. Vorige week was er ook al rookontwikkeling, maar toen in een technische ruimte van een andere verdieping was een kabel gesmolten en dat veroorzaakte een stroomstoring. Volgens het Albert Schweitzer is er geen verband tussen beide gevallen. In Dordrecht is de politie nog bezig met een onderzoek naar een explosie in de buurt van de Lijnbaan. Die ontploffing was bij een woning aan de straat De Molen Goliath. Het kozijn van de woning is zwart geblakerd. Er is nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met veel zon. Het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. En met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond bewolkt. Morgen begint droog. Plaatselijk wat zon. Maar in de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
18: Dankjewel Dave. De ANWB meldt dat de ochtendspits voor deze donderdag voorbij is. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En raak niet buiten adem. Daar zorgen Linda, Roos en Jessica wel voor.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
20: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
23: Bakfiets, kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
24: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
25: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
26: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
27: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg.

0: Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De boer op.

Oh, dat was ongekend succes hoor, in de jaren 90. Linda, Roos en Jessica en Ademnoot. Goedemorgen, derde uurtje van de boer op. Ook dit uur kun je lekker langskomen in de koffiecorner voor het gesprek van de dag bij het koffiezetapparaat, dan wel de waterkoeler. Bijvoorbeeld over je vleesconsumptie. We eten met z'n allen minder vlees, las ik vanochtend. Mijn vraag aan jou is, hoe vaak per week ligt er nog bij jou vlees op het bord, of heb je het helemaal afgezworen? En als je een vleeseter bent,

0: Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken? En het UWV heeft 55 miljoen euro door de plee gespoeld met een mislukt ICT-project. Maar waar maak jij je nog druk om? Of haal je steeds vaker je schouders op? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En dat kan ook voor je luisterpleisterplaats. Waar hang jij uit? Ben je achterin de slagerij bezig met voorbereidingen? Of je bent druk bezig om het kantoor helemaal aan kant te maken, omdat je verantwoordelijk bent voor een schone vloer. Of je zit gewoon lekker beneden thuis op de bank een beetje van je derde bakje koffie te genieten. Dat kan allemaal, hè? Maar ik ben gewoon benieuwd waar je dan uithangt. Nou, stuur je luisterpleisterplaats maar op, hoor. Via de app van Rijnmond. En die app kun je ook gebruiken voor de nieuwsquiz van Radio Rijnmond. En over 10 minuten wil ik hem toch wel misschien aan jou geven. Die tas, die eigenwijze tas, die linnen tas van Radio Rijnmond met die gerse sokken erin. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel in die grote zwarte filter virtuele hoed terechtkomen met alle goede antwoorden. Dit is die opgave.
1: Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen ruzie. Die ruzie draaide om...
0: Draaide die ruzie om tussen de jongens in Zwijndrecht? A, om een fatbike. B, om een meisje. C, om een PlayStation.

0: En Teddy Swims die nam even een duik in het creatieve water van Gautier met Mr. Know-It-All. Koppensneller. Wie gaat er vandoor met die geinige linnen tas met die eigenwijze opdruk met erin ook nog eens een keer gerse sokken van Radio Rijnmond? Dit was de hele dag de opgave, tenminste de hele ochtend.
1: Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen ruzie. Die ruzie draaide om...
0: Waar draaide die ruzie om? A, om een fatbike. B, om een meisje. Of C, om een PlayStation. Arie, goedemorgen. Wat denk je?
2: Ja, goedemorgen. Ja, de meisjes.
0: De meisjes. De meisjes. Altijd weer die meisjes. Laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen ruzie. Die ruzie draaide om een meisje.
0: Ja. Ja, klinkt een beetje ouderwets, hè? Gewoon, twee honden vechten. Nou ja, goed, dat soort dingen. Ja. Nou ja, goed, ze hebben taakstraffen gekregen omdat er het was ook een knokpartij afgegaan. Dus nou ja, goed. Heb jij wel eens gevochten met een meisje, Arie?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oké. Nou ja, goed. Je hebt wel gevochten om die prijs en die heb je nu in de pocket. Die geinige linnen tas met die gerse sokken erin.
2: Ah, geweldig.
0: Ja, staan er nog spannende dingen op het programma vandaag of doe je lekker rustig aan?
2: Nou, ik ga zo meteen even de ramen zemen.
0: Ja, nou kan het nog.
2: Ja, nu kan het nog. Het is nog droog.
0: Ja, precies. En hoe doe jij dat? Een beetje streeploos op laten drogen. Wat is de ultieme truc?
2: Ik doe glassex.
0: Ja.
2: Wat je zeg maar ook op de spiegels gebruikt.
0: Ja, ja.
2: En dan spuit ik dan op de ramen eerst helemaal.
0: Ja.
2: En dan ga ik even met een zachte spons eroverheen.
0: Ja.
2: En dan doe ik het nog een keer. En dan ga ik met een trekkertje.
0: Nou, kijk. En dan ook als de zon erop staat, geen strepen.
2: Nee, geen strepen.
0: Mijn leven zal nooit meer anders hetzelfde zijn, Arie. Hey, dankjewel. Doe wel voorzichtig, hè?
2: Ja, jij ook. Hartstikke bedankt.
0: Oké, dag Arie.
2: Toppie, doei.

0: Tom O'Dell en Another Love bij Radio Rijnmond. Het is 11:30. Nogmaals, goedemorgen. Even kijken hoe het staat op de wegen. Een lichte vertraging gemeld vanaf de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en afrit Dordrecht Centrum. Hou daar rekening met 5 minuten extra reistijd. Het weer voor Zuid-Holland. Nou ja, het is een zonnige dag vandaag. Daar mogen we toch wel van spreken. In de loop van de dag komt er wel iets meer bewolking. Maar ja, die temperatuur kan toch de 20 graden aantikken. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De minima liggen tussen 13 en 16 graden. Morgen begint droog met bewolking. Plaatselijk nog een streepje zon, maar in de middag volgt vanuit het westen van Zuid-Holland enige regen. En voor die regen uit kan het nog een graad of 19 worden. En de komende dagen, nou in het weekend is het gewoon fris, met temperaturen van 14 graden op zaterdag en 12 graden op zondag. En daarbij vallen op zaterdag enkele buien. Na het weekend blijft het droog en dan ook weer iets meer zon. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, het is nog altijd niet duidelijk waar de dode honden aan zijn overleden in Schiedam van de afgelopen weken. Maar, zegt de gemeente, zijn in ieder geval in de weektijd geen nieuwe gevallen bijgekomen. De afgelopen weken zijn 6 honden om het leven gekomen dat ze in een van de parken waren uitgelaten. De eerste 4 in de park De Plantage, daarna ook het Bachplein. Het onderzoek is vooral gericht op de gebruikte grond in het park. Volgens de gemeente worden de werkzaamheden volgende week wel weer hervat, maar er wordt gebruik gemaakt van andere aarde. In Zuidland op Voorneputten zijn een motorrijder en een fietser gewond geraakt bij een ongeluk. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was vanmorgen op de Kerkweg in Zuidland. De vrouw op de fiets had een fikse hoofdwond. Volgens de politie ging het om een harde klap. Wie er nou in de fout zat, dat kon de woordvoerder nog niet zeggen. Dat wordt nu uitgezocht. En iemand uit de ploeg van de Amerikaanse president Donald Trump is in opspraak geraakt omdat ze de waarheid niet hebben verteld. Okay. Tenminste, zo gaat het verhaal. Het gaat dit keer om de nieuwe persvoorlichter Katie Zakaria, die deze week aan de slag ging. Nou, bij haar aanstelling werd ze voorgesteld als jurist. Toen werd aan haar gevraagd, waar heb je dan je advocatenexamen gedaan? Toen zei ze, toen ik naar China verhuisde. Mm-hmm. En daarmee was een relletje geboren. Ze staat namelijk helemaal nergens geregistreerd. En in de Verenigde Staten is het strafbaar als je jezelf in het openbaar advocaat noemt.
0: Okay.
1: Ja, ze deed wel examen in Californië, daar zakte ze. Nou, het Witte Huis en het bedrijf in China waar ze heeft gewerkt wilde geen antwoord geven op vragen van de media, schrijft nu.nl. Nou, haar eerste persconferentie deze week, nou ja, dat was wat ze in Amerika noemen een train wreck. Echt een ene grote puinhoop van hoe het vooral niet moet.
0: In slow motion.
1: Ja, daarom. Ze keek alleen maar op haar blaadje, oogde enorm nerveus en noemde zelfs op een gegeven moment haar echtgenoot mijn president.
0: Ja, nou dat kan.
1: Ja.
0: Ja, dat kan thuis zo zijn, toch?
1: Ja, ieder goed, kijk, er wordt nu al verwezen naar in de eerste periode van dat Trump er zat, had je een woordvoerder die het wel geteld 8 dagen heeft volgehouden, Scaramucci. En er wordt gezegd van nou, misschien houdt ze het een halve Scaramucci vol.
0: Oh, dat wordt al in die mate gemeten.
1: Ja, wordt al in die mate gemeten,
0: Amerika heeft sowieso rare mate, dus wat dat betreft. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu, In Excess.
2: Radio met een grote R.

Suzanne Vreeken en pijnsteller bij Radio Rijnmond. De boer op daar, luister je naar. Zometeen gaan we eens even gluren bij de buren. Dat doen we deze keer bij de omroep CKZ vandaag. Naar de scripts.

0: The Man That Can't Be Moved van de Script bij Radio Rijnmond. Het is even gluren bij de buren, hè, want we hebben een nauwe samenwerking met heel veel streekomroepen bij ons in ons mooie regio Rijnmond. En we wisselen verhalen uit. En ja, we hebben ook een gezamenlijk programma natuurlijk, TV Lokaal. Dat is overmorgen weer te zien op TV Rijnmond en bij jouw lokale dan als streekomroep. En een van die omroepen met wie we nauw samenwerken is CKZ Vandaag, de omroep voor Capelle, Krimpen en Zuidland. En daar is ook Thomas Bresser, onze programmamaker. Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. Ja, ik begrijp dat er over de centjes is gesproken gisteren in de gemeente Krimpen.
1: Ja, er is zeker over de centjes gesproken. En het bijzondere daaraan is er staat natuurlijk heel veel in zo'n begroting. Maar het meest opvallende in Krimpen is toch wel dat ze het gratis OV voor de ouderen willen gaan afschaffen.
0: Ze hebben het een beetje afgekeken van Rotterdam.
1: Dat hebben ze inderdaad van de grote buurman afgekeken. Ja, en dat zou voor heel veel oudere mensen, die toch ook al in Krimpen wonen natuurlijk, zou dat wel een vervelende situatie zijn.
0: Ja. Nou is er in Rotterdam fel geprotesteerd tegen het afschaffen van het OV voor ouderen. Verwacht je dat er ook grote protesten komen in Krimpen?
1: Dat zou me in die zin niks verbazen als dat zou gebeuren. Ik denk dat heel veel mensen raakt in Krimpen. Ja. En in de buurgemeente Capelle blijven ze wel heel stellig. Dat willen ze daar in ieder geval niet gaan doen.
0: Okay.
1: Dus het is ook wel bijzonder dat het op zo'n kleine afstand zo erg kan verschillen. Ja, in de ene gemeente wel gratis en in de ander niet. Ja. Dat is wel raar.
0: Ja, net zoals het parkeerbeleid natuurlijk. Hè? Want ze vrezen in Capelle natuurlijk ook voor het waterbedeffect als in Rotterdam overal betaald parkeren wordt. Nou, laten we het over iets leukers hebben. Ja, over datzelfde Capelle. Want je zou het niet zeggen, maar een tijd voor een feestje.
1: Ja, zeker tijd voor een feestje. 750 jaar Krimpen.
0: Nee,
1: dat is in 2027. Nee, in Krimpen hebben ze ook een feestje.
0: Oh, god,
1: volgend jaar.
0: Gelukkig. Eén groot feest. Ja.
1: Eén groot feest. Volgend jaar in Krimpen 750 jaar. En het jaar daarop bestaat Capelle 750 jaar. In 2028 is dat. En daar is het ook in de gemeenteraad al over gegaan. Want de historische vereniging van Capelle heeft een startnotitie aangeboden aan de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder. Maar in de gemeenteraad is het er bijna een uur over gegaan. Moeten we dit wel op deze manier aanpakken? En straks krijgen we allemaal losse initiatieven. Dus moeten we dat niet gewoon allemaal bij één iemand neerleggen? Of moeten we het zelf aanpakken? Daar gaat het dan een uur over in zo'n gemeenteraad. Dan duren ze inderdaad 5 uur lang. uiteindelijk zijn er allerlei moties op tafel gekomen. Die zijn allemaal weer van tafel afgeveegd. Ja. Er is een soort startschot van we moeten iets gaan doen. Ja, maar hoe gaan we dat vormgeven?
0: Ja, precies.
1: Hoeveel centjes gaat het kosten? Ja, dat weten we allemaal nog niet.
0: Alle centjes natuurlijk ook. Nou ja, goed. Ik vermoed zomaar, Thomas, dat er wel een feestje gaat komen. Alleen wie dat dan allemaal gaat fixen. Nou ja, dat blijven jullie op de voet volgen natuurlijk bij CKZ vandaag. Ik ga niet langer ophouden. Dankjewel, Thomas. Tot de volgende.
1: Dankjewel, Ruud.
2: Hoi.

plaat die ademt ook echt gewoon een beetje zo. Doe maar even lekker rustig aan, toch? Heerlijk. Eagles, take it easy bij Radio Rijnmond. Ik kreeg net nog Jorik in de koffiecorner. Die wilde even reclame maken voor een optreden van het Rotterdams oudste metalcore band, Drain Life. Hun eerste show in 12 jaar. Dus als je een beetje van metalcore bent, dan ben je bij hen aan het goede adres. Ze bestaan rond 30 jaar en ze spelen in Club Uniek in Rotterdam. Dus trek je dansschoenen aan en rock mee met de Rotterdamse hardste band. Zaterdag 17 oktober. Nou, zoek maar eventjes op Drain Life. Zometeen ga ik eens eventjes over lekker stevig gesproken met Teun Willemsen weer. Voor wat er allemaal op lunchbreak op het programma staat. Hij heeft een goed gevulde lunchkaart, dat zag ik net wel. Maar wat er nou precies op staat, nou, dat gaat hij me zometeen zelf eens even lekker vertellen. Maar ook zo'n lekkere, harde, stevige plaat van Melissa Edwards. I like the way I do.

0: Melissa Etheridge en Like the Way I Do bij Radio Rijnmond. En net zo stevig is onze Teun Willems, die daar weer helemaal zin in heeft. Die heeft ook een stevige lunch bij zich. Daar kun je wel een flinke wandeling mee maken, volgens mij.
1: Dat dacht ik wel, Ruud.
0: Wat staat er op de kaart?
1: We gaan het eventjes hebben over blinde en slechtziende kinderen, Ruud. Want die hebben wij ook veel in onze regio. Mm-hmm. Vanmorgen zijn ruim 100 van die kinderen richting het stadhuis gelopen. Om daar aandacht te vragen voor meer inclusie voor die kinderen.
0: Ja, bereikbaarheid en zo.
1: Die lopen vaak tegen dingen aan. En dat bedoel ik niet lullig. Echt
0: nee, maar ik snap wat je bedoelt.
1: Dus daar er is de dag van de Witte Stok, heet het. En het is overgedragen aan de burgemeester. Okay. Dus ik ben benieuwd wat daaruit is gekomen.
0: Mooi onderwerp, belangrijk onderwerp ook.
1: Heel belangrijk, ja.
0: En de lunchplaat?
1: De lunchplaat gaat over een jongen die na 3 jaar toch maar even naar de arts ging, omdat hij last had van zijn rug. En wat bleek er zat een afgebroken stuk remhendel, die je op een fiets hebt. Weet je wat,
0: zo'n fietshendel.
1: Zo'n handrem. Ja. Die was afgebroken toen hij een keertje met zijn fiets was gevallen. En die zat nog in zijn rug.
0: Nee!
1: Hij kwam er uiteindelijk achter door zo'n CT-scan. Maar ik dacht, een bijzonder verhaal, joh.
0: Maar niet omdat hij... Nee, want ja, ik hoorde Dave de nieuwslezer natuurlijk dat grapje maken. Ja. Dat het niet een zadelpen was die op een andere plek terecht was gekomen waar de zon nooit schijnt.
1: Nee, in zijn onderrug zat hij. Een beetje aan de rechterkant.
0: Ja,
1: bizar. Iets met breken, iets met remmen. Iets
0: de
1: met
0: Backstreet Boys, back, rug. Ja. Nou ja, goed. Kortom, het is aan jou, luisteraar. Welke plaat hoort bij dit toch wel bizarre verhaal?
1: Zeg
0: het
1: wel.
0: Laat het Teun weten. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Volido. De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
19: De generatie na mij. Ik hoop dat hij zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
20: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
1: 12 uur, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Heb je nou altijd al iets met muziek gehad of willen doen? Dan heb ik heel erg goed nieuws voor je. Jij mag zo de lunchplaat bepalen. Bij welk verhaal? Dat vertel ik je zo. Eerst krijg je het nieuws van Dave Datema. Dave, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Er zijn geen nieuwe meldingen binnengekomen van dode honden bij de gemeente Schiedam. De afgelopen weken zijn er 6 omgekomen nadat ze in een van de parken waren uitgelaten. De eerste 4 was na een bezoek aan het park De Plantage. Daarna werd ook het Bachplein genoemd. Het onderzoek naar de dood van de honden loopt nog altijd. Dat is vooral gericht op de gebruikte grond. Wanneer de uitkomsten er zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de gemeente worden werkzaamheden volgende week hervat in de parken. Daarbij wordt gemaakt van andere aarde. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een explosie in de buurt van de Lijnbaan afgelopen nacht. Die ontploffing was bij een woning in de straat De Molen de Goliath. Het kozijn van de woning is zwart geblakerd. Er is nog niemand opgepakt. In Zuidland op Voorne-Putten zijn een motorrijder en een fietser gewond geraakt bij een ongeluk. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was vanmorgen op de Kerkweg in Zuidland. De vrouw op de fiets had een fikse hoofdwond. Volgens de politie ging het dan ook om een harde klap. Wie er precies in de fout is gegaan, kon de woordvoerder niet zeggen. Dat wordt nu onderzocht. Bij een confrontatie tussen aanhangers van Hajduk Split en Ajax zijn in Kroatië bijna 60 mensen opgepakt. Ajax speelt vanavond in Kroatië in de Conference League. De politie greep gisteravond in om te voorkomen dat honderden relschoppers met elkaar in de vuist gingen. Het is al dagen onrustig in Split. In totaal zijn al zo'n 100 supporters aangehouden. Eergisteren werden 18 aanhangers van Ajax opgepakt. Volgens de politie hadden ze messen bij zich. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, droog vandaag, in de loop van de dag wel meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt, morgen begint droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dave, dankjewel. Files zijn er niet. Dat is lekker. Een lunchplaat, die is er wel. Want een fietsrem, ja, dat is zo'n beetje het laatste wat je verwachtte bij je wervelkolom. Het overkwam toch een Italiaanse jongen. Hij ging naar het ziekenhuis met klachten over zijn rug en benen. En tot grote verbazing van de artsen zat er een metalen object van 5,5 centimeter in zijn lichaam. Nou, het zou 3 jaar daarvoor terecht zijn gekomen na een fietsongeluk. En eigenlijk het meest bizarre, hij heeft er nooit last van gehad. Tot dus hij een beetje last kreeg van zijn rug en zijn benen. Een fietsrem in je onderrug. Welke lunchplaat kan je daarbij verzinnen? Laat het weten in de Rijnmond-app. Ik ben heel benieuwd.
21: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
23: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
22: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
23: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
24: Voordeeluitjes.nl. In de donkerste dagen van het jaar schittert één plek feller dan ooit. Het Ashton Brothers Kerstcircus in Rotterdam Ahoy. Een feest vol magie, humor en verwondering voor de hele familie.
25: Ashton Brothers Kerstcircus. Een klein wonder in de kerstvakantie. Kerstcircus.nl.
26: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
27: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
26: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
28: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden? Elke woensdag is het woensdag wasdag. Gewoon hier ook bij Loogman Car Wash Rotterdam.

0: Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: Geeft ruimte. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Hé, schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Lunchbreak. Teun Willems.
8: Radio met een grote R.

Ik snap wel dat deze man op het plafond moest dansen. De rest van zijn woning staat waarschijnlijk vol met open haarden. Hoe gek het ook klinkt. Deze man die heeft een verzameling open haarden. De vlammende hobby kunnen we wel zeggen van Lionel Richie. Hoor die op Radio Rijnmond natuurlijk. Een hele goede middag. Dit is Lunchbreak. Nou, je zit waarschijnlijk zo een beetje op het punt dat de lunch gaat beginnen. Dus allereerst eet smakelijk. Geniet ervan. Ik wil mezelf niet zomaar uitnodigen. Ik heb van mijn ouders altijd geleerd dat dat een beetje onbeschoft is. Toch schuif ik de komende 2 uur gezellig bij je aan. Mijn naam is Teun Willems en ik hoop dat we elkaar een beetje elkaars gesprekspartner kunnen zijn deze aankomende 2 uurtjes. Ik ben namelijk wel benieuwd welke plaat jij vindt horen bij het volgende verhaal. Een fietser, die was aan het fietsen een jaar of 3 geleden in Italië. Die kwam ten val, heel vervelend. Hij had een paar schaafwonden, een beetje een wondje bij zijn rug. Maar weet je, dat overleef je wel. Wil het zo zijn dat hij 3 jaar later toch dacht... nou, ik heb een beetje last van mijn rug en een beetje van mijn benen. Wat zou het zijn? Nou, een CT-scan verder liet zien dat hij een metalen object... van 5,5 centimeter in zijn lichaam had. En wat was dat metalen object dan? Dat was een van zijn fietsremmen die tijdens die valpartij... in zijn rug terecht was gekomen. Hij had er dus in de tussentijd, in die 3 jaar... eigenlijk bijna geen last van gehad, tot hij een beetje last kreeg van zijn onderrug... Scannetje verder en ja hoor, er zat wat in zijn rug. Ik ben benieuwd, welke lunchplaat weet jij daarbij te verzinnen? Het is een bijzonder verhaal, dat durf ik best toe te geven. Maar ik twijfel er niet over, moet ik zeggen, dat jij er iets creatiefs bij weet te verzinnen. Dus, in de Rijnmond-app mag je het laten weten. Rechtsboven in het appie, je weet, klik op app ons. Al die berichtjes komen dan door hier zo in de studio. Vind ik leuk dat je gezellig meekletst. Het gaat dus over die fietsrem die in zijn rug terecht is gekomen. Alles mag. Iets met vallen, iets met opstaan ook, iets met fietsen, iets met rug, iets met breken. Het is allemaal meer dan welkom. Heb ik muziek voor je van The Golden Earring. Dit is Weekend Love.

0: Misschien wel Mr. Rock'n'Roll, maar gezongen door Mrs. Fast and the Furious. Want deze vrouw die heeft een flinke voorliefde voor zo'n beetje alles met vier wielen en een beetje snelheid. Sterker nog, ze had maar liefst 32 auto's, waaronder meerdere Ferraris. Amy McDonald was dat natuurlijk en je hoorde haar op Radio Rijnmond. Ruim 100 slechtziende en blindere kinderen zijn vandaag naar het stadhuis gelopen in het kader van de Dag van de Witte Stok. Net als lopen naar school, werk of sport is die route niet altijd vanzelfsprekend voor die mensen. En daar willen ze aandacht voor trekken. De mars startte een kilometer verderop bij de Koninklijke Visio, waar de kinderen begeleid worden. Erika is 13 jaar en zelf slechtziend en heeft ook meegelopen. Erika, goedemiddag. Ja, hoe was het bij het stadhuis?
1: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Ja, klopt.
0: Hoe was het bij het stadhuis?
1: Heel druk, maar ook heel mooi om mee te maken.
0: Mm-hmm, ja. Want jullie hebben daar... Ja, sorry, vertel.
1: Ja, het was heel bijzonder om mee te maken. Ook gewoon de stok overhandigen, dat was gewoon geweldig om te zien.
0: Ja. Heb jij de stok zelf ook overhandigd of dat niet?
1: Nee, dat was een klasgenoot van mij, Mats. Maar ik vond het heel bijzonder en ik ben heel blij voor hem dat hij dat mocht doen.
0: Wat maakt het zo bijzonder voor jou dan?
1: Want niet iedereen kan zeggen dat ze slechtziend zijn. En niet iedereen kan zeggen van... ja, ik heb dit en dit gedaan. Ik ben op nieuws gekomen of op de radio. Dat kan niet iedereen.
0: Jij nu wel.
1: Ja, nu wel, ja.
0: Hey Erika, jij bent zelf ook slechtziend. Tegen wat voor dingen loop jij dan in het dagelijks leven aan? Wat voor obstakels heeft dat voor jou?
1: Nou, het is soms wel moeilijk om ergens naar buiten te gaan. Want ja, niet iedereen weet wat het is. Of soms loop ik ook tegen palen aan. Of tegen mensen. Ja. Maar dus zo moeten we maar leven.
0: Ja, nou ja, liever niet toch? Daar hebben jullie aandacht voor gevraagd.
1: Klopt. Ja, we hebben aandacht gevraagd voor de witte stok. Zodat mensen weten wat het is en hoe ze ermee kunnen omgaan.
0: Ja, wat hoop je dat er verandert na vandaag?
1: Ik hoop dat meer mensen weten wat het is en hoe ze mensen kunnen helpen.
0: En kan je dan kort uitleggen wat het is?
1: Nou, de witte stok is een stok voor blinden en slechtzienden die ze gebruiken als ze buiten zijn of binnen. Dat mensen weten van, oh, diegene is slechtziend of blind. En het is ook een hulpmiddel dat je niet tegen dingen aanbotst.
0: Ja, precies. Je ziet dat wel eens, hè? Van die mensen die man met zijn stok zo heen en weer zwiepen dan, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is het. En je zei ook, ik hoop dat mensen er meer aandacht voor krijgen, maar ook dat mensen ons beter kunnen helpen. Hoe kunnen we jou dan helpen?
1: Nou, sommige mensen vinden het heel moeilijk om oversteken of te zien waar bijvoorbeeld een winkel is of een ingang. En dan zou het fijn zijn als je zegt, hey, zou ik je misschien kunnen helpen met de ingang vinden of met oversteken.
0: Ja. Snap jij dat het voor sommige mensen ook misschien heel spannend is om dat aan jou bijvoorbeeld te vragen, omdat ze ook niet vervelend willen zijn?
1: Ja, klopt. Dat snap ik heel best. Maar het zou ook heel misschien kunnen helpen als je denkt van... oh, heeft diegene het moeilijk? En als je dat diegene moeite heeft, dat je het dan wel kan vragen.
0: Ah ja, dus we hoeven daar niet bang voor te zijn. We mogen dat gewoon vragen aan mensen.
1: Ja, ja.
0: Kijk, geweldig, geweldig. Goed om te horen, Erika. Denk je dat het heeft geholpen om het af te sluiten? Zo'n dag waar alles vol naar aandacht staat van jullie?
1: Ja, ik denk dat het heel erg heeft geholpen. Ook omdat heel veel mensen erbij waren en heel veel mensen nu ook weten wat het is.
0: Kijk, Erika, dat heb jij maar goed voor elkaar gekregen.
1: Ja, 100 leerlingen.
0: Goed gedaan. 100 leerlingen waren er in totaal bij. Erika, ben je ook een beetje trots op jezelf?
1: Ja, ik ben heel trots dat ik het wel durfde en dat ik het gewoon heb gedaan.
0: Goed zo. Wij ook op jou, Erika. En ik hoor jouw docent daarachter ook hard lachen. Die zal ook hartstikke trots op je zijn.
1: Super trots.
0: Erika, ontzettend bedankt dat je eventjes wilde kletsen met ons. En een fijne dag verder, hè?
1: Fijne dag.
0: Doei.

0: In de wijze woorden van nieuwslezer Dave Datema, dit verwijst niet naar ontbijt, maar naar...
1: Een film. Breakfast at Tiffany's.
0: Ja, heb je hem wel eens gezien, de film?
1: Zeker niet.
0: Nee, ik ook niet. Mooi, dan zijn we daarover uitgeluld. En dan kunnen we naar de hoofdpunten van het nieuws. Weer en het verkeer, want jawel, het is alweer 1:01. Goedemiddag, dit is Lunchbreak. Files staan er niet, dat is lekker. Dan gaan we gelijk verder naar Steven van der Gijs. Heb jij die film wel eens gezien, Stefan? Breakfast at Tiffany's?
2: Zegt me helemaal niks.
0: Nee, hè? Nee, ja, ik wist wel dat het een film was, maar ik heb het nog nooit gezien. Nou, die kan weer op het lijstje erbij. Nee. Jij hebt wel verstand van het weer, denk ik.
2: Jazeker. Nou, het weer ziet er goed uit als je van de nazomer houdt. Want we krijgen toch nog wel een kleine toegift vandaag. We zien de zon, maar ook wel vanuit het westen zometeen wat bewolking. Dus het is zeker niet een en al zonneschijn. Blijft wel heel de dag droog vandaag. We hebben te maken met een matige wind uit het zuiden. En die voert dus die warme lucht aan met vanmiddag temperaturen oplopend tot wel weer 20 graden, jongens. Het is half oktober. Normaal is het nu in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Dus ja, we zitten daar toch echt wel ruim boven. Nou, vanavond en vannacht neemt de bewolking steeds verder toe. Nou, door al die bewolking wordt het ook niet koud vannacht. Temperaturen tussen de 13 en 16 graden. Morgen dan wordt het duidelijk anders. Vanuit het westen gaat het dan af en toe wat regenen. Het is allemaal niet heel veel, maar goed. De paraplu zal wel af en toe wat nodig zijn. Voor de regen uit wordt het nog 19 graden. Maar in de loop van morgenmiddag krijgen we te maken met koelere lucht. Dan daalt die temperatuur naar zo'n 15 of 16 graden. En ook nog morgenmiddag een stevige noordwestenwind uit het noordwesten. Een windkracht 6 aan zee. Dus dat is wel dan duidelijk anders. En vandaag dus nog wel eventjes genieten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, moeten we het er vandaag van nemen. En daarna, wordt het daarna wel beter weer? Of?
2: Nou ja, het wordt ook niet slecht. Maar vanaf het weekend wordt het toch wel aanmerkelijk koeler in de regio of fris. Zaterdag 14, 15 graden. Een normale temperatuur dus. Af en toe een paar buien. Een noordenwind. Zondag gaat die wind draaien naar het noordoosten. En wordt het allemaal nog een beetje frisser. 12, hooguit 13 graden. Ook kans op een regenbui. Dus op zondag ja, denk ik dat veel mensen toch wel weer de winterjas tevoorschijn
0: hebben. Zo, ja, oké. Okay. Dus als je nog van het lekkere weer wil genieten, doe het vandaag.
2: Doe het zeker vandaag. Zeker weten.
0: Oké, okay, Stefan. Nou, dankjewel.
2: Oké.
0: Okay. Hoi, hoi. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Hof van Beroep in Turkije heeft de vrijspraak van de Schiedamse drugsbaron Setin G. vernietigd. Dat meldt het AD. 2 jaar geleden werd hij vrijgesproken van een celstraf van bijna 1500 jaar. Dat oordeel is door het Hof van Beroep vernietigd vanwege onvolledig onderzoek en onvoldoende motivering. In deze zaak zijn in totaal 72 verdachten opgepakt. Zitten meerdere Schiedammers bij. Nou, Setin G. werd gezien als leider van de bende. Tegen hem werd dus in totaal 1482 jaar cel geëist.
0: Zo. Okay,
1: dan. 2 jongeren in Vlaardingen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met een fatbike. Ze reden over de Van Hogendorplaan toen plotseling het voorwiel afbrak. Vervolgens vlogen ze over de kop en kwamen ze op de grond terecht. Nou, beide jongens zijn naar het ziekenhuis gebracht, zeggen mensen te plaatsen. Volgens de politie is het niet duidelijk hoe plots het voorwiel kon afbreken. Een grote verwarring in IJsselstein bij Utrecht. Daar rukten hulpdiensten uit naar een vuilcontainer waar mogelijk een hondje in was gedumpt. Ja, dat klopte. Het was alleen een plastic hondje. De politie kreeg de melding dat een voorbijganger geblaf hoorde bij de container. Nou ja, ze hoorden inderdaad dat voorbij komen met de dierenambulance. De grote inzet was al wel onnodig. Het bleek te gaan om een speelgoedexemplaar met een afdruk van een hondenpootje op het voorhoofd en een blafknopje op de borst. Het is niet bekend wie de melding deed. En dan toch nog even toevoegen. Breakfast at Tiffany's is uit 1961. Audrey Hepburn is de hoofdrolspeelster. En George Peppert. En als ik zeg George Peppert, dan zeg jij natuurlijk meteen...
0: Sergeant's Loneliest Heart.
1: Nee, George Peppert. Hannibal van The A-Team.
0: Oh, ja, The A-Team. En als ik dan een rol zou mogen aannemen in The A-Team, ben ik...
1: Face.
0: Mr. T.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ik heet toch Teun, joh.
1: Oh, ja.
0: Goed. Dit is Radio Rijnmond. Dankjewel Dave. En muziek heb ik voor je van ook Mr. T, Tom Petty. Radio met een grote R.

120 jaar. Zo lang duurde het ongeveer voordat de mensheid het vliegen een beetje onder de knie had. Maar Tom Petty en de Heartbreakers waren in 1991 nog steeds hartstikke hard aan het oefenen. Learning to Fly hoorde je op Radio Rijnmond. Ja, we moeten het eventjes hebben over die lunchplaat weer, hè? Want we hebben echt heel veel leuke suggesties binnengekregen die we misschien wel gaan draaien nog dit uur. Het gaat over die jongen in Italië die 3 jaar lang met een stukje afgebroken rem in zijn rug heeft rondgelopen. Dat stukje was daar terechtgekomen nadat hij was gevallen met zijn fiets. Hij dacht er eerst niet veel van. Hij dacht, ja, gewoon rot, onderuit gegaan. Beetje last van wat schaafwondjes, maar verder niets. Tot hij 3 jaar later opeens last kreeg van zijn onderrug en zijn benen. En dacht, nou, ik ga toch maar eens naar het ziekenhuis. En een scan liet zien dat er 5,5 centimeter aan fietsremstuk in zijn rug zat. Vervelend, wil je niet. Maar goed, welke lunchplaat is daarbij? Een leuke combi. Monique, die zegt Coldplay, Fix You. Ja, leuk Monique. Ruud en Edwin, die zeggen van Skik uiteraard op fietsen. Dat heeft hij zeker gedaan, misschien in de tussentijd ietsjes minder. Jos, Henk, Joke, Ruud en Jeanette, die zeggen Bicycle Race van Queen. Uiteraard moet ook gewoon meedoen. Liz, die zegt, ja, ik moet om een of andere reden denken aan Magnetic van de Bauza. Ik snap het wel. Misschien hebben ze ook wel een paar magneetjes gebruikt om hem er weer uit te krijgen. Phil die zegt Carry That Weight van de Beatles, leuk gevonden. Karen die zegt Back Home van de Golden Earring en dan Back als in rug. Goed gevonden, leuk. Marcel zegt Breaking My Back van The Temptation. Nou, dat was gelukkig niet het geval, maar ik vind hem wel leuk gevonden. Peter die zegt Hurt van Johnny Cash. Dat zal het op een gegeven moment ook zeker gedaan hebben. Wilma die zegt Veilig Achterop bij Vaders op de Fiets van Paul van Vliet. Heel erg leuk. Leuk liedje, Wilma. Mario die zegt nog Dr. Doctor van de Thompson Twins. Nou, dat zal hij na 3 jaar zeker geroepen hebben. En Dirk die zegt nog Halleluja van Handel. Zou wel geroepen hebben toen die rem eruit was gekomen, vroeg ze daar naartoe. Ook leuk, Dirk. Een leuk verhaaltje er ook bij. Daar hou ik wel van. Goed, heb jij nou een plaat gehoord waarvan je denkt, ja, dat moet hem worden? Stuur het nog even door in de Rijnmond-app. Want het is democratisch, hè, dit programma. De meeste stemmen gelden. En mocht er nou nog eentje ontbreken waarvan jij zegt, nee joh, nee, die anderen zitten er allemaal naast. Dit moet hem worden. Ook die is meer dan welkom. Je weet waar het naartoe moet. In de Rijnmond-app. Laat maar komen.

0: Glennis Grace, 'cause I have nothing op Radio Rijnmond. Ja, langzaam rollen. Je been wordt stijf van het intrappen van je koppeling. Je maag begint stiekem ook een beetje te knorren en je verlangt steeds meer naar het avondeten. De frustratie loopt op, je kan geen kant op. Kortom, je staat in de file. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, maar jij en ik weten, de laatste tijd is het wel heel vaak raak. Werkzaamheden aan wegen en bruggen zorgen voor kilometers aan langzaam rijdend verkeer. Maar is dat nou niet te voorkomen? Kunnen we niet die files op een andere manier gaan aanpakken? Amber van der Elst, goedemiddag. Is het te vermijden, zo'n file?
1: Hi, goedemiddag. Die files die zijn zeker te vermijden. Dat kan gewoon rennend.
0: Ja, dat kan gewoon rennend. Je zegt het al, want wat heb je gedaan?
1: Ik heb van de week het OV gepakt naar werk toe. En om thuis te komen heb ik mijn rugzak om mijn rug gedaan, goed vastgebonden en ben ik rennend naar huis gegaan.
0: Allereerst, ik heb ongelooflijk veel respect voor het feit dat je dat gedaan hebt. Want hoe lang deed je erover?
1: Ja, het was 17 kilometer. En ik heb op een rustig tempo gerend, want het was een easy run. Mm-hmm. Dus ik heb er 1:55 over gedaan.
0: Goeiedag zeg. Hoe lang doe je normaal gesproken over de rit als je met de auto gaat?
1: Ligt er dus aan. Met file zou dat zo 3 kwartier kunnen zijn. Mm-hmm. En zonder file rij ik er met 20 minuten doorheen.
0: Zo, dus je bent uiteindelijk wel langer onderweg geweest, maar het was wel een toffe uitdaging.
1: Absoluut, ja, zeker weten. Veel minder frustratie, het was lekker weer. Dus was een goede beweging.
0: Ja, want hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen? Je noemt zelf frustratie al, was dat het echt?
1: deels niet per se frustratie hoor. Deels, ik werk op het Albeda Sportcollege. Mm-hmm. Dus ik ben heel veel bezig met sport en ik heb daar ook een voorbeeldfunctie in.
0: Kijk.
1: En ik was ook wel eventjes die files een klein beetje beu. Dus ik dacht, joh, laat ik eens gek doen. Ik ga gewoon rennend naar huis en kijken hoe dat bevalt.
0: Geweldig zeg. Je werkt op het Albeda dus. Je moet een voorbeeldfunctie ook hebben. Zeg jij dan ook vanaf nu tegen jouw leerlingen, joh, ik wil geen fietsen meer zien. Jullie gaan rennen naar huis.
1: Gisteren was dat volgens mij, of eergisteren. Nee, gisteren waren er de streekstakingen van streekvervoer. Ja. Dus mijn leerlingen hadden gevraagd, mevrouw, moeten we dan naar school komen? En ik zei van, ik ga nu gewoon rennend. Dus dat is een slecht excuus als het OV niet gaat.
0: Oei, Amber, dan ben je eigenlijk een hele vervelende docent, hoor ik.
1: Nee hoor, niet altijd.
0: Gelukkig. Hey, jouw leerlingen luisteren als het goed is ook mee, toch, op de achtergrond?
1: Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk aan het lesgeven.
0: Kunnen zij zich laten horen met z'n allen of dat niet?
1: Nee, want ik ben in een aparte kamer gaan staan.
0: Oh god, ik hou je gewoon van je werk af dus.
1: Een beetje wel, maar dat heb ik er helemaal voor over.
0: Oké, gelukkig. Nou Amber, ik ga je niet al te lang meer vasthouden, want ik wil nog één ding van je weten. Je bent nu vanwege de frustratie rondom de files naar huis gaan rennen. Is het iets wat je erin gaat houden of is het een one-trick pony-achtig iets?
1: Nee, 100%. Dit ga ik vaker doen.
0: Heerlijk. Amber van der Elst, dankjewel dat je ons even wilde vertellen over jouw toch wel sportieve oplossing van een file.
1: Dankjewel, fijne middag nog hè.
0: Hoi, doe de groeten aan je klas en werk ze.
1: Yes, shout-out naar mijn klas. Doei.

echt een groot artiest, deze twee. Dat bedoel ik ook echt letterlijk groot. Want Fleetwood was bepaald geen kleine jongen. 2,2 meter was hij. Dus hij torende boven menig mens uit. Maar ja, hoe groot hij ook is, hij komt nooit boven zijn muzikale successen uit, denk ik. Zelfs dat gaat hem niet lukken. Big Love van Fleetwood Mac hoorde je op Radio Rijnmond. Wat ons brengt naar de lunchplaats voor vandaag. Ik krijg nog één laatste suggestie van Audrey ook. Die zegt, wat dachten jullie van Jimmy van Boudewijn de Groot over fietsen? Hele leuke plaat, Audrey. Helaas waren andere mensen je voor, dat niet alleen. Maar ook met meer mensen. En meer mensen stemden op deze. Want die beste jongen die was lekker gaan fietsen dus. Onderuit gegaan, had een stukje rem in zijn rug. En 3 jaar later kwam hij daar pas achter. Nou, inmiddels zal hij wel weer fietsen. Dat doet hij misschien wel samen met Skik. Op fietsen hoor je nu in Lunchbreak op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: De lekkerste oliebollen van Rotterdam en omgeving vind je bij oliebollenkraam Richard Visser op de Heemraadsingel in Rotterdam.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee essen.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Hey Raymond!
13: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Het is 1 uur, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Met wie zou jij uit lunchen gaan als het voor je wordt betaald? Nou, hou die naam even in gedachten, want wie weet ga jij eind deze week wel met die persoon uit lunchen. En wordt het voor je betaald. Als je de platenlepel goed weet te raden, dat in ieder geval. De opgave hoor je zo. Eerst het nieuws en dat krijg je van Dave Datema. Dave, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De advocaten van de verdachte in de Barendrechtse zedenzaak willen dat hun cliënt zo snel mogelijk in een tbs-kliniek wordt behandeld. Ze zijn bang voor verslechtering als ze eerst een lange celstraf moet uitzitten, hebben ze gezegd in een tussentijdse zitting in het hoge beroep. Melson B. werd eerder dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel in tbs voor het misbruiken van 31 meisjes. Sommigen werden fysiek misbruikt, anderen werden gefilmd. De Barendrechtse heeft alles bekend. Het gaat in het hoge beroep vooral over de strafmaat. De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld. Er zijn geen nieuwe meldingen binnengekomen van dode honden bij de gemeente Schiedam. De afgelopen weken zijn er 6 om het leven gekomen nadat ze in een van de parken waren uitgelaten. De eerste 4 kwamen om na een bezoek aan het park De Plantage. Daarna werd ook het Bachplein genoemd. Het onderzoek naar de dood van de honden loopt nog steeds. Is vooral gericht op de gebruikte grond. Wanneer de uitkomsten er zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de gemeente worden de werkzaamheden aan de parken volgende week hervat, maar daarbij wordt wel gebruik van andere aarde. 2 jongeren in Vlaardingen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met een fatbike. Ze reden over de Van Hogendorplaan toen plots het voorwiel afbrak. Daarop vlogen ze over de kop en kwamen ze op de grond terecht. Beide jongens zijn naar het ziekenhuis gebracht, zich gewenst te plaatsen. Volgens de politie is het niet duidelijk hoe plots het voorwiel kon afbreken. In Vreewijk op de Enk zijn 2 jonge vrouwen op een fatbike aangereden door een taxibusje. Ook zij moesten naar het ziekenhuis. Het Oekraïense leger heeft weer toegang tot Starshield. Dat is de militaire tak van het Amerikaanse satellietnetwerk Starlink. Dat meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse tech-miljardair Elon Musk. SpaceX, het moederbedrijf van Starlink en Starshield, voerden zonder een waarschuwing vooraf ineens limieten door, waardoor Oekraïnse drones begonnen te haperen als ze harder vlogen dan 160 km per uur. Wat het Oekraïnse leger kwetsbaar maakte. Maar om het eigen luchtruim te kunnen verdedigen en om aanvallen diep in Rusland te kunnen uitvoeren, moeten de drones vele malen harder kunnen, in sommige gevallen tot 500 km per uur. Volgens Elon Musk, dat is de eigenaar van Starlink, treft hem geen blaad als het gaat om de beperkingen en is het besluit genomen door het leger en dus president Donald Trump. Het weer, veel zon, het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond bewolkt, morgen begin droog, plaatselijk wat zon, in de middag enige tijd regen en morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
12: Dave, dankjewel. Files staan er niet, dus we gaan gauw door met...
17: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
12: Ja, dat is de vraag die ik jou toch weer ga stellen hoor vandaag. Welke hit is het? Weet je nou te raden welke hit het is? Dan maak je kans op die lunchbreak lunchbag. Waar je jouw lunch in kan bewaren. Is wel lekker hoor. Geïsoleerd aan de binnenkant, dus zowel warm als koud. Het blijft op temperatuur, dat is mooi. En je denkt ook mee naar die weekprijs, hè, die morgen eruit gaat. En dat is een lunch voor twee. En die wordt dan helemaal door ons gefinancierd. Nou, leuke dingetjes allemaal. Maar ja, je moet wel weten, wie is dit dan? Ja, is dat lepel 1, Elvis Presley, If I Can Dream? Is het lepel 2, Louis Armstrong met What a Wonderful World? Of is het lepel 3, Frank Sinatra met My Way? In de Rijnmond-app mag je het laten weten.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan

0: 30.000 euro aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
11: Is Radio Rijnmond.
12: Lunchbreak. Teun Willems.
11: Radio met een grote R.

0: je de grote George Michael laat bibberen op zijn beentjes. Stom zingen gaat. Ja, dan heb je toch een bijna goddelijke zangkunst bereikt. En jawel, Aretha Franklin kreeg het voor elkaar. Gelukkig wist George Michael zijn knikkende knietjes onder controle te houden. Want in zijn stem geen trilling te horen, absoluut niet. Aretha Franklin en George Michael, I Knew You Were Waiting op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, jij weet het wel hoor. Hij is vandaag niet zo moeilijk. Dat durf ik best toe te geven. Maar ja, je moet het toch goed raden. En je moet het dan toch eventjes naar de Rijnmond-app sturen. Want weet jij welke hit het is? Dan maak jij kans op een lunchback. En ook op een vorkie prik aan het einde van de week. Want morgen gaat die weekprijs eruit. Hè. Dit is één van de twee laatste tickets die je kan bemachtigen om daar naar mee te gissen. Goed, ik ga stoppen met praten, want ik laat het aan de zangkunsten van de persoon die we zoeken. Ja, wie oh wie is dit dan? Achterstevoren en wel, hij is wel te herkennen hoor. Is het lepel 1, Elvis Presley met If I Can Dream? Is het lepel 2, Louis Armstrong met What a Wonderful World? Of is het lepel 3, Frank Sinatra met My Way? Nog één keer, lepel 1, Elvis Presley, If I Can Dream. Lepel 2, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Of lepel 3, Frank Sinatra met My Way. Ja, het ligt nu bij jou. In de Rijnmond-app, laat maar weten. Ik hoor het misschien wel van je na, Yves Berendsen.

0: Heerlijk nummer van Becky Bell, maar die albumhoes van deze plaat toch een beetje ongemakkelijk. Ze staat er half gehurkt bij met de handen op de knieën. Alsof ze een beetje bij een groepsfoto net te laat aanschoof. En er aan de zijkant dan nog eigenlijk een beetje bijgepropt moest worden. Alleen bleek ze dan ook net iets te lang voor de groep. En moest ze maar door de knieën. Beetje ongemakkelijk. Zoek maar op, dan weet je wat ik bedoel. Stepping Out Tonight, Becky Hill hoorde je op Radio Rijnmond. Ja, en over albumhoes en kiekjes schieten gesproken. Ik denk dat Arie, jij heel veel mensen jaloers gaat maken met wat jij de aankomende dagen gaat doen.
1: Ja, hoi.
0: Hallo. Wat ga je doen, Arie?
1: Ik ga met vakantie.
0: Je gaat met vakantie, wat lekker man. Waar ga je naartoe?
1: Naar Parijs, voor familiebezoek en dan door naar Barcelona.
0: Wat leuk, je hebt Franse familie?
1: Ja, mijn vader en mijn broer en zo.
0: Spreek jij dan ook goed Frans?
1: Ja, je spreekt geen woord Frans.
0: Kijk, Arie, ik spreek geen woord Frans.
1: Oh, sorry.
0: Maar ik ga er stiekem vanuit dat je zei, ik spreek prima Frans.
1: Ja, en ook Spaans en Portugees.
0: Zo, dan heb jij een behoorlijke talenknobbel.
1: Ja, klopt.
0: Goeiedag zeg. Heb je dat allemaal gewoon op school geleerd of heb je het jezelf aangeleerd?
1: Ja, ook op school. Ja, ik heb ook daar gewoond. En...
0: Ik spreek 5 talen. Vijf talen? Dus oké, Frans,
1: ja.
0: Portugees, Spaans, Nederlands en?
1: Ja, en Portugees, Spaans en Nederlands en Engels.
0: Zo, man. Ja. Wat een wonder ben jij zeg.
1: Ja, ik doe mijn best.
0: ongekend. Nou, dan kom je zeker goed uit de voeten daar zo in Parijs. En daarna nog Barcelona. Prachtige steden. Ja. Parijs ben je er wel eens zeker geweest. Barcelona denk ik ook wel dan.
1: Ja, zeker.
0: En de persoon die in de platenlabel verstopt zat, ik heb het even opgezocht, is daar ook geweest. Want wie is dat?
1: Ja, dit is Frank Sinatra. Ja. I did it my way.
0: Maar natuurlijk. Vind je het een mooi nummer?
1: Ja, vind ik geweldig. Heel inspirerend.
0: Wel, hè? Ja.
1: Ja.
0: Dat warme stemgeluid, heerlijk.
1: Zeker.
0: Heerlijk.
1: Zeker.
0: Dat motiveert om lekker op vakantie te gaan, of niet dan?
1: Ja, absoluut.
0: Heerlijk. Hey Arie, je pakt die lunchbag sowieso. En je bent onderweg, denk ik, morgen. Maar hou je telefoon toch in de gaten. Want wie weet pak je ook nog die weekprijs, man.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat zou lekker zijn. Fijne vakantie en fijne dag ook vandaag, hè.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: George Ezra, Green Green Grass op Rijnmond. Het is 2:30. Goedemiddag, dit is Lunchbreak. Weer, verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Allemaal op een rijtje. Zo ook op de A15, hè, Rotterdam richting Maasvlakte, tussen de havens 5700 en 6200. En afrit Oostvoorne, 1 kilometer, hou je vast, 1 minuut vertraging. Wegdek in slechte toestand, 2 rijstroken zijn dicht en je wordt via de vluchtstrook geleid. Dat was het wat betreft de wegen. Dan het weer. Vanmiddag is er zon, soms ook wat bewolking en het blijft droog. Met een minimumtemperatuur van 20 graden, of een temperatuur van 20 graden moet ik zeggen. Niet minimum. Het is warm dus voor de tijd van het jaar. Vanavond, vannacht vrij veel bewolking, maar wel vrijwel overal droog. En de minima liggen tussen de 13 en 16 graden. Dat is best te doen. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip van Es, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De advocaten van de verdachten in de Barendrechtse zedenzaak willen dat hun cliënt zo snel mogelijk in een TBS-kliniek wordt behandeld. Ze zijn bang voor verslechtering als hij eerst een lange celstraf uit moet zitten. Dat hebben zijn advocaten vandaag gezegd tijdens een zitting in het hoger beroep. Mels van B. werd eerder dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 31 meisjes. Sommigen werden fysiek misbruikt, anderen werden gefilmd. De Barendrechter heeft alles bekend. Het hoger beroep gaat vooral om de strafmaat. De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld. De twee jongeren in Vlaardingen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met een fatbike. Ze reden over de Van Hogendorplaan toen plots het voorwiel afbrak. Daarop vlogen ze over de kop en kwamen ze op de grond terecht. Beide jongeren zijn naar het ziekenhuis gebracht, zeggen mensen ter plaatse. Volgens de politie is het niet duidelijk hoe plots het voorwiel af kon breken. En dat is niet het enige fatbike-ongeluk in Vlaardingen, want in Vreewijk op de Enk werden twee jonge vrouwen op een fatbike aangereden door een taxibusje. Ook zij moesten naar het ziekenhuis.
0: Nou, lekker dan.
1: Koop vooral een fatbike. En een 15-jarig meisje uit Guatemala is tijdens haar rouwplechtigheid uit de dood opgestaan. Oh. Julaidi had vorige week plots last van hevige pijn op haar borst, waarna ze bewusteloos raakte. Nou, haar vader in alle spoed naar het ziekenhuis met haar, maar keerde onderweg weer om, omdat hij geen ademhaling meer hoorde en geen hartslag meer voelde. In de veronderstelling dat het meisje dood was, kocht de familie een doodskist en hielden ze thuis een rouwplechtigheid. Die kist stond open en plots kreeg de moeder de schrik van haar leven. Want het meisje zat namelijk plotseling rechtop in de kist. Oh. Nadat haar familie haar wat te drinken had gegeven, ging het naar omstandigheden weer goed met Julaidi.
0: Nou, ik weet niet hoe je opvoedkundige moet zijn in Guatemala, maar als je naar het ziekenhuis onderweg bent en je ziet dat het steeds minder goed gaat, lijkt mij, rij dan door naar het ziekenhuis.
1: Ja, maar hij dacht, hij is dood, dus ik rij weer terug.
0: Ja, weet je, er is geen handboek over opvoeden, hè?
1: Nee, zeker niet Guatemala niet.
0: Zeker niet in Guatemala. Dankjewel, Philip.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Lekker veel muziek nog, somber zo. Maar eerst, jawel, Michael Jackson.
2: Radio met een grote R.

Deze man is zo verschrikkelijk groot en ook al zo lang bekend dat ik je wel iets over hem kan vertellen. Maar de kans is heel groot dat je dat al lang weet. Dus we doen het eventjes anders in het kader van dingen die je al lang wist. Maar ik vertel het gewoon lekker nog een keer. Die iconische handschoen van Michael Jackson, dat was eigenlijk gewoon een golfhandschoen met wat glitterende kristalletjes. Goed, gaan we verder. Straks ga ik namelijk eventjes bellen met Gerda Lems, die bekend is van 010, de mensen die Rotterdam kleur geven. Want zij heeft iets waar al heel veel mensen discussie over hebben.

0: Volgend jaar kan je ze live zien in het Olympisch Stadion Agda in Munich. Het regen zonnestralen in Lunchbreak op Radio Rijnmond. Misschien is het bij jou in de omgeving ook al ter sprake gekomen. Hier op de redactie van Rijnmond in ieder geval wel. Het is een behoorlijk discussiepuntje. Wanneer mogen de pepernoten in de schappen? En ook wanneer mag de kerstboom opgezet worden? Gerda Lems, enorm fan van Feyenoord. En natuurlijk van die bekende serie, hè, 010, de gezichten die Rotterdam kleur geven. Is ook gigantisch fan van kerst. Want voor jou, Gerda, geen discussie, hè?
1: Nee joh, het hele jaar door. Nou ja, het hele jaar niet. Maar ik vind het wel zo verschrikkelijk leuk.
0: Ja, want ja. Bij jou staat de boom al, hè?
1: Bij mij staat de boom al, ja. We zijn al bezig aan het versieren en zo. Maar ja, buiten. Maar ja, weet je wat het is? Kijk, vroeger dan hadden we een hele discussie. Nou ja, over, dan zet je de boom op. Of een echte boom. En dan denk je al, oh, hè, nou, dat is Sinterklaas. Mm-hmm. En ja, dan mocht je blij zijn dat hij natuurlijk niet hing op met de kerstmis. Nee. Maar ja, en dan had je misschien een dingetje voor de raam. En dan was het klaar in een paar kaarsjes. Maar nou pakken mensen natuurlijk helemaal uit, hè.
0: Ja, heerlijk. Maar hoe groot pak jij uit dan met kerst?
1: Nou, ik heb niet zeg maar zo'n heel dorp. Net zoals bijvoorbeeld mijn oudste zoon en mijn jongste zoon ook. Daar, die hebben een heel kerst op de uren. Nou, kijk, dat is eigenlijk een mini-intratuin. Dus wij zijn daar helemaal mee bezig. Maar wij doen wel lekker de kerstboom opzetten. En versieren zeg maar helemaal rondom. En mijn ramen had ik wel van dat tape, dat doe ik niet meer. Want ik word helemaal agressief met dat te afhalen plakband. Mm. Maar dan doe ik wel ruisjes maken nog en zo. Wel echt wel een beetje dat nostalgisch. Dat vind ik wel leuk. Klassieke kerst.
0: Heeft ook wel wat, hè?
1: En buiten ook alles versieren, joh. Lekker gezellig.
0: Hey, Gerda, aan de andere kant, hè, beetje advocaat van de duivel. Het is 15 oktober. Is het niet een beetje vroeg?
1: Wel, nee. Ja, kijk, je hebt mensen natuurlijk die zeggen, ik vind het vroeg en ik vind dit en dat. Ja, maar ja, dat is nou eenmaal deze tijd. Kijk, het lag natuurlijk bij de action. Ja, dan leg het natuurlijk eens, wat was dat nou? Eind augustus of zo al, hè? Ja, dan kun je ook geen kampeerspullen, niks meer kopen. Dan moet je instaan en dan gaat het natuurlijk kriebelen. En die vinden dat al, ja, heel vlot. Maar ja, er zijn er ook bij. Die zetten dat op tweede kerstdag al die stinknarcissen. Het hebben we al in het voorjaar in huis. Dus ja, het is allemaal echt een wedstrijd. Ja, dat is wel zo.
0: Ja, je hebt ook gelijk ook.
1: Ben
0: je
1: dan en er ook zijn natuurlijk bij die hebben een hekel aan kerst. Hè. Die vinden, ja, oh, die kleren dagen en ik zit alleen. Of die zijn verdrietig. En dan snap ik het ook van, ja, daar heb je ook op de andere kant. Ja.
0: Ja, snap ik. Ben je dan ook iemand die hem pas in maart weer aftuigt? Of is het wel na de 26e de deur uit?
1: Nee, ik laat hem wel staan tot de drie koningen. Hmm. Ik geloof daar natuurlijk niet in de drie koningen. Maar dat gebruik ik dan omdat ik hem dan langer laat staan. Maar weet je wel, eerlijk ben ik ook al, ja. Maar nee, op een gegeven moment wel dat ik zeg, oh, we gaan hem. Maar dan vind ik het wel verschrikkelijk. Je hebt erbij die zeggen, oh, heerlijk, alles weer schoon, hier aan wit en alles. Mm. Maar ja, dan leggen de paastakken en de paashazen, die leggen dan ook al overal, hè?
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja, joh, dat feestvieren gaat het hele jaar door, hè, op die manier.
1: In principe natuurlijk wel. Maar ik vind het dit jaar. Kijk, wij zijn altijd wel vroeg. Dat is wel iedereen, zeg maar, wel gewend van ons, weet je. Mm-hmm. Want we zijn vroeg omdat je. En wij waren toch ook altijd al het huis van Sinterklaas voordat ze naar de speeltuin gingen. Er gebeurde hier altijd van alles. Dus dat ging helemaal goed met de kerstboom en alles. Zo nooit geen gehouden. Helemaal multicultie. Dat ging helemaal goed, kerstman en de kerst en de Sint.
0: Dat is lekker, Gerda.
1: Maar dan wel lekker opruimen. Natuurlijk, ja, extra feest, hè, na gisteravond.
0: Ja, ik wil net zeggen, kerst gaat gepaard met cadeautjes. Dat was gisteravond ook wel een dingetje, hè?
1: Ik moest zo huilen met die trompet. Ik had Emily Meijer nog aan de telefoon, weet je, de vrouw van onze oom Gerald. Ze zegt, zeg maar, brok in mijn keel. Ik hoor die trompet en dan die hele kuip.
0: Ja.
1: Ik dacht zo, wat is dit? Weet je wel, André, je kan hem al inpakken. Dit was zo verschrikkelijk mooi, zo hoog de kippenvel.
0: Prachtig, hè?
1: Het was weer de magie, weet je? Het was er gewoon weer.
0: Ja, ja, dat gevoel, hè? Ook in die buitenlandse kranten, iedereen had het erover.
1: Ja, helemaal weer, ja. Maar ook dat spandoek, echt waar, niet meer normaal. Ik moest gewoon weer huilen.
0: Wat jou betreft vaker doen.
1: Ja, dit vind ik zo fantastisch. Dat vond ik vorige keer ook al met de Champions League. Mm-hmm. Maar ik stuurde al een foto van, oh, Tom. Ik denk, oh, er gaat weer wat gebeuren. Maar ik vond dit zo mooi. Ik heb het gisteravond nog terug zitten kijken. Vanmorgen nog drie keer op YouTube. Ik wil er een ringtoon van.
0: Nou, Gerda, ga het lekker nog een keertje terugkijken. Wij gaan verder hier zo. En bedankt dat je eventjes aan de telefoon wilde komen. Ja, nou ja, op 15 oktober alvast fijne kerst, hè?
1: Al fijne kerst zijn nog en een zalig uiteinde.
0: Doei, doei.
1: Doei.
0: Thank you. Dat was Gerda Lems over het feit dat ze de kerstboom al heeft staan. En ook over Feyenoord, wat ook een cadeautje was gisteren. Is dit nog even Maroon 5 voor je?

En of hij dansen kan. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger op Radio Rijnmond brengen ons richting Ronald van Oudheusen met veel meer muziek. Hoor. Taylor Swift, haar nieuwste, Mariah Carey, Imagine Dragons, ook John Mayer en ook Dead or Alive komen allemaal nog voorbij in de middag door. Met Ronald van Oudheusen dus, zeg ik, prettige middag. Is dit nog Alicia Keys?

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Hey Remo!
17: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
19: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden, maar eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, die het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen nu eerst voorrang en mogen zich eerder inschrijven, al vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor iedereen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 krijgen korting. De marathon van Rotterdam is komend jaar op 11 april. En de advocaten van de verdachten in de Barendrechtse zedenzaak willen dat hun cliënt zo snel mogelijk in een TBS-kliniek wordt behandeld. Ze zijn bang voor verslechtering als hij eerst een lange celstraf moet uitzitten. Dat hebben zijn advocaten gezegd in hun tussentijdse zitting in het hoger beroep. Mels van B. werd eerder dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 31 meisjes. Sommigen werden fysiek misbruikt, anderen werden gefilmd. De Barendrechter heeft alles bekend. Het gaat in het hoger beroep vooral om de strafmaat. De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld. En Europese banken moeten slachtoffers van phishing direct het gestolen geld terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Ook als een klant nalatig is geweest, moet het geld eerst worden terugbetaald. Daarna moet de bank bewijzen dat de klant fouten heeft gemaakt om een vergoeding van de klant te eisen. Bij phishing sturen criminelen nepmails met daarin vaak websites die legitiem lijken. Als je op zo'n site wat koopt, worden je bankgegevens buitgemaakt en wordt er geld van de rekening gehaald. Omdat de klant dat geld niet zelf overmaakt, is nu bepaald dat banken dat geld direct terug moeten geven. En baanwielrenner Harry Lafrijze heeft op het WK in Shanghai zijn 22e wereldtitel uit zijn carrière veroverd. Op het onderdeel Keirin won de Nederlandse wielrenner met overmacht. Woensdag pakte hij ook al het goud op het onderdeel Teamsprint met teamgenoten Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. De goudkoorts tijdens dit WK is daarmee nog niet over voor Lafrijze. Hij komt namelijk nog in actie op het onderdeel individuele sprint. En dan nog het weer. Veel zon. Het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl. En dan hebben we nog één file op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte tussen de havens 5500 en 5700. En de afrit Oost-Voorne 3 kilometer 5 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand. Twee rijstroken zijn daar dicht. U wordt via de vluchtstrook geleid.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
23: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
24: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
25: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
24: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
26: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
27: Hey Remo!
28: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Hey, Remo!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
30: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

Oh, dat plaatje had voor mij nog minuten langer mogen duren. Ik vind alles van John Mayer heerlijk en het gaat erin als zoete koek. Dit was Clarity uit 2006, ook alweer 20 jaar oud dus. En misschien ga ik hem morgen weer draaien. Is alle reden voor, want morgen is hij jarig, de Amerikaanse gitaarvriend. Hij wordt, 49 jaar. En ik weet nog goed dat ik voor het eerst in contact kwam met John Mayer. Niet fysiek, maar via de televisie, omdat hij gitaar speelde bij de uitvaart van Michael Jackson. Toen dacht ik, wat is dat voor een vogel? Dat is geweldig. En het bleek dus de jonge John Mayer te zijn, die inmiddels ook al wat ouder is. Goedemiddag en welkom op de donderdagaflevering van Rijnmond de Middag Door. Het is donderdag, het is 15 oktober. We hebben nog wat verjaardagen weg te stampen straks van bekende artiesten. Ik begon in ieder geval met een dode artiest. En die trad ook op onder de naam Dead or Alive. Nou, het werd dus Dead, 1985, You Spin Me Around. Het was een hele grote disco-klassieker eigenlijk in de clubs en in de discotheken. En de stem die je hoorde was van Pete Burns. Nou, die ben ik daarna nog eens gaan volgen en dan ga je googlen. En dan zie je dat die gozer zich verbouwd had, zegt. Die was echt niet meer herkenbaar. Nou, zelfs niet als mens. Het was bijna een alien geworden. Hij is ook niet oud geworden. Op 23 oktober 2016, dat is bijna precies 10 jaar geleden, stierf hij op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Ja, is hartstikke triest natuurlijk. Ik hoop wel dat hij nazaten had die met de royalties aan de haal konden gaan. Wat heb ik allemaal in de tas zitten voor het eerste uurtje tot 3 uur? Nou, heel veel lekkers. Jimi Hendrix straks met een gouden ouwe, 1967. The Summer of Love. Hey Joe. Ik heb Queen meegenomen, over oude klassiekers gesproken. Imagine Dragons voor de liefhebbers van wat modernere muziek. En ook Taylor Swift. Sterker nog, Taylor heeft een nieuw plaatje. Patient Zero staat nu al voor de deur. Nou, dat doe ik graag open. Taylor, kom er maar in.

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Met Ronald van Oudheusden.

Ja, dat was best opvallend in de tijd, hè? Want Queen stond een beetje bekend voor de bombastiek en echt epische, dramatische songs. En dit was een beetje een rockabilly, een rock'n'roll klassiekertje tussendoor. Hartstikke lekker, werd ook een grote hit. En ik kan me nog herinneren dat Freddie Mercury volgens mij als een soort leatherboy in de video verscheen. 1979, Crazy Little Thing Called Love en daarvoor Imagine Dragons. Zometeen heb ik 5 Star voor je klaarstaan en ook de Sugar Babes. Die zijn in aantocht. Eerst maar eens even kijken wat er vanavond in de stad te doen is. Ja, ik ga zelf naar een concert in Lantaarn Venster. Is helemaal uitverkocht van Miles Senko. Een geweldige Britse soulman die een paar jaar geleden in Live at Lloyd acteerde. Er zijn nog hele mooie opnames van te zien op YouTube en op Rijnmond.nl. Kijk maar eens even Miles Senko. Vanavond dus Lantaarn Venster. En probeer het gewoon, hè. Ticketswap is een wondersite. En wie weet zijn de mensen ziek en kun je er toch nog naartoe. Miles Senko vanavond Lantaarn Venster. Ook in Rotown is live muziek van The Homesick. En ook nog Venus Tropico. Gooit mij mijn pet, nooit van gehoord. En verder speelt er ook nog een bekende pianiste in de grote zaal van de Doelen. Met de naam Yuya Wang.

Dat is Jamie Miller, een nieuwe ster aan het firmament. Althans, het is zijn eerste plaatje volgens mij. Ik heb er nog nooit van gehoord. En het is aanstekelijk zoete pop. Eén oor in, ander oor uit. En je bent een stukje wijzer. Bijna 3 minuten zong hij over een babydoll. Moet ik toch altijd denken aan Leo met Amoureux Solitaire, die op de Belgische tv debuteerde in een babydolletje. Ja, dat maakte de tongen los. Leuke plaat, Jamie Miller. Ga je vaak horen hier op Radio Rijnmond. Het is donderdag. Het is 15 oktober. We gaan terug in de tijd. Ja, een behoorlijke tijd hoor. 10 november 1967 trad Jimi Hendrix op in Rotterdam. Op een beurs met allemaal hippies. Daar kon je van alles en nog wat aan jurken, aan parka-jassen, aan dingen voor je haar. Blowspul natuurlijk, een beetje wiet en hashies. Ja, toen had je nog nauwelijks wiet. Volgens mij was het alleen maar hashies in die tijd. Hippie Happy Fair was dat in de Ahoy-hallen. En Jimi Hendrix trad daar voor de 2e keer op in Nederland. En daarna ging die aan de boemel met Jules Delder. Die had toen al een hele grote jazzcollectie platen thuis. Ergens in het centrum. Dus Jimmy is meegegaan. Dat is althans het verhaal dat Jules Delder later vertelde. Hij bleef zelfs slapen. Ze hebben ongelooflijk zitten blowen. Ik weet dat Jules ooit vertelde dat ze dachten dat het plafond naar beneden kwam. Nou, zover kwam het niet. Jimmy bleef pitten. Is het verhaal. En 's morgens lag er een briefje voor Jules op de ontbijttafel dat hij verder was gegaan met zijn leven. Dus dat was de ontmoeting tussen Jimmy en Jules. Jimi Hendrix zit in totaal trouwens allebei in 1967 2 keer in Nederland geweest en opgetreden. Och, je zal erbij zijn geweest. Als jij daarbij bent geweest, ben ik wel benieuwd naar je verhaal. Laat het me weten op radio@rijnmond.nl. Dit is zijn enorme grote hit. En wat jammer hè, de Club van 27 bestond hij maar niet. Maar ook Jimmy zit erbij.

1988, New Order. Dat waren de boys die daarvoor Joy Division waren, samen met zanger Ian Curtis. Maar die was heel jong en stapte uit het leven. En toen dachten de overgebleven muzikanten, we willen toch voortgaan, want we hebben rugwind. En toen vormden ze een nieuw gezelschap, New Order. En daar was dit meteen een hele grote hit van Blue Monday. New Order op Radio Rijnmond. Daarvoor het lekkere Meghan Trainor met All About That Bass. Blijf ik een lekker leuk plaatje vinden uit 2014 ook alweer. En Jimi Hendrix kwam voorbij, daar heb ik al het een en ander over gezegd. 1967, The Summer of Love. Straks na de klok van 3 uur nog heel veel lekkers in petto met onder meer Chris Andrews. Ja, 1965, Yesterday Man ga ik draaien. Oude meuk ook, maar dan in een modern jasje. Volgens de jaren 80. Stars on 45 heb ik meegenomen. Donna Summer zit in de tas. En ook even kijken, ABBA en Billie Eilish heb ik meegenomen. Straks. En nu, Anouk, 2004. Ja, ik was gelijk van meet af aan een beetje verliefd op Anouk. En ik vind het nog steeds een geweldige zangeres. Ik zag haar een paar maanden geleden in Weert op een festival. En wat een strot. Nog steeds de lekkerste strot van Nederland. Van mij, Bart, gaat ze weer naar het Songfestival volgend jaar. En dit is een hit uit 2004, Girl. En die is mij vooral bijgebleven door de ongelooflijk lekkere clip. Ga maar eens kijken. Ze is in het rood gekleed. Schaar.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
4: Zit u niet lekker meer?
3: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
4: Bel 010 307 4015.
3: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
4: Jans met een Z.
5: Ben jij net als ik mantelzorger? Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. De dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Wil je weten wat er bij jou in de buurt wordt georganiseerd? Kijk op mantelfoon.nl of bel naar 0800 777 3333.
3: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
4: Bel 010 307 4015.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
7: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden? Elke woensdag is het woensdag wasdag. Gewoon hier ook bij Loogman Car Wash Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Ons beste wasprogramma voor maar 17,50. Niet lullen, gewoon wassen.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
10: NRV.
11: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
9: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
11: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
9: Geweldig idee.
10: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
16: Geeft ruimte. Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
18: Het is 3 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen meer de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, die het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen voorrang dit jaar en mogen zich eerder inschrijven vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor alle andere mensen die de marathon willen lopen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 krijgen korting. De marathon is dit jaar op 11 april. En de advocaten van de verdachten in de Barendrechtse zedenzaak willen dat hun cliënt zo snel mogelijk in een TBS-kliniek wordt behandeld. Ze zijn bang voor verslechtering als hij eerst een lange celstraf uit moet zitten. Dat hebben de advocaten gezegd in de tussentijdse zitting in het hoger beroep. Mels van B. werd eerder dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 31 meisjes. Sommigen werden fysiek misbruikt, anderen werden gefilmd. De Barendrechter heeft alles bekend. Het gaat in het hoger beroep vooral om de strafmaat. De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld. En banken moeten de slachtoffers van phishing direct het gestolen geld terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Ook als een klant nalatig is geweest, moet het geld eerst worden terugbetaald. Daarna moet de bank bewijzen dat de klant fouten heeft gemaakt om een vergoeding van de klant te kunnen eisen. Bij phishing sturen criminelen nepmails met daarin websites die legitiem lijken. Als je dan op zo'n site via die mail wat koopt, worden je bankgegevens buitgemaakt en wordt er geld van de rekening gehaald. Omdat de klant dat geld dan niet zelf overmaakt, maar de criminelen dat doen, is nu bepaald dat banken dat geld direct terug moeten geven. En op de beurzen in Europa en Azië staan tech- en AI-aandelen fors in de min. Op de Amsterdamse beurs stond het aandeel van chipfabrikant ASML op een gegeven moment op een verlies van 6,7% ten opzichte van de slotkoers van gisteren. ASML is marktleider op het gebied van chips voor AI-toepassingen. De beursdaling komt doordat steeds meer beleggers zich afvragen hoeveel winst de investeringen in AI op gaan leveren. Daarnaast zijn de rentes hoog, waardoor het financieren van investeringen in AI duur is. En dan nog het weer, veel zon en het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt en daalt de temperatuur naar minima tussen de 13 en 16 graden. En morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl. En dan staan er twee files op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 5 kilometer, 5 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. 5 kilometer staat er een kwartier in de file door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
20: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
22: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
25: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
24: Nou, toch wel.
25: Wel?
24: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
25: Oh ja, dat is ook zo.
24: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
25: Ga het meteen doen.
24: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
26: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
28: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
29: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
30: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
31: Dit is
1: is Radio Rijnmond.
3: De middag door. Ronald.

hoef dit niet eens af te kondigen. Iedereen kent dit. Ja, natuurlijk. Ik begon het tweede uurtje. Goedemiddag trouwens met die heerlijke plaat van Gavin DeGraw. Wat mij betreft zijn beste. I Don't Wanna Be. Heerlijk die gitaar. En er zit een enorme drive in trouwens. Goedemiddag, welkom bij het tweede uurtje op deze donderdag 15 oktober. We gaan langzaam richting het weekend. Dan heb ik tussen 10 en 12 natuurlijk weer een mooi programma met allerlei uitgaanstips, muziek en de quiz. En ook morgenochtend trouwens weer een prettig programma. Maar geen Milou en Peter, want Milou is er een beetje niet. Morgen is het Wendy en Peter. Ook hartstikke leuk. En straks natuurlijk na vieren gewoon Rijn-Jan en Feza met afslag Rijmond. Straks Miss Montreal, Soul Asylum, Stars on 45, Bon Jovi, Chris Andrews. Allemaal in aantocht. En nu eerst maar eens naar Billie Eilish gaan luisteren met Birds of a Feather. Een prachtig ingetogen liedje. Dus misschien ook voor jou wel even op deze haastige donderdag. Even een moment om even een pick 5 te nemen. Een take 5. Een pauze, zoals we dat zeggen. Een bakkie thee. Er mag een koekie bij. Of een kaki. Of iets anders. Afijn, lekker tuttemerullen met Billie Eilish. Birds of a Feather. Even onthaar.

Wauw. Ja, sommige muziek brengt je echt terug in je jeugd. En dit uit 1965, ja, reken maar uit. Ja, dan zit hier een oude man. Chris Andrews, het haalt bij mij jeugdsentimenten naar boven. Yesterday Man was een enorme grote hit in heel veel landen. In Engeland, het thuisland van Chris Andrews, maar ook in Duitsland, Ierland, Oostenrijk. Ook in Nederland behaalde het destijds de nummer 2 in de Nederlandse top 40. Het was zijn eerste solo single en een internationale hit. Dus hij schreef ook nog voor andere artiesten. En hij leeft nog steeds. En hij treedt af en toe nog steeds op, ja. Ja, dat zal wel bij lokale bingo-clubs zijn of zoiets. Want Chris Andrews, ja, ik heb er nooit meer wat van gehoord. Deze plaat had ik ook lang niet gehoord. Maar ik kwam hem tegen tussen de singeltjes. En ik denk, hey, leuk, draaien. Daarvoor wat steviger werk van Bon Jovi. Met Always en Billie Eilish was het het thee-moment. Het thee met een kaakje moment in deze middag op de donderdag. Birds of a Feather. Sta je nu al in de file, dan wens ik je ongelooflijk wel veel sterkte en ook vooral zen. Want het heeft niet heel veel zin om je druk te maken. Dat schiet allemaal niet op. Zijn er dan nog mensen jarig vandaag? Jazeker, Richard Carpenter van de Carpenters wordt vandaag 80 jaar. En Chris de Burg is ook jarig, 78 jaar geworden. Dan is verder ook nog Lil Kleine. Maar ja, daar heb ik verder helemaal niks mee. Die is vandaag 32 geworden. Ja, Lil is volwassen, mag ik hopen. Verder nog wat te jokken? Nou, gewoon verder met muziek. En straks heb ik nog wel een leuk verhaaltje, want ik ga volgend jaar weer naar Oasis. Ja, echt waar. Ja, ik zie er nou onderuit en ik heb alles rond. Dus, en ik ga niet naar Amsterdam, niet naar de Arena. Echt niet.

Tina Turner en David Bowie met Tonight in 1989. En daarvoor heerlijk. Stella Lefty, ook zo'n mooie nieuwe stem met Boston hier op Rijnmond. Oude stem, Queen of Disco, hoor je ook nog voorbij komen. Donna Summer met Bad Girls. En daarvoor, ja, Nederlands product van Jaap Ergemond. Stars on 45, 1981. Herinnert u zich die nog? Nou, zojuist kwam die voorbij. Jij kent de tune? Dat betekent dat ik zo de studio ga overdragen aan Rijntjan en Feza. Niet voordat ik wat ik net al meldde. Ik ga weer naar Oasis. Ja, je kan een code en in Griekenland, waar ik onlangs op vakantie was, alles kunnen regelen. En ja, nee, ik had niet als voorkeur de Johan Cruijff Arena. Daar wil ik niet, daar ga ik geen concert bezoeken. Die echobak. Ook al schijnt het geluid daar wel tegenwoordig wat beter te zijn door maatregelen. Nee, ik wilde graag naar Glasgow. Vorig jaar was ik op Wembley bij Oasis. En die Engelsen kunnen zingen, maar die Schotten, die hebben helemaal een reputatie. Dus eind mei ga ik met wat andere vrienden en bekenden naar Schotland, naar Glasgow, naar het Celtic Park. Ook voor Feyenoord is natuurlijk een roemruchte plek. Echt zo'n, zo'n bucketlist dingetje. Een keertje naar Celtic Park en dan gewoon Oasis zien tussen de Schotten die alles meezingen. Ja, ik heb er nu al zin in. Vluchtje al geregeld, Airbnb geregeld. Kortom, Scotland, we're coming. En ik wens jullie nu alvast een mooie donderdagmiddag. Morgen tussen 2 en 4 hoor je me weer met heel veel lekkere muziek. Tot dan. Bye bye. Fijne avond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Jouw bedrijfsevent over een andere boeg? Ontdek Z-Event Ships. Elektrische schepen voor jouw borrel, meeting of bedrijfsfeest. Volledig verzorgd op het water. Z-EventShips.nl.
4: De lekkerste oliebollen van Rotterdam en omgeving vind je bij oliebollenkraam Richard Visser op de Heemraadsingel in Rotterdam.
5: Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
6: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
11: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
10: Nou, toch wel.
11: Wel?
10: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
11: Oh ja, dat is ook zo.
10: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
11: Ga het meteen doen.
10: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Het is 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan weer beginnen aan Afslag Rijnmond. Maar nu is het nieuws met Philip van Es.
14: De organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, die het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen nu voorrang en mogen zich eerder inschrijven. Dat is al vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor alle anderen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 jaar krijgen korting. De marathon is komend jaar op 11 april. En voor de renovatie van het museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente om tafel gegaan met de architect, de bouwcombinatie JP van Eesteren en Dura Vermeer, en een installateur om de kosten van de verbouwing van het Rotterdamse museum te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo de kosten te drukken. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En de Consumentenbond, Stichting Off Limits en The Firewall slepen Meta voor de rechter omdat ze vinden dat de camerabril van het bedrijf niet voldoet aan de privacywetgeving in Nederland. Off Limits en The Firewall willen dat de bril helemaal niet meer verkocht mag worden in Nederland. De Consumentenbond eist dat er een toen viel opeens mijn beeldscherm uit. Dat is opmerkelijk.
13: Ja.
14: Ja.
13: Nou, dan breien we er gewoon een eind aan, Philip.
14: Ja, nou ja. Ah, ja, ja ik wilde nog heel erg graag vertellen dat de Consumentenbond eist dat er een grote waarschuwingslampje op de bril komt.
13: Ja.
14: Er was nogal veel controverse. Eerst nogal veel controverse over de bril. Meerdere organisaties hebben de bril al verboden. En ook enkele brillenwinkels hebben de bril al uit het assortiment gehaald vanwege privacygegevens. Terwijl mijn beeldscherm het ondertussen weer doet. Mag ik hem dan afmaken van je?
13: Heb je zelf ook zo'n bril of niet? niet.
14: Ik heb nu niet zo'n bril op. Okay. Gelukkig maar. En donkere wolken die pakken zich samen boven de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De voorzitter moet zich tijdens de vergadering in Zurich verantwoorden voor zijn gedrag van de afgelopen maanden. Waaronder het terugdraaien van de rode kaart van Amerikaan Follarin Balogun na een belletje van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens het WK voetbal. Vanwege dat incident wordt er vandaag een voorstel gedaan waarin automatische schorsingen naar rode kaarten niet meer kunnen worden teruggedraaid. Daarnaast meldt de BBC dat voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger tegenkandidaat gaat worden in de voorzittersverkiezingen bij de FIFA. Die verkiezingen zullen plaatsvinden in maart 2027. Infantino kwam onder vuur te liggen na het aannemen van 1,3 miljoen pond door de WK-organisatie, het uitreiken van een vredesprijs aan Donald Trump en het proberen te verkopen van de rechten van het WK-voetbal. En dan nog het weer. Veel zon en het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt en daalt de temperatuur naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint droog met plaatselijk wat zon en in de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
0: Ja, en dan de files. Het is al behoorlijk druk. Het is nu al behoorlijk druk op de weg. De langste files zijn bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. 19 kilometer, een vertraging van ongeveer een half uur. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door dieren op de weg. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum. 11 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordloos 8 kilometer, een vertraging van een kwartier.
13: En dan de eerste plaat in afslag Rijnmond. Altijd een belangrijk punt in onze vergadering, onze redactievergadering. Ja. En we hebben tot de volgende besloten. Deze heerlijke plaat 1993, hoor je zo.
15: Afslag Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmé en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
18: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
19: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
23: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
24: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast.

0: Ja, de muziek staat alweer lekker hard bij ons in de studio. Is altijd een heel goed teken. Ja, wat wil je ook bij zo'n plaat aan het begin van Afslag Rijnmond en People uit 1993. Moving on up. Goedemiddag, het is 4:11. Je luistert naar Radio Rijnmond met natuurlijk, zoals iedere werkdag, tussen 4 en 7 Afslag Rijnmond. Het programma dat je veilig naar huis brengt of naar je werk of waar je dan ook maar naartoe moet. En als je thuis zit waarbij je lekker kunt ontspannen, waarbij je verwend wordt met fijne muziek. En je wordt bijgepraat over het nieuws van de dag. En we gaan ook nog een spelletje doen en afslagen nemen enzovoort enzovoort. Feza Albayrak is de dame die de zaak in goede banen moet leiden.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Toch?
1: Ik ben er. Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik ben er.
0: Het hangt allemaal weer van jou af of het allemaal goed gaat lopen.
1: Dus. Nee, wacht even. Daar heb ik niet voor getekend.
0: Er zijn nog wat losse eindjes. Hè? Ja,
1: Het gaat helemaal goed komen, want, bij Jan,
0: ja.
1: We hebben een hele mooie avond achter de rug,
0: het
1: toch?
0: Het gevoel is zo goed bij iedereen nog steeds. Hè? Ja, dat merk je na zo'n topavond in de Kuip.
1: Ja, het klinkt een beetje schor.
0: Klein beetje, ja. Dus mijn buurvrouw die zei ook tegen mij, waarom zing je niet alles mee? Ik zei, nee. Moet mijn stem nog een beetje sparen.
1: Ja, ik werk als radiopresentator. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Maar hoe was het? Heb je het nog gered?
0: Ja,
1: uitzending.
0: Meteen na 6 ben ik op de fiets gesprongen naar de Kuip. Ik was er al voor 6:30. Dus ik heb ook het mooie begin nog meegemaakt. Met die spandoeken.
1: En
0: dat hand in hand, dat getrompet. Ja. Het was een fantastisch, heel mooi begin. Van een hele mooie avond. Ja. Het was even een klein dompertje toen die tegengoal opeens viel. Maar 2 minuten later die 1-1 van Zegiel. Het was zo'n mooi doelpunt. Met weer een scherp paasje.

0: Van Valente en dan Zegel die hem aanneemt en in één keer draait en dan gaat die bal erin. Ja, en wat ik dan helemaal mooi vond, dat na afloop vertelde hij dan ook dat hij er echt al over nadenkt, dat hij er ook wel echt op traint. Hè? Dus bal aannemen en dan meteen draaien en niet wachten, maar meteen schieten.
1: Deze momenten train ik best wel veel, dus zeg maar, ik krijg hem vanuit Luus. En dan weet ik van, oké, hij zit aan die kant, ik draai met mijn links. En meestal als je dan draait en je schiet snel, keeper staat meestal vast. In dat soort momenten. Keeper, en als je dan nog een keer dribbelt, dan kan die keeper weer reageren. Maar in die eerste draai staat hij meestal vast. Dus volgens mij schoot ik hem direct, toch? Ja. Ja, uit die draai. En dan weet ik dat hij vast staat en dan verdekt. Ja, dat, moeilijk tegen te houden.
0: Ja, heel moeilijk tegen te houden. En ik vind het zo goed dat het dus zo goed opgetraind wordt.
2: Ja, leuk.
0: En zo zie je dat Feyenoord zo goed bezig is. En dat schept natuurlijk weer hoge verwachtingen voor de volgende wedstrijd. Ja, ja. Zaterdag even tussendoor Telstar inmaken. En daarna alweer woensdag tegen Real Betis. Alweer in de Champions League. We kijken er nu alweer naar uit.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Toto op Radio Rijnmond en Stop Loving You. Het is 12 minuten voor 4:30 en er is nieuws over de marathon van Rotterdam. Ja, heel veel mensen die willen meedoen aan die marathon, die vroegen zich al een week of 5, 6 af van waar blijft nou die mail van de marathon, waarin duidelijk wordt hoe we ons kunnen inschrijven dit jaar. Nou, eindelijk zijn er dan knopen doorgehakt, beslissingen genomen. Onder meer over die pre-registratie, waar vorig jaar €5 voor betaald moest worden. En ook als je meedeed, krijg je dit dan niet terug. Maar dat soort dingen die gaan veranderen, heeft de organisatie bekendgemaakt. Ik heb Michel Butter aan de telefoon. Sportief manager bij Galazzo, dat is de marathonorganisatie. Michel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want wat hebben jullie nou precies bedacht? Hoe gaat het nu voor het komende jaar?
1: Ja, inderdaad, zoals je zei, voor dit jaar hebben we een gratis pre-registratie. En de mensen kunnen zich, die zin hebben om de NM Marathon Rotterdam te lopen, tussen 20 oktober en 3 november zich pre-registreren. Dus in die tijd, elk moment kun je dat dan doen. Mm-hmm. En dan krijgen de mensen daarna een persoonlijke link, die ook persoonlijk gekoppeld is aan hun e-mailadres. Dan zullen ze op 4 november zich kunnen inschrijven.
0: Ja, dus de pre-registratie blijft, alleen je hoeft niet meer te betalen.
1: Dat klopt.
0: Ja. En begreep ik dat er ook iets verandert. Want er werd vorig jaar geloot, hè, uiteindelijk, voor iedereen die zich had ingeschreven. En hoe gaat dat nu?
1: Ja, dat hebben we nu voor dit jaar anders. Eigenlijk de voornaamste reden is dat als wij een inschrijving organiseren, dan kijken we natuurlijk van wat is organisatorisch voor ons allemaal mogelijk, hè? Puur praktisch. Maar we luisteren ook naar de deelnemers. De beleving is niet alleen op de dag zelf, maar ook natuurlijk in de hele aanloop daarnaartoe. En juist ook dat inschrijfmoment. Vorig jaar een loting en dit jaar hebben we dan besloten om voor een andere manier te kiezen. En dat is first serve, first come. Dus dat betekent dus dat je er snel bij moet zijn om startnummer te kunnen bemachtigen.
0: Ja, maar je moet je wel van tevoren registreren. En iedereen die dan geregistreerd is, die mag dan meedoen aan
1: die inschrijving. Ja, je moet wel inderdaad je vooraf pre-registreren. Ja, okay. En dan krijg je dus alle verdere informatie voor de inschrijving zelf.
0: En klopt het ook dat de mensen die dit jaar zijn uitgeloot, dat die voorrang krijgen?
1: Yes, dat klopt inderdaad. Dus de mensen die vorig jaar inderdaad in 2026 op de pre-registratie stonden en geen startnummer konden bemachtigen, die zitten er voor dit jaar in een eerdere groep bij. Mm-hmm. We werken eigenlijk met twee groepen. Groep A zou je kunnen zeggen en groep B. En we hebben voor die groep mensen die vorig jaar teleurgesteld waren, er niet bij zaten, die groep A gecreëerd. En 50% van eigenlijk onze beschikbare startbewijzen, die hebben we daarvoor gereserveerd.
0: 50%? Want vorig jaar was er zoveel belangstelling dat er meer mensen werden uitgeloot dan er konden meedoen.
1: Uiteindelijk zijn er natuurlijk veel meer mensen die willen meedoen en dan vervolgens worden uitgeloot. Maar gelukkig hebben die mensen dus nu een kans om in die eerste groep wel van die startbewijzen gebruik te maken. Nee, hoewel, ik zeg een kans, hè, want dat is niet gegarandeerd.
0: Nee, het blijft moeilijk. Want hoeveel plekken zijn er voor het komend jaar?
1: We hebben nu 18.000 startplekken. Dat is in lijn met vorig jaar. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat we op dit moment nog in gesprek zijn met de gemeente. We zijn in goed gesprek over. We hebben een aantal andere initiatieven, een aantal andere maatregelen genomen. Waaronder meer richting de Rotterdammers, om te kijken of we meer Rotterdammers aan de start kunnen krijgen.
0: Oh ja?
1: Dus dat betekent dat we onder andere ook Rotterdammers onder de 24 jaar een gunstigere tarief geven. Hè? Een korting van 25%. We zien ook dat steeds meer jongeren bij ons aan de start staan. Maar we willen deze toch vaak studenten een goedkoper tarief aanbieden. Mm-hmm. En over groei, dus daar zijn we ook nog steeds mee in gesprek. En dat hopen we natuurlijk uiteindelijk wel.
0: Ja, de groei is hopen. Dat gaat dus voor het komend jaar niet gebeuren. Maar dat van
1: Nee, dat is niet het geval. Nee. Dus de gesprekken zijn nog lopende. En we hopen eigenlijk, of tenminste, we willen richting einde van het jaar daar uitsluitsel over geven. Dus we hebben tot nu toe 18.000 plekken. Maar het zou kunnen dat wij daar nog wel meer plekken bij komen, afhankelijk van hoe de gesprekken daar uitvoeren.
0: Oh ja, maar goed, voor november zal dat niet duidelijk zijn als mensen zich kunnen inschrijven.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dus voor 4 november zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn.
0: Er is ook nog een grote wens van de gemeente Rotterdam dat de marathon wat betaalbaarder gaat worden. Michel, hoe zit het daarmee? Wat kost de startbewijs?
1: Ja, dus dat zei ik net. Hè. Dus een van de dingen is dat we dat voor de student doen.
0: Ja.
1: Daar hebben we daarin een actie ondernomen. De wens vanuit de gemeente, maar ook zeker een wens van ons, hè, bijvoorbeeld bevoorrecht dat we dit in een stad als Rotterdam mogen doen, is dat we ook gaan kijken van hoe kunnen we meer Rotterdammers toch de mogelijkheid geven om aan de start te staan. Dus we hebben nu ook een samenwerking met atletiekverenigingen die dan tevoren al gegarandeerde startbewijzen kunnen afnemen en die dan vervolgens onder hun leden kunnen verspreiden.
0: Zo gaat het voor het komend jaar. En vanaf 20 oktober dus is het pre-registreren geblazen.
1: Yes.
0: Dankjewel voor de uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Michel Butte was dat van de organisatie van de marathon.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb op Radio Rijnmond. Het is alweer bijna 16:30, jongens.
1: De stripjockey.
0: Ja, eerlijk gezegd ben ik toch altijd wel weer benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft. Hè? Want dan gaat hij weer naar boven met een bekende hit onder zijn arm. En dan is hij de hele dag aan het werk om alle muziek eraf strippen, te slopen.
2: Ja.
0: Altijd veel kabaal daarboven, maar uiteindelijk doet hij zijn werk wel goed. En is er helemaal niks over van zo'n plaat, behalve zang. En daar knipt hij dan een klein stukje uit. En zullen we maar gaan luisteren wat het is vandaag? Ik ben wel weer benieuwd. Kijken of we dit kunnen herkennen.
3: You make the sunshine brighter than Doris Day.
2: Ik weet hem.
0: Dat moet te doen zijn vandaag.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Dit is de opgave.
3: You make the sunshine brighter than Doris Day.
0: Van wie is deze stem en hoe heet het liedje? Laat het weten via 010-436-4436 of stuur een berichtje met de Rijnmond-app.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
6: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
6: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
10: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
11: En ook nog eens gratis parkeren.
12: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Rouwkaart, kerst,
14: uitvaartpraat.
13: Bloemstuk, koets met paarden,
14: uitvaartpraat.
13: Koffie, cake, bitterballen,
14: uitvaartpraat.
8: Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
15: Jouw bedrijfsevent over een andere boeg? Ontdek Z-Eventships. Elektrische schepen voor jouw borrel, meeting of bedrijfsfeest. Volledig verzorgd op het water. Z-Eventships.nl.
8: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op €30.000 aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
0: Het is nu 16:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is donderdagmiddag. Het zal wel weer druk zijn op de weg.
2: Ja, het is echt behoorlijk druk. Meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland. Ja, behoorlijk druk, zei ik. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit Arkel en Hendrik Ido Ambacht. Ongeveer 17 kilometer, 40 minuten vertraging. komt door een ongeluk. Tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht is de linkerrijstrook dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer een kwartier. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwkerk aan den IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer 10 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar wel weer vrij. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Werkendam 14 kilometer een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
0: De bewolking neemt toe. Vanavond en vannacht is het flink bewolkt. Het blijft wel vrijwel overal droog. De temperatuur blijft vannacht steken tussen de 13 en 16 graden. Morgen krijgen we af en toe wat regen. In de middag een stevige noordwestenwind erbij. En de temperatuur zakt naar hooguit nog 16 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Filip.
20: Voor de renovatie van het museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. En daarom is de gemeente aan tafel gegaan met de architect, een bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo de kosten te drukken. Uit oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs. President Macron kondigde in maart al aan in gesprek te willen. Nederland en Frankrijk spraken volgens het ministerie van Defensie over manieren om de Europese nucleaire en conventionele afschrikking verder te versterken. Verder hebben de landen gesproken over de veiligheidsrelatie. De Europese NAVO-landen willen minder afhankelijk worden van de VS op het gebied van defensie. En het leek ondenkbaar, maar het is toch gebeurd. In Duitsland is het verboden om op stations nog alcohol te drinken. Het verbod is ingevoerd door spoorbedrijf Deutsche Bahn na een mishandeling van een conducteur die zwaar gewond raakte. De man werd door een dronken zwartrijder uit een rijdende trein gegooid. De conducteur is inmiddels buiten levensgevaar. Het spoorbedrijf zegt dat op stations waar alcohol wordt gedronken er meer geweld wordt gebruikt. Zo mocht er al langer op de stations van Keulen en Hamburg niet gedronken worden. Daar zag Deutsche Bahn het aantal geweldsincidenten afnemen. En ook de hoeveelheid troep werd minder. Half oktober is het verbod op alle stations van kracht.
0: En nu Nederland nog.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Afslag Rijnmond.
0: En hier is de boss. Dancing in the Dark.
21: Radio met een grote R.

0: In de categorie muziek waar je gelukkig van wordt. We hebben hele grote dozen van muziek waar je gelukkig van wordt. En dat draaien we allemaal graag in afslag.
1: Ik ben wel blij met de Bos hoor. Maar ik merk wel dat je hem veel vaker draait dan bijvoorbeeld de Backstreet Boys.
0: Is niet waar. Is zeker niet waar. De Stripjockey. Gaan we nog eens even turven, want ik zou niet durven.
1: Oké.
0: Dancing in the Dark was dat. Het is 7 minuten over 4:30. Onze stripjockey heeft weer een hit. Helemaal gestript. Een hit uit het verleden. Die je nog zou moeten kennen als je een beetje in je geheugen graaft. En vandaag is dit de opgave. You make the sunshine brighter than Doris Day. En je weet het, er zijn sokken te winnen. Er is een magneet te winnen. Maar het gaat vooral om de eer. Dat jij morgen op je werk komt en kan zeggen, ja, ik heb gewonnen. Ik heb de stripjockey verslagen. You make the sunshine brighter than Doris Day. Dus wie zingt dit en hoe heet het liedje als je het weet? 010-436-4436. Of de oplossing stuurde met de Rijnmond-app.

0: Rocks and My Baby Left Me op Radio Rijnmond. Wat een heerlijke plaat. Het is 11 minuten over 5:30 en we hebben Alex Aling aan de lijn vanuit Rotterdam-Oost. Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: ben
1: hallo.
0: Ben je thuis of ben je aan het werk?
1: Ik ben onderweg naar huis aan het rijden in het groene Ommoord. Jou wel bekend, hoor ik net.
0: Jawel.
2: Ja, toch?
0: Ja, Rotterdam-Oost, Ommoord. Kom ik dan weer wat minder vaak, maar vroeger woon ik in Prinsenland, dus dat is toch wel weer een heel ander stuk.
1: Maar,
2: in de buurt?
0: Jij bent onderweg van waar naar waar?
1: Ja, ik kom net bij mijn werk vandaan. Ik werk bij Paameier, grote zorginstelling.
0: Mm-hmm. En wat doe je daar?
1: Misschien wel bekend. Ik ben accountmanager bedrijven. En dat betekent dat ik de mensen uit onze regio met een arbeidsbijzonderheid, noem ik het altijd, lichtverstandelijke beperking, op betaald werk plaats.
0: Oké. En is dat ingewikkeld of lukt het meestal wel?
1: Het is ingewikkeld en het lukt regelmatig.
0: Ja. Daar hebben we Alex voor, om het dan toch te regelen.
1: Hopelijk wel. En een heel team jobcoaches, dat doe ik niet alleen.
0: Ja. Heb je hard gewerkt vandaag?
1: Ik ben lekker druk geweest.
0: Lekker druk. En nu lekker naar huis en in de auto even meedoen met ons spelletje. De stripjogger, die heeft weer hard gewerkt, hè? Dat heb je wel gemerkt.
1: Ja, ik hoorde het. Ik moest gelijk een beetje terugdenken toen ik het nummer hoorde aan bijna mijn jeugd of zo.
0: Dat
1: is zoiets, hè.
0: Want welk nummer heb jij gehoord, Alex?
1: Ik hoorde Wham met Wake Me Up Before You Go.
0: Ja, ik vind het goed, hoor. Ja. Dat is bingo, dat is prijs. En dat betekent dat jij twee prijsjes krijgt van Veza.
2: Nou, van jou ook, toch?
0: Ja, maar vooral van jou.
2: Ja, dat is waar. Het zijn wel mijn prijzen. Nee. Het is, je wint de afslagsokken, of de Rijnmond sokken, moet ik zeggen.
1: Kijk.
2: En het zijn echt exclusieve sokken. Ja. Niemand heeft ze. Alleen winnaars.
0: Gebreid door Veza.
2: Ja, speciaal voor onze luisteraars die het goed raden. En onze eigen koelkastmagneet. De grote R.
1: Oh, kijk. Die gaat echt op de koelkast.
2: Ja, hè? Oké, gelukkig.
0: Maar het belangrijkste is, Alex, dat jij morgen op je werk bij de Paameier kan zeggen... Jongens, ik ben winnaar. Ik heb de stripjockey verslagen. Daar gaat het om, toch?
1: Dat gaan we zeker doen met een hele rechte rug erbij. Absoluut.
0: Het is een eerlijke kwestie. Hey, groet Alex.
1: Ja, hoi. Ja. Hey, dankjewel. Succes met de uitzending verder. Tot ziens.

0: helemaal gestript door onze stripjockey. En dan, als het geraden is, dan draaien we hem toch nog helemaal met muziek. Tuurlijk.
1: Klinkt toch beter?
0: Klinkt echt stukken beter dit. Wake Me Up Before You Go-Go van George Michael en zijn maatje Andrew Ridgely. Oftewel Wham, het is 5:12. Tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: En dat is nieuwe muziek van een oude bekende. En het gaat over, ja misschien ken je dat wel, dat je s'nachts de hele nacht wakker ligt. Terwijl steeds dezelfde gedachten maar door je hoofd gaan. Ken je dat? Gebeurt
1: ja.
0: Je dat?
1: Ja.
0: Was nog gehad ook?
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, daar gaat het over in het liedje Circles, de nieuwe single van James Blunt. De 52-jarige Brit heeft inmiddels ruim 20 jaar als zanger achter de rug. Daarvoor was hij trouwens officier in het Britse leger. Zijn grote doorbraak kwam in 2005 met het nummer You're Beautiful. Het was meteen een nummer 1 hit. En we kennen hem natuurlijk ook van grote hits als Goodbye My Lover, 1973, Wise Man, Stay the Night. Allemaal top 10 hits. Nou, voor dit liedje Circles grijpt James Blunt terug op een beetje die Britse gitaarpop van eind jaren 90 en begin deze eeuw. Dat was ook de muziek die hem destijds inspireerde toen hij aan zijn eerste album werkte. Circles is de openingstrack van zijn nieuwe album. Dat album gaat Airplane Mode heet het. Verschijnt op 6 november. En in februari volgend jaar komt hij met zijn nieuwe tour naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Circles, dat is de nieuwe van James Blunt.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

ja, nieuwe muziek op Radio Rijnmond. Elke werkdag zo rond deze tijd. In dit geval de nieuwe van James Blunt, 52 jaar. En hij doet gewoon waar hij goed in is, waar hij beroemd mee is geworden. Circles is zijn nieuwe single. En dat smaakt naar meer. En daarom verschijnt er over een paar weken een nieuw album van James Blunt onder de titel Airplane Mode. Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Hier zijn de Bee Gees.

0: Eind jaren 70. Saturday Night Fever was de grote bioscoophit in 1977. En de titelsong was van de Bee Gees. Je hoorde Night Fever. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
12: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
13: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
15: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
14: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
15: Wow.
16: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Philip van Es leest het nieuws.
17: Bij controles in Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen wonen wel in de huizen, maar staan er niet ingeschreven. Met de controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden 34 adressen gecontroleerd waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrik Ido Ambacht stonden op 10 adressen nog 191 mensen ingeschreven die niet meer op die adressen woonden. De controles worden uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit en daarom is de gemeente Rotterdam om tafel gegaan met de architect, een bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo de kosten te drukken. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En de Consumentenbond, Stichting Off Limits en The Firewall slepen Meta voor de rechter, omdat ze vinden dat de camerabril van het techbedrijf niet voldoet aan de privacywetgeving in Nederland. Off Limits en The Firewall willen dat de bril helemaal niet meer verkocht wordt in Nederland. De Consumentenbond eist dat de bril wordt aangepast met een groter waarschuwingslampje en dat de beelden niet door AI-modellen van Meta mogen worden gebruikt. Meta weigert mee te werken aan die eisen. Een rechter moet nu gaan bepalen of de belangenorganisaties een punt hebben. Er is al langer ophef over de brillen van Meta. Steeds meer organisaties verbieden het dragen van de bril. En enkele brillenwinkels hebben de bril al uit de winkel gehaald vanwege privacyzorgen. En Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs. President Macron kondigde in maart al aan in gesprek te willen. Nederland en Frankrijk spraken volgens het ministerie van Defensie over manieren om de Europese nucleaire afschrikking verder te versterken. Verder hebben de landen gesproken over de veiligheidsrelatie. Het overleg vindt plaats omdat de Europese NAVO-landen minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten op het gebied van defensie. En dan nog het weer. Veel zon, het blijft droog en de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt en daalt de temperatuur naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
18: En dan de files. De langste files zijn bijzonderheden op dit moment. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ketelplein en Zoeterwoudendorp 26 kilometer, een vertraging van een half uur. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 kilometer, 20 minuten. En tussen Prins Klausplein en Ketelplein 11 kilometer, een vertraging van een uur. En dan nog de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 14 kilometer, 20 minuten. En de andere kant op Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West 9 kilometer, een vertraging van 20 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
0: Zometeen in afslag Rijnmond de nummer 1 uit 1985. En die klinkt zo. Weet jij dan welke het is?
19: Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
21: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
22: Voordeeluitjes.nl. In de donkerste dagen van het jaar schittert één plek feller dan ooit. Het Ashton Brothers Kerstcircus in Rotterdam Ahoy. Een feest vol magie, humor en verwondering voor de hele familie.
23: Ashton Brothers Kerstcircus. Een klein wonder in de kerstvakantie. Kerstcircus.nl.
24: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
25: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
26: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
25: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
27: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
28: Goed voor het water
27: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. En jij draagt daar ook aan bij.
29: En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer.
27: Ja, dat smaakt naar meer.
30: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
30: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Sandra was dat. Het was een nummer 1 hit in de herfst van 1985. Het is in mijn beleving ook echt een herfstplaat dit. Maar misschien is dat gewoon alleen maar op mijn herinneringen gebaseerd, hoor.
1: Klopt ook wel.
0: Ja, hè? Ze voelt het wel.
1: Ze voelt het inderdaad.
0: I'll Never Be Maria Magdalena was haar groot hit in de herfst van 1985. Goedemiddag. 5:10. Afslag Rijnmond tot 7:00. Heel veel van die fijne muziek, natuurlijk. Maar ook nog wat dingen te bespreken. Waar wil je het nog over hebben?
1: Nou, ik moet toch nog even iets kwijt over de Albert Heijn. Want er zijn nu wel weer berichten dat het op orde of op gang zou komen. De aanvulling van producten in de winkels. Maar ik zag op een gegeven moment dat ze cakejes die normaal gesproken bij de broodafdeling liggen.
0: Ja.
1: Dat die op een gegeven moment gewoon in het begin waren. Omdat ze niet heel veel actieproducten meer hebben. En gewoon sowieso niet heel veel producten. Dus ik hoop dat het heel snel op gang komt, ja.
0: De cakejes zijn verschoven naar voren in de winkel. Om het toch wel een beetje vol te doen, lijkt.
1: Ik snap het. Ze doen wat ze kunnen. Ik vind het ook echt wel bikkels dat ze gewoon ook weer in die winkel staan. Maar ja.
0: Ik ben zelf ben vooral een boodschappenbesteller. Ik zit even te kijken in mijn app. Maar mijn app doet het ook nog steeds niet, hoor. Dus
1: wat heb jij gedaan dan?
0: Ik ben vreemd gegaan.
1: Oh. Nee!
0: Ik heb voor deze ene keer besteld bij een andere winkel. Ja, zo gaan die dingen.
1: Oh, Rijntjan.
0: Waar moet het nog meer over gaan?
1: we moeten denk ik over Boymans van Beuningen nog even hebben.
0: Ja, dat is goed nieuws over te melden. Heb ik wel vaker gehoord. Maar alle problemen schijnen nu opgelost te worden.
1: Nu echt?
0: Kunnen we nu eindelijk aan die renovatie beginnen? Is dat het verhaal?
1: We hopen het. We gaan de wethouder spreken.
0: Goed zo. Allemaal in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit

0: Morgan Wallen en Dave McRae. Hun grote hit van vorig jaar, What I Want. Daarvoor hoorde je Katy Perry op Radio Rijnmond. I Kissed a Girl. 6:12. Er is goed nieuws te melden over de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen. Je weet wel dat het museum dat inmiddels al 7 jaar dicht is in verband met die renovatie. Maar gerenoveerd wordt er nog niet. Maar dat schijnt nu opgelost te zijn. De renovatie kan nu echt beginnen. De laatste financiële hobbels zijn genomen. Want het was natuurlijk allemaal toch weer duurder geworden dan verwacht. En daarom even bellen hoe het precies zit met de wethouder Financiën, Diederik van Dommelen. Die is ook verantwoordelijk voor de renovatie en heropening van Museum Boijmans. Meneer van Dommelen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wij kregen vanmiddag een ronkend persbericht van de gemeente Rotterdam. Het kan nu eindelijk beginnen, die renovatie. En wij hadden allemaal zoiets hier van, ja, dan is nog maar even de wethouder bellen hoe het precies zit. Snapt u die reactie?
1: Ja, die snap ik heel goed. En het echte ronkende bericht moet natuurlijk nog komen als het open gaat, want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, precies.
1: Maar we hebben wel weer een stap gemaakt. En dat betekent, we hebben een aanbestedingsproces gehad. En dat was in eerste instantie, bleek het de aanbesteding veel te duur te zijn. Daar zijn we over in gesprek gegaan met alle betrokken partijen. En we hebben het nu op dit moment zo staan dat we niet terug hoeven naar de gemeenteraad om extra budget te vragen. We gaan aan de slag. En het zal best nog wel een pittig project blijven de komende jaren. Maar we kunnen aan de slag met de uitvoering.
0: Maar wat is er dan gebeurd de afgelopen maanden? U zegt het wordt niet duurder. We hoeven niet terug naar de gemeenteraad. Wordt er dan ingeleverd op het oorspronkelijke ontwerp? Of is er gegoocheld met de cijfers? Wat is er gebeurd?
1: Nou, goochelen met cijfers zou niet. Dat is niet de bedoeling. Nee, we hebben op allerlei manieren gekeken hoe kunnen we zorgen dat die aanbesteding past binnen het budget, zonder dat we aan de kwaliteit van het museum gaan sleutelen. Ja. En met name niet aan de kwaliteit voor de bezoeker. Want dat blijft natuurlijk ontzettend relevant. We willen een heel mooi museum wat ook de komende jaren gewoon voor Rotterdam een topmuseum zal blijven. En dat is op allerlei manieren gebeurd. En dan moet u echt denken aan maatregelen die het efficiënter maken, risico's die we doorgesproken hebben met de aannemer, waarvan blijkt dat die risico's toch minder groot zijn dan men dacht. We hebben ook goed gekeken naar de functionaliteit van het museum en konden op sommige plekken konden wel degelijk op andere manieren, met andere materialen, konden voor gezorgd worden dat dezelfde gebruikersgemak is, maar dat het toch goedkoper kon. Ja. En op die manier is er van alle naar gekeken. We hebben ook nog gekeken of we nog een stukje rijksubsidie kunnen krijgen. Dat ziet er goed uit. En zo hebben we eigenlijk in de totaliteit gekeken van hoe kunnen we dat gat dichten. En dat is gelukt. En dan nogmaals, we zullen de komende jaren heel erg dicht aan de bal moeten blijven.
0: Ja.
1: Om te zorgen dat het ook blijft.
0: Want ook de komende jaren zullen de prijzen niet lager worden, eerder hoger. Want dat blijft dus een punt van zorg.
1: Nou ja, toch heb ik wel eens het gevoel dat dit project, en ik ben er op vele manieren bij betrokken geweest, ook als raadslid, is af en toe en pas de laatste 3 maanden echt als wethouder. Het is soms wel eens, heb je het gevoel 2 stappen vooruit, 1 stap achteruit. Mm-hmm. Het is ook overigens een heel complex project. En dat heeft ook te maken met het feit dat het hele de grootste delen van het gebouw dat Rijksmonument is. Dat maakt het allemaal niet makkelijker.
0: Ja.
1: En er zijn ook nog wel een aantal gesprekken die we moeten voeren. Maar het komt erop neer dat we met bij een aantal punten zijn we nog in gesprek. Maar dat ziet er op zich allemaal goed uit.
0: Oh, oké. Okay. Nou goed, want het ongeduld in de stad neemt toe. Hè. Die tent is al 7 jaar dicht en moet hoognodig weer open. Want het plan was nu, het laatste wat ik heb gehoord, eind 2030. Gaan we dat nog halen?
1: Nou, dat hetgeen wat we nu gehad hebben de afgelopen 3 maanden zal wellicht voor een hele kleine vertraging zorgen, voor een paar maanden.
0: Oh jee.
1: Maar de gedachte is, en dan hebben we het over het best case scenario. De gedachte is dat het begin 2030 klaar is, de renovatie klaar.
0: Ja.
1: Maar let op, want dan heeft het nog 1 jaar nodig voor de inrichting en voor de klimatisering.
0: Ja.
1: Dat is nou eenmaal bij een museum. Daar hangen hele dure schilderijen komen daar te hangen en kunstvoorwerpen. En dat kun je alleen maar doen als het klimatologisch gewoon helemaal op orde is. Daar hebben we nog 1 jaar voor nodig. Dus hopelijk gaan we Dan moet ik het even goed zeggen, begin 2031 gaan we open.
0: Oké, nou dan noteren we dat in onze agenda. Maar dat betekent wel dat er nu meteen gewerkt moet gaan worden. Gaat het ook meteen nu gebeuren? Of moeten er toch nog weer allerlei aanloopjes genomen worden?
1: Ja, dat is het wel. Kijk, we gaan nu met techniek. Ja, kijk, de aannemers die krijgen een bericht binnen dat ze aan de gang mogen. En die willen dan met de hele technische uitwerking aan de gang gaan. Dus ik hoop dat we medio 2027, dus over een half jaar, ruim een half jaar, echt daadwerkelijk kunnen beginnen. Wellicht kunnen we al eerder beginnen met het lopen van het Robert en Daan plan. Mm-hmm. Maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
0: Nee,
1: maar zoals het er nu naar uitziet, kunnen we dan medio 2027 daadwerkelijk met de renovatie beginnen.
0: En dan maar hopen dat er geen nieuwe tegenvallers komen. Dank voor de uitleg. En,
1: ik ga mijn best doen.
0: En lekker duimen dat het allemaal gaat lukken dit keer.
1: Hartstikke goed.
0: De wethouder.
1: Fijne uitzending.
0: Dag.

0: Chaka Khan. Zou Whitney zeggen, Chaka Khan. En dit is inderdaad het origineel van Chaka Khan.
1: Kijk, dat is ook leuk.
0: Ja. Ik weet hoe Whitney het doet. Ja. Chaka Khan. I'm every woman. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Natuurlijk ook weer en verkeer.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
5: Ben jij net als ik mantelzorger? Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. De dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Wil je weten wat er bij jou in de buurt wordt georganiseerd? Kijk op mantelfoon.nl of bel naar 0800 777 3333.
6: Bouw samen met Rijnmond Reclame aan je merkennaamsbekendheid. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Radio, tv, online of juist crossmediaal. Je adverteert al vanaf €1000. Plan vandaag nog jouw campagne in. Neem contact op met een van onze mediaadviseurs. Samen laten we jouw merk effectief groeien. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
7: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Air One. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
8: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010 307 4015 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
9: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt Oliebollentest Online.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
8: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
2: Jouw bedrijfsevent over een andere boeg? Ontdek Z-Event Ships. Elektrische schepen voor jouw borrel, meeting of bedrijfsfeest. Volledig verzorgd op het water. Z-EventShips.nl.
3: Het is 17:30, dit is Radio Rijnmond. Bezouw is het op de weg.
4: Het is nog steeds heel erg druk, drukker dan gebruikelijk. De langste files zijn bijzonderheden op de A4. Rotterdam richting Amsterdam tussen Ketelplein en Hofvliet. 18 kilometer, een kwartier vertraging. De andere kant op Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Ketelplein. 17 kilometer, ook een kwartier. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 11 kilometer, ongeveer 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum. 14 kilometer, ruim een kwartier vertraging. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht. 9 kilometer, een vertraging van 20 minuten.
3: En het was weer een fraaie herfstdag vandaag. Steven van der Gijzen, goedemiddag.
5: Een hele goedemiddag, Rijntjan.
3: Hebben we de 20 nog aangetikt vandaag?
5: Jazeker, hebben we zeker gehaald. Ja, op Rotterdam Airport kwam die uit op 20,6 graden. Dat betekende dus ook een nieuw record, geen dagrecord. Maar niet eerder hebben we daar sinds het begin van de metingen zoveel dagen van tenminste 20 graden gehad. Het oude record stond op naam van 2018, toen 125 warme dagen. Daar zijn we nu dus overheen met 126 dagen. En dat is veel, want normaal hebben we er zo'n 86 in een heel jaar. Nou, vanavond en vannacht neemt de bewolking steeds verder toe. Blijft wel droog. Door alle bewolking wordt het ook zeker niet koud. Minimum temperaturen die dalen tussen de 13 en 16 graden. Morgen krijgen we te maken met vrij veel bewolking. Gaat er vanuit het westen ook af en toe een beetje regenen. Voor de regen uit wordt het nog 18 of 19 graden. Maar morgenmiddag dan zakt de temperatuur terug naar een graad of 16. En krijgen we ook te maken met een stevige noordwestenwind. Langs onze kust wordt die dan krachtig met een windkracht 6.
3: Oei, en het weekend?
5: Nou, in het weekend krijgen we te maken met een aanmerkelijk frisser weertype. Zaterdag een aantal buien. Een noordelijke wind zorgt voor temperaturen van 14 of 15 graden. Zondag gaat die wind draaien naar het noordoosten. De aanvoer van nog wat koudere lucht, 12 of 13 graden. En ook dan is er kans op wat regen of een bui.
3: Ja, dan moeten we onze kleding wel een beetje aanpassen. Dat lijkt me duidelijk.
5: De winterjas.
3: Dankjewel, Steven van der Gijzen. Dan Filip met het hoofdpunt van het nieuws.
6: Bij controles in Hendrikje door Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen woonden wel in de huizen, maar staan daar niet ingeschreven. Met de controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden 34 adressen gecontroleerd, waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikje door Ambacht stonden ook nog eens op 10 adressen nog 191 mensen ingeschreven die daar al lang niet meer woonden. De controles werden uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. In de executie van Nidal Hassan in de Verenigde Staten wordt toch niet gelivestreamd. Zo maakte president Donald Trump bekend op zijn social medium Truth Social. Hassan was in dienst van het Amerikaanse leger en schoot in 2009 13 soldaten dood en verwondde er 32. Onlangs werd Hassan ter dood veroordeeld door middel van een vuurpeloton. Defensieminister Pete Hegseth had aangekondigd dat de executie gelivestreamd zou worden. President Trump heeft daar nu een stokje voor gestoken. Familieleden en nabestaanden mogen nog wel aanwezig zijn bij de executie. En voor een zuidelijke hoornraaf in dierentuin Artis, ja, is een bijzondere dag aangebroken, of in ieder geval die heeft hij al gehad. Hij heeft namelijk een bijzondere snavel gekregen. De snavel van het beestje was namelijk afgebroken. Dat gebeurt vaker bij hoornraven. De afgebroken snavel van het diertje was gelijk ingescand. En er zijn nu 2 protheses gemaakt voor de vogel. De plastic snavel wordt met titanium onderdelen en schroeven op zijn, wat er nog over was van zijn snavel bevestigd. De grote vraag is of de vogel zijn nieuwe snavel zou accepteren. Maar de operatie lijkt te zijn geslaagd. Want al op de eerste dag gebruikte de hoornraaf zijn nieuwe snavel. Hij pakte namelijk zelfstandig een muisje van de grond op. De dierentuin spreekt van een succes. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een vogel een prothesesnavel heeft gekregen.
3: Geweldig, heel het nieuws. Dankjewel. Uiteraard is Filip, dankjewel.
7: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
3: Nu met Anita Meijer en haar grote hit Why? Tell Me Why.
7: Radio met een grote R.

0: De eeuwige vraag. Why tell me why? Anita Meijer op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: We gaan even kijken naar het voetbalnieuws van deze donderdag. Ja, dan moeten we natuurlijk toch even terugkomen op die wedstrijd.
2: Ja, precies.
0: Gisteravond Feyenoord tegen Como. Het werd 3-2 in de Champions League. Ook in Italië hebben ze die wedstrijd natuurlijk bekeken. De toonaangevende sportkrant daar, La Gazzetta dello Sport, die ziet in de zegen van Feyenoord op Como het bewijs van een bekend Rotterdams motto, namelijk geen woorden maar daden. In een terugblik op de wedstrijd krijgt vooral Anis Hajmoussa lof. Maar ook het publiek speelde volgens de krant een hoofdrol. Het lawaai van de Kuip maakte Como onzeker en gaf de Feyenoord-aanvaller juist de extra energie. We weten het, het werd gisteren 3-2 in de Kuip en daarmee heeft Feyenoord de eerste 3 punten in de Champions League binnen. Volgende week woensdag wacht al de volgende wedstrijd uit tegen Real Betis uit Sevilla.
2: Een volgende Europese tegenstander van Feyenoord moet het waarschijnlijk zonder zijn aanvoerder doen. Inter Milaan-spits Lautaro Martinez heeft een spierblessure in zijn linkerbovenbeen. Dat blijkt uit onderzoek van vandaag. Volgens Sky Sport Italia en het Italiaanse persbureau ANSA is de Argentijn voorlopig uitgeschakeld en mist hij ook het bezoek aan de Kuip op 3 november. Inter heeft de blessure bevestigd, maar nog geen officiële hersteltermijn genoemd. Het zou een flinke aderlating zijn. Martinez scoorde dit seizoen al 4 keer in de Italiaanse competitie.
0: Bij Sparta is het kasteel vandaag jarig. Het stadion bestaat precies 110 jaar. Op 15 oktober 1916 werd daar voor het eerst gespeeld tegen Willem II. En uitgerekend die club komt komende zaterdag weer naar Spangen. Sparta viert het jubileum deze maand met een speciaal shirt. Daarop staat het silhouet van het kasteel en verwijzingen naar dichter en supporter Jules Deelder. En dat ontwerp grijpt terug op het shirt uit 1988, toen Sparta zelf 100 jaar bestond.
2: En Excelsior treft morgen een Heerenveen dat vooral beducht is voor de Rotterdamse vrije trappen en corners. Trainer Robin Veldman wijst er vandaag op dat bijna de helft van de Excelsior doelpunten uit zulke situaties komt. Bij de Vries ontbreekt middenvelder Dirk Proper, vrijwel zeker door een hamstringblessure. Ook reservekeeper Andries Noppert is een vraagteken door rugklachten. Excelsior kan zich in Friesland herstellen van de 1-5 tegen Groningen. De Rotterdammers staan 9e, 2 punten boven Heerenveen. De aftrap is morgen om 8 uur.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: You're never gonna get it. En Vogue was dat op Radio Rijnmond. Daarvoor hoor je die fantastische single van Temper City. Momenteel een grote hit. Self-Aware. Het is 13 minuten voor 6. En we gaan het hebben over de Barendrechtse zedenzaak. Alweer, zou je kunnen zeggen. Je weet het misschien nog wel. Een afschuwelijke zaak waarbij heel veel jonge meisjes zijn misbruikt. Door één man, Mels van B. Hij is al veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs. Maar goed, nu loopt die zaak nog in hoger beroep in Den Haag. Vandaag was er een tussentijdse zitting. En daar bleek dat het niet meer over de inhoud gaat, maar alleen nog eigenlijk over de strafmaat. De advocaten willen een lagere celstraf, zodat die eerder behandeld kan worden. Nou, Mels van B was er zelf niet vandaag. Wel onze verslaggever Paul Verspeek. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het gaat dus helemaal niet meer over de inhoud.
1: Nee, kijk, dat seksueel misbruik heeft hij allemaal bekend. Het gaat om in totaal 31 slachtoffers. Het grootste deel daarvan jonge meisjes rond de 12 jaar. Die zijn misbruikt. Een aantal gevallen ook nadat ze gedrogeerd waren. Dat gebeurde thuis bij hem in Barendrecht. Vriendinnetjes van zijn dochter waren het voornamelijk. Het gebeurde op de camping waar ze stonden. En een ander deel van de slachtoffers, dat is dan niet fysiek misbruik, maar die zijn gefilmd overal in huis en ook in de caravan. Had die cameraatjes, van die kleine knopcameraatjes, ze stopt om dan te filmen als kinderen of ook volwassenen zich aan het uitkleden waren. Maar alles wat bewezen is geacht door de rechtbank Rotterdam, daarvan heeft de recht, ja, dat is ook gebeurd. Dus in feite hoeven we het daar niet meer over te hebben.
0: Nee, en dan gaat het dus voornamelijk nog over die straf. 18 jaar cel en tbs die is opgelegd. Ja, die 18 jaar krijgt hij natuurlijk niet voor niets. Waarom willen de advocaten toch een lagere straf?
1: Kijk, die 18 jaar, dat is ook vergelding, hè? Afstraffing. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag ook. Bij dergelijke gruwelijke feiten past ook een hoge celstraf. Maar de advocaten zeggen, ja, hij heeft een psychische stoornis, hij heeft er meerdere. En dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk aan die behandeling beginnen. En niet heel lang in een cel opgesloten worden waar er dan niks aan je psyche verandert. De collega van de advocaten die er vandaag waren, Job Knoester, heeft wel eens gezegd, als je je been breekt, dan moet je geopereerd worden. Dan ga je niet eerst de marathon van Rotterdam lopen. En heel veel deskundigen uit het TBS-wezen, behandelaren, die zeggen ook, ja, wat we zien is dat mensen met psychische stoornissen, dus gedetineerden, die hebben lang vastgezeten, dan komen ze hier en dan is eigenlijk het allemaal erger geworden. Dan is het lastiger, minder efficiënt om ze hier nog te behandelen. Ze hebben in feite, zo noemen ze dat dan, detentieschade opgelopen door al die jaren in de cel te zitten.
0: Ja, detentieschade, en wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen?
1: Dat stoornissen erger zijn geworden. Dat ze allerlei kwalen bij hebben gekregen. Bijvoorbeeld uitzichtloosheid, depressiviteit. Als ze al verslaafd waren, erger geworden. Of opnieuw of voor het eerst verslaafd geworden. Kijk, de behandelaren die zeggen ook, het zijn totaal verschillende werelden. Die van de gevangenis en van de tbs-kliniek. In de gevangenis is het veel individueler, hiërarchischer. Overleven, stoer doen. In de tbs-kliniek moeten ze dan ineens samen gaan koken, zitten in een afdeling met een groepsverband, alles samen doen. Mm-hmm. Je moet je gaan openstellen, je emoties tonen, je moet over je emoties gaan praten, want ja, ze willen diep bij die stoornissen ook komen van waarom heb je dat delict gepleegd. En dat is een hele andere setting dan in de gevangenis. En hoe langer je vastzit, hoe erger dat dus wordt. Je moet, ja, dat is dan een woord dat ze daarbij gebruiken, ontbaaien ze als je in de tbs-kliniek komt. Nou is dat niet zo zwart-wit, zei het Openbaar Ministerie vandaag. Want die zeggen, ja, wat we ook zien is dat mensen in detentie geraken vanuit een situatie waar hun leven een zootje was. Dakloos, verslaafd, wisselende vrienden die dan criminelen bleken te zijn. Voor het eerst hebben ze een beetje een normaal, overzichtelijk leven hier in de baaiers. Rust en regelmaat en reinheid misschien ook nog wel. Voor het eerst een geregeld leven. Dus wij zien ook dat mensen juist opknappen in de gevangenis. En dat kan je psyche ook ten goede komen. Dus het ligt niet helemaal zwart-wit, maar het is gewoon een feit dat hier veel discussie over is. En van de kant van de deskundigen die zeggen van, ja, eigenlijk zou je mensen met stoornissen zo snel mogelijk moeten behandelen.
0: Ja, ja, de discussie dus vandaag in de Rotterdamse rechtbank. Maar wat is nou het vervolg in dit hoger beroep tegen Mels van B?
1: Nou, dat het gerechtshof heeft gezegd, degene die hem hebben onderzocht, hè, dat is dan het Pieter Baat Centrum, dus de psycholoog en de psychiater die de diagnoses hebben gesteld van zijn stoornissen, en dat zijn er vele, hè, hyperseksueel en pedofiel en borderline mogelijk. Die deskundigen, die moeten we nu specifiek gaan vragen, wat denken jullie nou bij deze man, deze Mels van B, als die, nou ja, als je 18 jaar cel krijgt, zit je daar 16 jaar vanuit. Kan die na 16 jaar dan nog een tbs-behandeling krijgen die effectief effectief is, ja of nee. En bovendien moeten ze ook kijken van hoe zit het eigenlijk nu met die stoornissen bij hem. Wat is de actuele stand daarvan? Dus dat moet een actualisatie worden van het rapport dat ze eerder hebben uitgebracht. Dus dat nadere onderzoek, dat gaat nu komen. Dat vergt natuurlijk ook wel tijd. Ja. Het gerechtshof heeft gezegd, tweede kwartaal 2027, dan gaan we het inhoudelijk behandelen. Dan zal Melster wel weer bij zijn. Tot nu toe steeds niet bij al deze tussentijdse zittingen. Ja, dan zal het voornamelijk over dit onderwerp gaan.
0: Ja, dan zijn we weer een half jaar verder in deze zaak, in deze vreselijke zaak. Dankjewel, Paul Verspeek.

0: Armin van Buuren samen met Kensington, Heading Up High. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Nog een uur afslag Rijnmond te gaan, maar nu is het nieuws met Philip van Es.
19: Bij controles in Hendrikido, Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen woonden wel in de huizen, maar staan daar niet ingeschreven. Met de controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden ze uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. Er werden 34 adressen gecontroleerd waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikido, Ambacht stonden op 10 adressen ook nog eens 191 mensen ingeschreven die niet meer op dat adres woonden. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. En daarom is de gemeente om tafel gegaan met de architect, een bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo goedkoper uit te zijn. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En op alle 5700 stations in Duitsland is een alcoholverbod ingegaan. Het verbod is bedoeld om de veiligheid op de treinstations te verbeteren. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn vonden afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten plaats. Een ernstig ongeluk met een treinconducteur was de druppel voor het bedrijf. Deze zomer viel een conducteur uit een rijdende trein nadat hij door een beschonken reiziger in elkaar was geslagen. Het verbod op alcohol geldt in alle stationsgebouwen en op de perrons. Er mag nog wel gedronken worden in restaurants, cafés en treintoestellen zelf. En Nederland en Frankrijk die hebben voor het eerst overlegd over een samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs. President Macron kondigde in maart al aan in gesprek te willen. Nederland en Frankrijk spraken volgens het ministerie van Defensie over manieren om de Europese nucleaire afschrikking verder te versterken. Verder hebben de landen gesproken over de veiligheidsrelatie. Het overleg vindt plaats omdat de Europese NAVO-landen minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten op het gebied van defensie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag eindigt het met regen. Het wordt morgen 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
0: En dan de verkeerssituatie. De avondspits is over het hoogtepunt heen. Maar er staan nog veel files hoor. Bijvoorbeeld op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Papendrecht en Gorinchem 9 kilometer. Een vertraging van 20 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Vanaf Zevenbergshoek tot aan Dordrecht 6 kilometer, een kwartier. In de richting Breda staat tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht 9 kilometer met een vertraging van 20 minuten. En dan nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer met een vertraging van 20 minuten. De volgende plaat in Afslag Rijnmond is deze uit 2003. Met een Rotterdam stintje. Je hoort hem zo.
1: Afslag Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
20: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
21: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
29: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
30: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Dit was in 2003 een hele grote hit van de Nederlandse DJ Stuart. En deze zangeres is Maxine. Je weet wel, van Franklin Brown en Maxine.
1: Ja.
0: Songfestival.
1: Ja.
0: Rotterdamse zangeres, althans geboren en getogen in Rotterdam. Daarna wel verhuisd naar Brabant, volgens mij. Maar eens een Rotterdammer, altijd een Rotterdammer, zeggen we.
1: Inderdaad.
0: Zo is het ook wel weer. Afslag Rijnmond tot 7 uur. Met straks afslagen waar je zelf aan mee kunt doen. Welke plaat hoor jij het liefst? We beginnen zo meteen met een Frans chanson.
1: Kijk.
0: En we eindigen de show in mono of in stereo.
1: Aha.
0: Aha. Okay. Tot zover de tipjes van de sluier. Van het eerste nieuws van deze dag. Pesa, ja, we hadden natuurlijk die akelige Barendrechtse zedenzaak net in de uitzending. Maar voor de rest was het wel allemaal positief nieuws in de show.
1: Eigenlijk wel, want we hebben nieuws over de marathon.
0: Ja.
1: Want in eerste instantie was inschrijfgeld niet meer nodig. Dat hadden ze, of niet meer, werd niet meer gevraagd. Dat werd al bekendgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Een paar weken geleden. Maar nu werd er dus ook aangegeven dat de inschrijving niet meer een loting zal zijn. Maar meer niet eerst komt, niet eerst meldt.
0: Ja, en daar zullen veel marathonlopers wel blij mee zijn. En de pechvogels van vorig jaar, die vorig jaar zijn uitgeloot, die krijgen dan nog wel voorrang. En ze zijn ook nog bezig om iets te doen voor Rotterdamse jongeren. Anyway, 20 oktober, dus dat is al volgende week. Dan, vanaf dat moment kun je in een paar weken tijd heb je dan om jezelf in te schrijven voor de marathon van Rotterdam. Die overigens vooralsnog niet is uitgebreid, maar daar wordt nog over gesproken.
1: Ja.
0: Er worden nog over veel dingen gesproken.
1: Ja, precies.
0: Wat nog meer?
1: Museum Boijmans van Beuningen. De renovatie gaat nu echt starten.
0: Maar dan ook... Echt.
1: Echt.
0: Ja. Er waren natuurlijk weer veel financiële problemen. Het werd allemaal weer veel duurder dan was begroot. En dus moesten alle partijen, de architecten, de aannemers, iedereen moest weer om tafel. En volgens de wethouder Financiën, die natuurlijk het geld goed in de gaten moet houden, is het allemaal opgelost.
1: Ja.
0: Hoeft hij niet terug naar de gemeenteraad, maar kan het met het bestaande bedrag toch gebeuren. En dat betekent dat er binnenkort inderdaad kan begonnen worden aan die renovatie. En dat het hopelijk over een jaartje of 5 open gaat, maar hij noemt het zelf het best case scenario.
2: En dan hebben we het over het best case scenario. De gedachte is dat het begin 2030 klaar is, de renovatie klaar. Maar let op, want dan heeft het nog een jaar nodig voor de inrichting en voor de klimatisering.
0: Ja.
2: Dat is nou eenmaal bij een museum. Hele dure schilderijen komen daar te hangen en kunstvoorwerpen. En dat kun je alleen maar doen als het klimatologisch gewoon helemaal op orde is. Daar hebben we nog een jaar voor nodig, dus hopelijk gaan we... Dan moet ik het even goed zeggen, begin 2031 gaan we open.
0: Hopelijk begin 2031, best case scenario. We weten wel wat dat betekent. Het zal nog wel ietsje langer gaan duren. Maar goed, er wordt in elk geval een beginnetje gemaakt binnenkort. Dat is al heel wat, want het geduld van de Rotterdamse kunstliefhebber wordt wel enorm op de proef gesteld.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Brian Adams. Die soms ook zijn romantische kant laat zien met bijvoorbeeld deze power ballad Heaven om 13 minuten voor 6:30. Hoog tijd voor de eerste afslag, en ik zei net al, dat wordt een Frans chanson. Een van de mooiste Franse liedjes die ik ken, Une belle histoire van Michel Fugain, dat is afslag 1. Er is ook een hele mooie cover van de Nederlandse groep Alderliefste, samen met Paul de Leeuw.
1: Nemen we afslag 1?

welke hoor jij het liefst? Michel Fugain met het origineel van Une belle histoire of die fraaie cover van Al de Liefste en Paul de Leeuw? Dat is afslag 2. En jij bepaalt welke we zo meteen gaan draaien in afslag Rijnmond. En we zijn altijd weer benieuwd wat het gaat worden, want we weten het zelf natuurlijk ook niet. Dat maakt het voor ons ook altijd zo leuk. Dus kom maar door, stuur ons een appje. Afslag 1 op afslag 2.

0: Ik weet niet precies waar ik ben, maar het voelt als thuis, zingen de jongens van Sol Mieux. Feels is hun nieuwe single, Feels Part 2, om precies te zijn. Ja, een mooi Frans liedje gaan we draaien, Une Belle Histoire. Maar welke versie heeft jouw voorkeur? De originele versie, afslag 1, of de cover van Al de Liefste en Paul de Leeuw, afslag 2?
1: Nemen we afslag 1?

Als je een voorkeur hebt, je kunt niet bellen naar Radio Rijnmond. Ook geen briefkaart sturen, maar gewoon even de Rijnmond-app gebruiken. Afslag 1 is de originele van Michel Fugain, Une belle histoire. En afslag 2, Al de liefste en Paul de Leeuw met de cover van Une belle histoire. Nog één platentijd om je stem uit te brengen.

0: Paula Abdul, Opposites Attract. Het is 4 minuten voor 6:30. En ik ben benieuwd wat het is geworden als het gaat om dat prachtige liedje Une Belle Histoire. Wordt het origineel afslag 1 of de cover afslag 2?
1: Robin zegt absoluut mijn meest favoriete nummer afslag 2. Doet me denken aan bijzondere momenten. En Arita zegt het Frans origineel is heel mooi, maar ik gok dat de meerderheid voor onze Paul gaat. Ik ga er ook maar voor. Maar dat is niet helemaal waar, want de meerderheid gaat toch voor het origineel. Angeline zegt, goedenavond, voor mij afslag 1, zo'n mooi Frans lied en origineel is het mooiste. En Corrie die zegt dan afslag 1, dat is mijn schooltijd en het blijft altijd de mooiste versie. En ook Carla die is al sinds de middelbare school een groot fan van Franse chansons. En Hans zegt ook, allebei prachtig, maar toch liever origineel. Even kijken, heel veel mensen gaan dus voor het origineel. Uiteindelijk zegt Mart er ook nog bij. Ik ga voor afslag 1 in gedachten naar mijn vader. En Theo die zegt eigenlijk een soort van samenvatting. Afslag 1, overduidelijk.
2: We nemen afslag 1.

0: Zo'n mooi liedje. Afslag 1 heeft gewonnen. Ik ben heel benieuwd wat de volgende gaat worden. De keuze tussen mono en stereo. Daar vertel ik zo meteen meer over na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
3: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
4: Het zijn engelen die komen. Dan kom je redden uit je ellende.
3: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
5: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
3: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Jouw bedrijfsevent over een andere boeg? Ontdek Z-Eventships. Elektrische schepen voor jouw borrel, meeting of bedrijfsfeest. Volledig verzorgd op het water. Z-Eventships.nl.
0: 1 minuut over 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Met nog de nodige files te melden.
8: Op de A16 inderdaad. Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. Een half uur vertraging. De andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer. Een kwartier. En dan de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven 5 kilometer 10 minuten. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein. Een file van 7 kilometer, een vertraging van een half uur.
0: Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel vrijwel overal droog. De temperatuur blijft steken tussen de 13 en 16 graden. Morgen krijgen we af en toe wat regen. 'S Middags ook een stevige noordwestenwind erbij. En dan zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden nog maar. In het weekend nog wat frisser. 14 graden op zaterdag en nog maar 12 graden op zondag. En op zaterdag zijn er ook weer wat buien te verwachten. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
9: Bij controles in Hendrikido, Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. Dat zijn mensen die wel in huizen wonen, maar daar niet staan ingeschreven. Met de controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden ze uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. Er werden 34 adressen in totaal gecontroleerd, waarvan bekend was dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikido, Ambacht stonden ook nog eens op 10 adressen nog 191 mensen ingeschreven die niet meer op die adressen woonden. En bijna een derde van het aangevraagd vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters. Dat laten netbeheerders aan Nieuwsuur weten. Dat komt neer op 15 gigawatt. Het totale aansluitvermogen van ongeveer alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheerder Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Er is momenteel namelijk geen landelijk vestigingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijde er in het regeerakkoord niet meer dan 1 regeltje aan. Er staat dat het kabinet de bouw van Europese autonome datacenters stimuleert. En voor Gianni Infantino is het geen al te beste dag aan het worden. Hij heeft vandaag zijn excuses aangeboden voor zijn snel verdwenen plan om aandelen in het WK te verkopen. Op een vergadering van de zogeheten FIFA Council verontschuldigde de president van de Wereldvoetbalbond zich. Maar daarmee maakte hij niet meteen indruk op de aanwezigen. Tijdens de meeting, die volgens de BBC 3,5 uur duurde, werd de Zwitserse Preses het vuur aan de schenen gelegd en beantwoordde hij onder meer vragen over Balogun Gate en de FIFA Peace Prize. Ik weet niet of je dan gelijk weet waar het over gaat. Die rode kaart die werd teruggetrokken en de Peace Prize die aan Trump werd uitgedeeld. De excuses hebben alleen weinig indruk gemaakt. De Europese voetbalbonden die zouden de Zwitser nog het liefst zien vertrekken.
0: Ja, wie niet.
10: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Zometeen buigen we ons over de lekker lange laatste. Nu Estelle, American Boy.
10: Radio met een grote R.

0: American Boy. Estelle was dat. Dat is ook een versie van de nummer met Kanye West. Maar die hebben we vandaag maar even gecanceld in afslag. Oh. Nou ja, het was zo ook wel mooi. Hè?
1: Met, ja, deze is wel.
0: Estelle die zingt dat heel mooi. Het is tijd om ons te gaan buigen over de lekker lange laatste mono of stereo vandaag. In die zin, ik heb een lekker lange versie meegenomen van het beroemde nummer Mono van de Monotones. En de andere is de nummer 1 hit uit 2009 was het volgens mij van Edward Mayo. En die heet Stereo Love. Dus wordt het afslag 1, dan is het de Monotones. Afslag 2, Edward Mayo.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.
4: Mono. Mono. I'm looking for a way to get back.
2: Afslag 1.

0: laatste.
1: Of twee.
2: Die laatste, dat was Stereo Love van Edward Maya. En afslag 1 is de Monotones met Mono. Dus zeg het maar, 1 is Mono, 2 is Stereo. I got steep

0: Probeer niemand te beïnvloeden verder.
1: Nee.
0: Connected is dit. Wel een goed nummer trouwens. De voorchef special. Fly Like Me. Maar we gaan dus kiezen voor de lekker lange laatste tussen mono of stereo.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.
4: I'm looking for a way to get back.
2: Afslag 1.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Mono is van de Monotones afslag 1. Natuurlijk de lange versie dan, dat spreekt voor zich, want het is de lekker lange laatste. Of de lekker lange versie van Stereo Love van Edward Maya. Dat is afslag 2. En je hebt nog een paar minuten om je keuze bekend te maken. En zometeen gaan we één van beide draaien. Dus stuur ons nog even een appje met de Rijnmond-app. 1 of 2.

0: Nico en Vince. That's just how I'm saying. Uit 2014, Am I Wrong? That's just how I'm saying. Het is 10 minuten voor 7. Tijd voor de lekker lange laatste. Maar wordt het mono of wordt het stereo? Wordt het de monotones of wordt het Edward Maya Feza 1? Eén stemverschil?
1: Ja, het was echt wel heel spannend. Hans en Nora die wilden afslag 2 horen, omdat ze het een lekker vrolijk nummer vinden. Anja zegt, ik ken het niet, dus laat maar horen, ook afslag 2. Maar er waren er dus net iets meer stemmen voor afslag 1. En Ruud zegt er over afslag 1, lekker terug naar de mono.
0: Dan terug in de tijd met de monotones en hun grote hit mono in een lekker lange versie als lekker lange laatste.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang.

0: This record can be played on every modern lightweight pickup. The stereo sound, however, can be reproduced only when stereo equipment is used.
1: De lekker. Lange laatste.
2: Wat een vrolijke, lekker lange laatste. Een ode aan muziek uit vervlogen tijden. Toen de plaatjes nog gewoon in mono waren. Jaren 50. Daarvoor nog. Oh, mono. Van de Monotones. Tot slot van Afslag Rijnmond. Leuk dat je er weer bij was vandaag. Morgen weer tussen 4 en 7 Afslag Rijnmond. Dan met Teun en Veza.
3: Ja. Teun is er morgen.
2: En wij weer met z'n tweeën maandag. En zo gaat het maar door met Afslag Rijnmond.
3: Gezellig.
2: Dank voor het luisteren. Fijne avond. Tot maandag.
3: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ben jij net als ik mantelzorger? Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. De dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Wil je weten wat er bij jou in de buurt wordt georganiseerd? Kijk op mantelfoon.nl of bel naar 0800 777 3333.
3: In de donkerste dagen van het jaar schittert één plek feller dan ooit. Het Ashton Brothers Kerstcircus in Rotterdam Ahoy. Een feest vol magie, humor en verwondering voor de hele familie.
4: Ashton Brothers Kerstcircus. Een klein wonder in de kerstvakantie. Kerstcircus.nl.
5: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Het is 7 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met Rijnmond tot laat, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bij controles in Hendrikido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen woonden wel in de huizen, maar staan daar niet ingeschreven. Met de controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden ze uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. Daarom werden 34 adressen gecontroleerd, waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikido Ambacht stonden op 10 adressen nog 191 mensen ingeschreven die daar niet meer woonden. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit en daarom is de gemeente Rotterdam om tafel gegaan met de architect, een bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo goedkoper uit te zijn. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het Museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En bijna een derde van het aantal aanvragen voor vermogen- en stroomaansluitingen komt van datacenters. Dat laten netbeheerders aan Nieuwsuur weten. Dat komt neer op 15 gigawatt, het totale aansluitvermogen van ongeveer alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en hoeveel datacenters er nog plek hebben kunnen krijgen. Er is momenteel geen landelijk vestingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijde er in het regeerakkoord niet meer dan één regeltje aan. Er staat dat het kabinet de bouw van Europese autonome datacenters stimuleert. En de executie van Nidal Hassan wordt toch niet rechtstreeks uitgezonden, zo zegt president Donald Trump. Familie en nabestaanden mogen er wel bij zijn als ze dat willen, schrijft hij op Truth Social. Hassan was majoor en werkte in het leger als psychiater toen hij in 2009 13 mensen doodschoot op een legerbasis. Vorige week zei minister Hesketh van Defensie nog dat de uitvoering van zijn doodstraf zou worden gelivestreamd. De executie staat gepland op 3 december, maar vanwege beroepsprocedures is uitstel mogelijk. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal is het droog. De temperatuur daalt naar minimaal tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon in de middag, enige tijd regen. En het wordt morgen 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl. En dan staan er nog wat files. Het zijn er nog maar een paar. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug. 3 kilometer, 5 minuten, kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 6 kilometer, 5 minuten. En de A27 tot slot Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 7 kilometer, 10 minuten vertraging. Het zijn veiligheidsmaatregelen daar getroffen voor zware vrachtwagens. Verbod op vrachtverkeer en autobussen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
11: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
12: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op €30.000 aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
11: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
13: De lekkerste oliebollen van Rotterdam en omgeving vind je bij oliebollenkraam Richard Visser op de Heemraadsingel in Rotterdam.
14: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
9: De lekkerste oliebollen van Rotterdam en omgeving vind je bij oliebollenkraam Richard Visser op de Heemraadsingel in Rotterdam.
10: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we door met Rijnmond tot laat, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Dinsdag is er een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk nadat er 3 Albanezen zijn aangehouden in een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en de politie van het Verenigd Koninkrijk. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie, zo meldt de politie vandaag. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 45-jarige inwoner van Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag nog geen boodschappen aan huis bezorgen. Dat heeft te maken met de hackaanval of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline haalde. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van de producten in de schappen per winkel nog verschillen. Daarnaast kunnen klanten geen nieuwe online bestellingen doen en is ook de app nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, zo meldt het Openbaar Ministerie. De 28-jarige man uit Overasselt werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige kapellenaar vast. G werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En bijna een derde van het aangevraagde vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters. Dat laten netbeheerders aan Nieuwsuur weten. Dat komt neer op 15 gigawatt, het totale aansluitvermogen van ongeveer alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Er is momenteel geen landelijk vestigingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijnt er in het regeerakkoord niet meer dan 1 regeltje aan. Er staat dat het kabinet de bouw van Europese autonome datacenters stimuleert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking. Maar vrijwel overal is het droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
12: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg. De allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
6: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met Rijnmond tot laat. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Zo maakt de politie vandaag bekend. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in een drugsonderzoek van de Nederlandse politie en die van het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan, die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige inwoner van Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, zo meldt het Openbaar Ministerie. De 28-jarige man uit Overasselt werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident wat daarop volgde kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige man uit Capelle vast. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En Albert Heijn kan tot zeker zondag nog geen boodschappen aan huis bezorgen. Dat heeft te maken met de hackaanval, of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline haalden. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van de producten in de schappen per winkel nog verschillen. Daarnaast kunnen klanten geen nieuwe online bestellingen doen en is de app ook nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En ook in de Europa League en de Conference League hebben de Nederlandse clubs wisselend resultaat geboekt. Nou, de klinkende 3-2-zegen van Feyenoord gisteren op Como en de 1-0 nederlaag van dinsdag van PSV tegen Leipzig in de Champions League heeft AZ haar wedstrijd in de Europa League gewonnen. Ajax ging in de Conference League onderuit. Bij AZ was Max Meerdink de gevierde man. Hij schoot een kwartier voor tijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva de 2-1 binnen vanaf de strafschopstip. Ajax kende een matige wedstrijd in Kroatië. De Amsterdammers gingen terecht onderuit tegen een beter spelend Hajduk Split. Voor het Nederlandse voetbal zijn de zegens van AZ en Feyenoord van belang. Bij elkaar sprokkelden zij in deze speelronde 0,66 punten bij elkaar voor de Europese coëfficiëntenlijst. Daarin achtervolgt Nederland-België in de jacht op extra plekken voor Europees voetbal. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal is het droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: Alweer? Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
9: Voor wie even alles wil vergeten.
0: voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.
10: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Voor het meest actuele nieuws ga je naar Rijnmond.nl of kijk je in de Rijnmond-app. Ik ben Philip van Es en je krijgt van mij de hoogtepunten van het nieuws van vandaag. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de brand bij een autobedrijf in Berkel en Rode Rijs en een explosie bij een bedrijfsverzamelgebouw in Berkel kort daarvoor. Dat zegt de politie. Er wordt in beide gevallen wel onderzoek gedaan. Bij de brand aan de Noordeindseweg ging onder meer een woonboerderij in vlammen op. Die brandde 2 jaar geleden ook al helemaal af. In het pand zat toen een drugslab en stond een auto met een lichaam erin. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een explosie in de buurt van de lijnbaan. Die ontploffing was bij een woning aan de straat De Molen de Goliath. Het kozijn van de woning is zwart geblakerd. Er is niemand opgepakt. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente Rotterdam om tafel gegaan met een architect, de bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp zoals het is ingediend, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo goedkoper uit te zijn. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En de organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, die het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen dit jaar voorrang en mogen zich eerder inschrijven vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor iedereen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 jaar krijgen korting. De marathon is komend jaar op 11 april. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het vrij bewolkt, maar vrijwel overal droog ook. De temperatuur daalt naar minimaal tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Dit is Rijnmond Tot Laat.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Hey, ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis, ik hoor iemand zingen. Hey, ik wil alleen maar zwemmen. Hey, de stad houdt zich dom.

wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.